0: van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volgende week, een week lang, het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Benno L., de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Dan zei hij wel van, ja, dit mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, oei, oei. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie, ik doe tot 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

0: presenteert
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: Ik ben al veel te lang beneden. En niemand ziet hoe diep ik

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Het is 6:02. Maandagochtend. Van harte welkom bij een keigoedemorgen. We gaan lekker van start samen met jou. Coldplay zometeen. Het Sky Full of Stars. We beginnen met Robert S. Show Me Love. Keigoedemorgen.
4: Volgende week. Een week lang.
1: Het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
4: Kei. Goedemorgen.
5: John van Vroenhoven.

0: Zo, qua hits is het begin van je maandag heel erg oké, als je het mij vraagt. Met Robin S, Show Me Love. Dit was de Coldplay, Sky Full of Stars.
1: Goedemorgen.
0: Vandaag maandag. We gaan weer een nieuwe week starten op deze 12e van oktober. Het blijft nog lang droog vandaag. De zon die zit zowel achter de wolken, maar die komt er ook nog voor. En heel laat op de avond kan er weer een druppeltje vallen. Maar vanmiddag wordt het nog een hele aangename 17 graden. Dus een lekker dagje weer.
2: Zeker. En dat op Wereldreuma-dag, de landelijke week van het praatje. Dus is een praatje aan met iemand. Vraag vandaag bijvoorbeeld iemand die de halve marathon of de marathon heeft gelopen. Hoe is het met de beentjes? Want dat zal best wel even een beetje stram zijn.
0: Doe je dat wel eens? Maar ik heb wel eens een praatje gewoon zo met iemand.
2: Ik denk wel te weinig, maar wel soms.
0: Ja?
2: Meer, nooit een soort van
0: uit jezelf.
2: Uit mezelf, maar meer als in, als je naar de bakker gaat, zeg maar.
0: Ja.
2: En je bestelt, mag ik twee halfjes wit en een halve flap.
0: Ja.
2: Dat je daar nog wel een gesprekje aan vast
0: Maar met, degene die daar werkt, zeg maar. Dus met een wildvreemde op straat of
2: nee, maar ik heb ook het idee, maar misschien is dat gewoon mijn idee.
0: Ja.
2: Dat mensen daar veel minder op zitten te wachten.
0: Nou, dat is een misvatting waarschijnlijk, ja. Er zijn heel veel mensen die dat wel leuk vinden, namelijk.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ik vind het wel eens leuk.
2: Doe jij het dan?
0: Ja, ik doe het wel eens. Ja, ja. Niet genoeg. En dat hangt een beetje van de stemming af. Soms heb ik, dat is een slechte reden, heb ik haast. Dan denk ik, als ik prijzen ga maken, dan duurt het lang. Maar ik heb wel eens gewoon in de winkel of zo, dat je, of bij het tankstation, weet je wel. Of gewoon op straat.
2: Ja, ja.
0: Dat ineens spontaan ontstaat. Er komen toch wel heel vaak hele leuke gesprekken uit.
2: Ik heb dat wel, gisteren was ik wat biertjes drinken in de stad.
0: Ja, ja.
2: Bij de marathon, zeg maar, om te kijken in Eindhoven.
0: Ja.
2: En dan knoop ik gesprekjes aan met andere mensen aan de kant.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan heb je ook een gezamenlijk interesse.
2: Precies.
0: Ja,
2: precies. Ja. Echt zo uit het niks. Nee, ik weet ook niet of dat goed zou kunnen.
0: Nou, deze week staat in het teken ervan. Dus zouden ze moeten doen.
2: Ja.
0: Oké, Callum Scott wordt vandaag 38. Hugh Jackman, 58 jaar. Dan hebben we ook nog in de app iemand die ons laat weten dat haar broer jarig is, Ronald. Dat is Mirjam. Nou, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, leuk. Laat vooral doorkomen altijd. Dat is heel fijn.
0: Ja, vinden we altijd leuk.
2: Ja, we feliciteren graag iedereen.
0: En dat doen we ook deze dame. Ja, over wie hebben we het dan? Ik zie het Nick al helemaal mee bewegen.
3: Ja, dit is wel een herkenbare melodietje, moet ik zeggen.
0: Wie is het dan?
3: Dat heeft...
0: Raad de melodie.
3: Heeft iets met lingo te maken?
0: Ja, lingo. Ja, Lucille Werner wordt vandaag 58. Okay. Van harte gefeliciteerd.
3: Een onbekend projectiel heeft gisteren opnieuw een terminal van de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië geraakt. Daarbij raakten zeker 11 mensen gewond. Er kwam 1 persoon om het leven. Een 10-jarige jongen uit de gemeente Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had met kinderen in de speeltuin. Dat meldde wijkagent uit Bergijk gisteren op Instagram. Agenten hebben daarom een opvoedkundig gesprek gevoerd samen met zijn moeder. Volgens agenten stond de moeder achter hun aanpak. En een Litouwse man die vorige maand in Venlo slapend met €24.000 achter het stuur werd aangetroffen, krijgt zijn geld terug. Politie vond de man dronken achter het stuur van zijn stilstaande auto, zag het geld liggen en nam het mee onder verdachte omstandigheden. Ja, zijn bewering dat hij de bankbiljetten in het casino had gewonnen blijkt te kloppen. Ja, dat blijkt allemaal uit een onderzoek van de Koninklijke Marechaussee.
2: Ja. Okay. Ik snap wel, als je €24.000 wint op een avond, dat je er een paar vat.
3: Ja.
2: En heel goed dat hij niet is gaan rijden.
0: Ja.
3: Zeker, en dat je dan niet meer helemaal helder kunt vertellen op dat moment waar je die biljetten vandaan hebt. Ja.
2: Dus heel goed dat hij het weer terug heeft gehad ook. Ik snap dat ze het ook hebben gepakt. Even,
3: ik snap
2: dat het eigenlijk allemaal,
0: Nou ja, ik zit alleen te verbazen dat dan uit wordt betaald in biljetten. Dat is Litouwen.
2: Ja, dat is niet normaal.
0: Nee.
2: Nee, dit is in Nederland.
3: Ja.
2: Casino.
0: Oh, Litouwse
2: casino
0: man.
2: In Venlo.
0: Nederland betaalt toch niet de 24?
2: 100%.
0: Ja, serieus?
2: Ja.
0: Dat is ook raar.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oh, daar sta ik van te kijken.
2: Ja.
0: Oh, de wonderen zijn er wel maar niet uit.
2: Ja, ik heb zelf dat niet gewonnen, hoor. Maar
0: hoe weet je dat zo goed?
2: Ja, dat kan ik niet vertellen.

0: Taylor Swift. En ik kijk goedemorgen naar voren. Earth, Wind & Fire en Let's Groove.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Hoogste tijd om een keuze te gaan maken voor een bakje koffie of een bakje thee. Twee liedjes voor vandaag om uit te kiezen.
1: Wil jij koffie?
0: De Benga Boys.
1: Of toch liever een bakje thee?

Zandvoort Songfestival. Tietjen, dikke dong. Waar ga je voor vandaag? De Wenger Boys, boom, boom, boom. Voor koffie of thee met Tietjen en Ding Adong. Je mag het zeggen met een appje 06-573-282-03. De app staat voor jou ter beschikking. Ook deze ochtend in een keigoeiemorgen natuurlijk. We gaan de stemmen straks stellen. Anastasia komt eraan. Cliff Richard nu. We don't talk anymore. Dit is Omroep Brabant.

0: straks een van de twee liedjes. We gaan naar de verkeersinformatie. Voor de ANWB zit er deze ochtend Annemieke Bosgaard. Annemieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, en de spits die komt alweer langzaam op gang. Je hebt nu vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel vanaf Oosterhout 10 minuten extra reistijd.
0: Oké, dankjewel weer.
2: Omroep Brabant.
0: Lokaal kan nog wat mist voorkomen. Het is een frisse start van de dag met temperaturen die zo tussen de 3 en 5 graden liggen. De zon komt er straks bij en vanmiddag wordt het een 15 tot lokaal 18 graden. 3 minuten over 6:30, het nieuws, Nick de Vries.
3: Een automobilist is gisteravond tijdens een politieachtervolging op de A58 gecrashed bij Sint-Willebrocht. De wagen belandde daar in de bosjes. 2 inzittenden raakten gewond. Ze zijn met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een auto met buitenlands kenteken. Na de crash waren meerdere agenten met zaklampen op zoek naar iets in de berm en op de vluchtstrook. Het is niet bekend waar ze naar zochten en of ze uiteindelijk ook iets hebben gevonden. Een geparkeerde auto is vannacht uitgebrand in de Ambachtelaan in Breda. Een voorbijganger zag het vuur en belde de hulpdiensten. De band weer kon niet voorkomen dat die auto helemaal verloren ging. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. En in Beers zijn gisteravond 2 auto's frontaal op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de Meelseweg. 1 inzittende is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. 2 mensen zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de politie hadden de bestuurders niet gedronken. Houthi-rebellen hebben weer een aanval uitgevoerd op een luchthaven in Saoedi-Arabië. Er kwam 1 persoon om het leven, 11 mensen raakten gewond. Een dag eerder kwamen bij een aanval 13 mensen om het leven en raakten 300 mensen gewond. Je hoort NOS-correspondent David Poort.
4: De Saoedi's hebben gezegd dat ze keihard willen terugslaan. En die hopen natuurlijk ook dat Donald Trump uiteindelijk besluit om Saoedi-Arabië toch echt te gaan helpen om de Houthi's te bevechten. En als dat gebeurt, dan kan het natuurlijk weer heel makkelijk uit de hand lopen in die golfregio.
3: De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen ondertussen op om voorzichtig te zijn bij vluchten naar en boven Saoedi-Arabië. Groot-Brittannië roept burgers op om voorlopig niet naar dat land te reizen.
5: Ja, het is wel ingewikkeld hoor, daar niet boven vliegen. Want ja, alles wat...
3: Er gaan veel routes
5: in. Ja. Dus Saoedi-Arabië is echt heel groot natuurlijk. Hè. Het loopt echt van Egypte helemaal tot Ethiopië, zeg maar. Dus alles wat richting Thailand, richting Indonesië, richting India. Ja, dat vliegt allemaal over of Iran. Ja, ook niet echt lekker. Of over Jeruzalem. Ook niet echt lekker.
0: Nee, het is links of rechtsom.
5: Ja, het is of een heel eind omvliegen. Wordt het niet.
0: Ja, het is meer een onderzeeboot waar je dan eigenlijk nodig hebt. Ja, dat komt er ook niet.
5: Precies.
0: Ja, het is een lastige.
5: Ja, linksom dan maar.
0: Linksom.
3: Het nieuwe veldritseizoen is gisteren begonnen met een wedstrijd in Dendermonde. Het podium bij de vrouwen was volledig Nederlands. Lucinda Brandt die won de wedstrijd. Nou, mogen jullie raden wat ze won?
5: Oh, ze hebben altijd van die gekke prijzen. Van een kilo worst.
0: Oh ja,
5: een heel groot 4 liter bier.
0: Dendermonde, hè?
5: Ja, het is iets uit de plaats altijd. Ja, maar ik weet niet wat Dendermonde. Ik zeg een hele grote zak met pinda's. Zoiets doms is het altijd.
0: Gentebrood.
3: Nee, ik kan een tip geven. Het heette de mosselcross.
0: Oh, de mosselcross.
5: Oh,
0: ja,
5: als je dan een pan mosselen.
3: Nee, het was dus wel iets meer dan een pan mosselen. Want Lucinda mocht 100 kilo mosselen.
5: Ja, precies. Ja, zoiets is het altijd.
0: Stokbroodje erbij, lekker.
3: Ja. 100 kilo. Ja. Oh, echt.
0: Nou ja, en moet ook nog raden wat ze gisteravond gegeten heeft? Tosti.
5: Een frietje met.
0: Ja,
5: dat was toch in Dendermonde.
0: Ja, ze lust geen mosselen. Allergisch voor frietjes en schelpdieren.
5: 100 kilo allergie.

0: Jamie Miller is dit en Baby Doll in een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Danielle, ook een kei goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Heb jij een lekker weekend gehad?
2: Ja, zeker. Een rustig weekend.
0: Een rustig weekend. Wat typeert een rustig weekend voor jou?
2: Eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Want in de tuin gerommeld, rondje hart gelopen, wat muziek gemaakt. Dus niet heel bijzonder.
0: Ik hoor allemaal leuke dingen. En een rondje hart gelopen, Eindhoven Marathon toevallig? Of?
2: Nee, dat niet.
0: Nee. En wat voor muziek maak je, Danielle?
2: Ik speel dwars uit. Ik kan een alt saxofoon. Zowel in een dwelband als in een orkest.
0: Oh, wat leuk zeg.
2: Ja.
0: Oh, wat goed. Ja, dat is best nog moeilijk, hè, dwarsfluit.
2: Alles is te leren, toch?
0: Dus, zeker, ja. Ja, we hebben eigenlijk een soort Bendien Stenberg aan de telefoon nu, of...
2: Nee, dat niet, hoor.
0: Nee? Kan jij Rosso Rondo spelen?
2: Ja, dat wel.
0: Maar dat kan ook Azië al. Dus ik denk dat staat wel ergens in een boekje.
2: Het is verplichte kost bijna.
0: Ja, ik zou het haast willen vragen. Heb je hem bij de hand?
2: Nee, sorry.
0: Oké, jammer. Nou, voor de volgende keer. Goed, Danielle, wat gaan we doen wat muziek betreft?
2: Nou, wat mij betreft een bakje koffie.
0: Een bakje koffie. Gaan we dat doen? Ja. En wens ik jou een hele mooie dag, Danielle.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Dankjewel. Oké, dag. Dankjewel voor het stemmen. De meesten die gingen naar deze van de Wenka Boys. Het is boom, boom, boom in een kei goeiemorgen.

Lekker raccoon op deze vroege maandagochtend. Love about it. Daarvoor nog de Benga Boys. Boom, boom, boom. Dat was de uitslag van koffie of thee vandaag. Dit is Rondé.

0: een dik hit van Rondé en Bright Eyes. En een kei goedemorgen, waar we zo op weg gaan richting het nieuws van 7 uur. Straks naar 7 uur. Nick, waar ga jij het over hebben in de hoogtepunten?
1: Hier moet je dan als wielrenner ook een dopingcontrole doen.
0: Hier? Is het, hier
2: een
0: moet
2: plek
0: je dan...
2: dus.
0: Een plek.
1: Oké. Tijdens de race...
2: Nee. Ja, het moet iets gek zijn, toch?
0: Ja, het moet, ja, want het,
2: ja, ik anders vind, is het geen nieuws.
0: Nee, dat vind ik wel een hele lastige, dit. Hier moet je als wielrenner ook een dopingcontrole doen.
2: Maar jij zei al nee voor tijdens de race, dus dan ga ik iets anders zeggen.
1: Ja, dat is heel goed.
2: Hier. Op een bruiloft. Gewoon terwijl je aan het trouwen bent.
0: Hier
2: neemt gij Harriette voor tot uw echtgenoot.
0: Je neemt hem wel heel, zeg maar... Dus hier moet je als wielrenner...
1: Komt u maar even plassen, meneer.
0: Ja. Oh, u bent wielrenner van beroep. Komt u maar eens even... Oh, bij de grens, bij de paspoortcontrole. Ja.
2: Oh! Ja. Ja, zij mogen overal binnenvallen. Beroep. Dat is echt bizar. Die dopencontroleurs, die mogen binnenvallen. Waar ze, die mogen je om 3 uur s'nachts. Ja. En om 7 uur s'middags als je ergens in een restaurant zit.
0: Ja.
2: Overal, dat is echt bizar. Maar
0: piloten bijvoorbeeld moeten ook wel eens een blaastestje doen.
2: Hè. Oh, echt ja?
0: Ja.
2: Maar gewoon op het werk of ook gewoon in het werk?
0: Ja, dat is gewoon een steekproef.
2: Maar bij wielrennen mogen ze dat gewoon... Zij kunnen, als jij wielrenner was, konden ze nu binnenkomen vallen moest je plassen.
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik echt, dat is totale waanzin.
0: Ja, nou, dat kan je ook als antwoord
2: geven. Ze zelf daar gemaakt ook, maar ja.
0: Dus jij zegt op een bruiloft, daar blijf jij bij.
2: Ja, zeker.
0: Ja, die zeg ik bij de grenspaspoortcontrole.
1: Ik heb het opgeschreven.
0: Ja, is genoteerd?
2: Zeker.
0: We gaan deze week wel voor meer punten. Vorige week was een...
2: 1 punt.
0: Ja, is tegenvallen.
2: Ja, dat was
0: heel slecht. Dat was echt heel slecht. Als jij denkt te weten waar dit over gaat, dan horen we graag van je via de app 06-573-282-03. Laat het even weten. Straks hoor je wat het berichtje over gaat. En tot het nieuws, Bronski Beats. Dit is Why. Geen idee.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
2: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. brabantdeur.nl.
3: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
7: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
6: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat, maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
8: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
6: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Het is intussen 7:02. Het is maandagochtend. Betekent over het algemeen al van de drukke spits. Annemiek van de ABB. Goedemorgen. Hoe gaat het op de weg?
10: Goedemorgen. Ja, ik zit eventjes alles bij elkaar op te tellen. En we gaan al richting de 80 kilometer file. Dus veel mensen zijn alweer onderweg en lekker naar jullie aan het luisteren. Het loopt onder andere vast op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg ben je 20 minuten langer onderweg. Op de A27 Breda richting Gorkum vanaf Geert Ruidenberg 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 11 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A58, Tilburg richting Breda. Vanaf Bavel heb je een 10 minuten op onthoud door een ongeluk.
9: Ook Annemiek, dankjewel weer. Tot over een half uurtje.
10: Tot over een half uur.
9: Tot zo. Zometeen het antwoord op wat is dat toch? Hier moet je als wielrenner ook een dopingcontrole doen.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
13: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes.
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
13: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
19: En als je huur verandert?
18: Pas het zelf aan.
20: En als je gaat samenwonen?
18: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
21: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
22: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
21: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
23: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
21: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
24: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
25: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
26: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
27: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
28: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
29: Volgende week, een week lang,
30: het gevoel van de jaren 80.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Kei, goedemorgen.
33: John van Vroenhoven.

0: Can't Get You Out of My Head. Kylie Minogue. Nou, dat liedje zit er in ieder geval nu wel in gebakken.
1: Goedemorgen.
0: 7:10. Het is maandagochtend. Nu begin van de week. En voor velen weer een werkweek in het verschiet op deze 12e oktober. Het blijft vandaag lang droog. De zon die zit zowel achter een wolkje, maar komt er soms ook lekker voor. En daar kunnen we er heerlijk van genieten. En daardoor kan het zo'n 17 graden worden vandaag. En vanavond kan er alweer een druppeltje regen vallen.
2: Ja, even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 2009 de DSB-bank komt onder curatele te staan. Ja. In 1492 ontdekt Columbus Amerika.
0: Ja.
2: En in 1999 vandaag kwam de 6 miljardste wereldburger er.
0: 6 miljardste? Dat is 26, zeg maar, 27 jaar geleden.
2: Ja. Hoeveel denk je dat er nu zijn?
0: Nou, dat weet ik toevallig.
2: Oh ja.
0: Ja, ik heb het even opgezocht.
2: Oh, heel goed.
0: Ja. Het zijn er 8,3.
2: 8,3 miljard inwoners.
0: Ze zijn er dus in 27 jaar tijd
2: 2,3 miljard bijgekomen.
0: Alleen de stap van 5 naar 6 miljard, ik weet niet hoe lang die heeft geduurd.
2: Dat weet ik niet.
0: Nee, maar dat, volgens mij, ik maak me hier wel zorgen over.
2: Dat het te druk wordt.
0: Ja, het wordt een beetje druk. Ja. Ja. Ja. Nou ja, het is niet alleen druk, maar ik denk dat er zijn heel veel plekken op de aarde waar het nog niet zo druk is. Maar dat we met z'n allen toch net even te veel op een kluitje zitten en dat die aarde dat niet aan kan.
2: Ja, ik herken dat gevoel
0: wel.
2: Ja.
0: Het is wel een beetje een nagevoel. Maar goed,
2: ja,
0: ik wil je dit niet gevoel op de maandagochtend meegeven.
2: Nee, er zijn dus, ook leuke dingen.
0: Er zijn zeker leuke dingen, want vandaag wordt een Nobelprijs voor de economie uitgereikt. Dit is vandaag dag van de boer. Altijd een mooie dag. Ik hou van boeren. Ik mag er ook graag bij een boerenwinkeltje kopen en zo. En mooie spullen die ze altijd hebben. En ja, daarover gesproken, we hebben het toch niet echt over eten gehad vandaag. Maar dat gaat nu dan toch echt veranderen.
2: Het moest.
0: Het is namelijk dag van de pulled pork.
2: Ik kan er ook niks aan doen.
0: Nee, maar het is wel heel lekker.
2: Pulled pork is niet vies.
0: Is echt lekker.
2: Wij hadden hier laatst een personeelsfeestje, omdat we 50 jaar bestaan.
0: Ja.
2: Hadden we ook een eigen personeelsfeestje met allemaal mensen die dat gingen vieren.
0: Ja.
2: En dat was een pulled pork kraampje.
0: Ja, dat klopt.
2: Oh, dat was lekker.
0: Ja, dat was lekker. Ja, dat was een van de betere, ja. Zeker, was een goed kraampje.
2: Ja.
0: Niek heb daar ook... jij was
3: zeker,
0: ook,
3: ik heb een mooi rondje langs die...
0: Ja, zag je ook een rondje maken.
2: Nou, ik was dus ziek als een hond tijdens dat feest. Ja, dat was echt.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja. Ik ben ook bij 1,5-2
0: uur
2: geweest.
0: Ja, je was vroeg weg.
2: Ja, en ik was echt... zelfs toen vond ik het lekker.
0: Maar jij moest nog op vakantie toen. Dat was het begin van je vakantie.
2: Ja, er staat nog wel 5 dagen tussen. Maar ja, zeker.
0: Oh, okay. Ja. Nou ja, in die 2 weken is wel heel veel gebeurd.
2: Zeker.
0: Ja, ik weet niet of dat aan de pulled pork lag, maar...
2: Ik hoop het niet.
0: Nick, het nieuws.
4: Het vergunningenstelsel voor dierentuinen gaat op de schop. De dierentuinen moeten aan nog hogere standaarden gaan voldoen en worden in sommige gevallen gedwongen om te vernieuwen. Doen ze dat niet, dan wordt de vergunning ingetrokken. In Beers zijn gisteravond 2 auto's frontaal op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de Meelseweg. 1 inzittende is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en 2 mensen zijn ter plekke nagekeken. Gekeken door ambulancepersoneel. Volgens de politie hadden de bestuurders niet gedronken. Ja, dan wat ik voor 7 zei, hier moet je dan als wielrenner ook een dopingcontrole doen.
0: Ja.
4: Mark, jij zei op een bruiloft. Ja. En John, jij zei bij de grens.
0: Ja, bij de grens.
4: Paspoortcontrole. Dat is allebei niet goed, helaas.
0: Oh, nou, dus een lekker begin.
4: Zet jij die lijn van vorige week?
0: Ja, zet ik hem goed voort. Ja, oké. Okay.
4: Het gaat over wielrenster Valentina Cavalar. Die moest vorige maand een dopingcontrole ondergaan in een kamer naast de ruimte waar ze net afscheid had genomen van haar zieke moeder. De dopingcontrole is streng bij de wielersport, vooral door veel schandalen uit het verleden. Maar dit gaat volgens de wielrenster wel heel ver. Ze zegt, ik ben voor een schone sport, maar ik ben ook voor respect.
0: Ja, maar dit gaat echt te ver.
2: Nee, dan moet je, maar dit moet je toch als dopingcontroleur ook... Ik ben blij dat ik het niet goed had. Ik ben blij dat ik je punt heb.
0: Ja. Ik ook.
4: Dat moet
0: vind
4: je
0: ik
4: niet
0: ook.
4: Willen.
0: Ja, dat moet je niet willen.
2: Nee, joh.
0: Nee, dit is heel raar. Dit.
2: Laat dat vrouw ook even rouwen, man.
0: Ja.
4: Zo is het. Ja, wij zijn het erover eens. Maar helaas, wij gaan er niet over.
0: Maar die, dat je dan als dopingcontroleur dat ook dat gewoon die plaat voor je poppen.
2: Ja, maar dan moet je toch zeggen, ik kom volgende week wel even terug. Ja,
0: toch nul.
2: Ja,
4: maar dat is waarschijnlijk dan weer zo'n vooruitgeschoven post. Die dan zegt van, ik heb de opdracht om jou op dit tijdstip te controleren.
2: Ja, dat is al. Ja, dan doe je dat even niet.
4: Nee, ja, eens. Ja. Helemaal eens. Ja. Maar, ja.
0: Ik vind dat heel apart.
2: Ja. Je hebt gewoon een beetje decency in je hoofd, man.
0: Ja. Goed. Geen punten. Ja, morgen nu op de nieuwe kansen. Er waren wel heel veel mensen in de app trouwens die het goed hadden.
2: Oh, nou, dan vind ik eigenlijk dat we ook punten hebben. Mariola, puntje Toos, puntje Roy, puntje Eugenie, puntje. Ja, het zijn er echt veel,
0: Het zijn er veel, hè?
2: Johan, puntje. Ja, heel goed.
0: Nou.
5: Een bakkie zwarte kleur.
2: John, geen puntje.
0: Nee, geen puntje. Mark, geen puntje.

0: Dat maakt het 7:50. Het moment waarop we natuurlijk weer even bellen met Jan Biggel. Ook deze week. Hij heeft altijd genoeg te vertellen. En zeker na een reisje naar Valencia afgelopen week. Jan, kei goedemorgen.
1: Kei goedemorgen, mannen. Ja, we zijn naar Valencia geweest, hè?
0: Ja.
1: Vandaag in Spanje.
0: Hoe was het?
1: Ik moet zeggen, jongen, het was geweldig. Want ik heb we zijn bij vrienden geweest van Helga. Dus daar kwamen we aan en ik heb een dagje rondleiding gehad in Valencia. Toen werd er van alles verteld over die historie van die stad. En ik moet zeggen, ja, die is Godrestief van Liemde natuurlijk. Maar ook een hele mooie stad. Ja, maar het was ook 28 graden.
0: Ja, maak hem maar lekker.
1: Ik moet zeggen, er zit me toch een berg Nederlanders, joh, want overal waar ik kwam. Ja, ik dacht, dan word ik tenminste niet herkend. Maar zelfs dan kennen ze Jan Biggel. Dat vind ik dan ook wel mooi. En we zijn ook nog, weet je niet wat, 28 graden. Ja, ik denk, jong, ik heb hier geleefd als een prins. Toen zit hij de tweede dag, wat zullen we nou gaan doen? Ik zeg, want die mensen hebben allemaal een huis met een zwembad, een mooi uitzicht. Ik zeg, als we nou eens een keer een dag hier blijven, zeg ik, lekker aan het zwembad. Nou, dat hebben we gedaan. Jong, ik ben kei verkleurd. En de volgende dag hadden we ook nog, want ze hadden door een buurtfeest. En dat vond ik ook ontzettend mooi om mee te maken. Want dan zitten allemaal bij die Spanjaarden. En dan zitten aan lange tafels, maar die zetten dan allemaal echte Spaanse hapjes neer. Nou, dat kostte geen een rol. Je moest voor 20 euro konden drinken en eten en doen en alles. Ik denk, nou, ik heb er een keileuke dag gehad. Allemaal goed aangeschoten terug. Nou, daar hebben we nog een mooi laatste dagje van gemaakt. En dan moet ik wel zeggen, dan gaan we terug naar Nederland. Dan komt het van 28 graden in 14 graden.
0: Ja.
1: Nou, dat kan ik jullie vertellen. Dat scheelt ontzettend veel, hè?
0: Ja, dat scheelt 14 graden. Maar dan gevoelsmatig nog veel meer, Jan. Dat zou ik zeker. Hey, maar even over dat buffetje, hè, wat jij s'avonds dan hebt gehad van 20 euro. Toen jij wegging, zeiden ze, als die man de volgende keer komt, dan moet hij dubbele betalen, of niet?
1: Nou, ik zal jou zeggen, jongen, ze hadden dan mijn liedje gedraaid, want ze wisten niet dat ik zanger was. Dus ze draaiden dan toch, ze wouden dan wel eens weten wie ik was. En Jan, als moederzee nog gedraaid. En ik moet zeggen, toen vroeg ze toch dat ik hem dan ook nog wist zingen.
0: Ja.
1: Nou, jongen, dat was lachen. Begint allemaal de Polonaise en die Spanjaarden dansen zomaar niet de Polonaise. Nee. Maar ja, wel op Jan Biggel, dus al die toffeltjes rond. En als we langs een toffeltje kwamen eten, hup, een hapje vatten. En, ja, ik moet eerlijk zeggen, en het zijn gemoedelijke mensen. En het leven daar is ook... Ja, goede koop. Vooral tegenover hier, dan denk ik goed aan.
0: Ja, dat verklaart ook waarom er zoveel Nederlanders zitten. Ja. Hé, Jan, is het dan niet
1: een
0: idee?
1: Ik heb in ieder geval wel een op.
0: Is het dan niet een idee?
1: Ik heb in ieder geval wel een op. Of sigaretten meegenomen, want die waren toch niet duur. Die waren maar 5 euro. En dan ben je er 4 meenemen. Ik zeg, nou, dan kom ik op. Heel dat vliegtuig lag vol.
0: Pas op wat je zegt, hè. Voor je het weet krijg je een naheffing.
1: Ja, maar dat maakt niet uit, want ik had er maar 4 en dat mocht schijnbaar.
0: Is het dan niet tijd om een liedje in Spaans uit te brengen, Jan?
1: Hé, jongen, dat ik in Spanje op vakantie ga, wil niet zeggen dat ik ook Spaans ken. Zelfs in Rusland kom ik dan ook een Russisch lied. Dat lukt me niet.
0: Maar een beetje met een gitaartje en gewoon een beetje een vrolijk, zonnig liedje. Dat zie ik jou eigenlijk wel doen.
1: Nou, die komt er wel om, maar dat is gewoon country.
0: Ja, maar goed, we hebben dan andere genres zo'n beetje gehad, maar ik zie toch ook wel een klein beetje een beetje Spaans. Ja, een beetje gypsy.
1: Je weet maar nooit, hè. Je weet maar nooit, want mijn producer, Welen, die woont in Spanje op het moment. Dus daar moet ik dan komende week naartoe. Maar ja, die zit al langer in Spanje, kijk. En die zou wel kunnen zeggen van... Jan, kom, we gooien een keer een Spaans liedje in. Maar mijn Spaans is... habla niente.
0: Nee, maar ik hoor het. Ja, habla niente. Maar dat is al het begin, Jan. Goed, weet je... En uiteindelijk een mooie songtekst lukt jou wel. Het gaat dan om de muziek. Ik zie dat wel gebeuren. Volgens mij moet je dat gewoon eens doen.
1: Je weet het maar nooit.
0: Je weet het nooit. Hey, jij gaat dus deze week weer naar Spanje toe, begrijp ik? Naar Welen?
1: Ja, ik ga terug en ik moet eerlijk zeggen, Helga is er wel jaloers op. Want die kwam ook terug van 28 naar de 14 en regen en kooi weer en waaien. Ik zeg, ik kom van de week weer terug. Maar dat maakt niet uit, want dan als ik terugkom, dan zijn we weer in no time. Je zit weer in Turkije, dus...

0: is het ook weer 30 graden, zag ik. Dus nou, ik heb nog een hele leuke tijd te gaan.
1: Hartstikke mooi. Dan wens ik jou weer een goede reis, Jan. En dan spreken we elkaar volgende week weer. Om eens even verslag te doen voor hoe de tweede week in Spanje is verlopen. Dankjewel, hè.
0: Kan ik jullie in ieder geval wel vertellen dat er nog leuke liedjes zou komen.
1: Oh, goed zo.
0: Wel.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel. Jan Bingel, dankjewel. Ja, houdoe. Adios. Adios, Jan.
0: Allemaal.

0: is Omroep Brabant.
1: Echt één groot feest.
2: Ja, dat is een passie, hè?
3: Het gevoel van hier.
0: Kei, goedemorgen.
1: Paar.

0: Ilse Lange, I'd Be Yours. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het nieuws met Nick.
1: Ja, er is een automobilist gecrashed gisteravond in de bosjes naast de A58. En Eindhoven stond in het teken gisteren van de marathon. Zo een mooi verhaal over een van de deelnemers.
2: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
3: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouw Centers Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
6: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktoberwoonmaand.
7: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
8: voordeeluitjes.nl.
9: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want alles voor je huis koop je bij Koppens.
10: Meubels, complete slaapkamers, verlichting en woonaccessoires.
9: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
10: Koppens biedt veel meer.
9: Kom langs in Volkel.
10: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
11: Bravo.

0: Ken Discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
2: De verkeersinformatie wordt vandaag geleverd door de ANWB. En Annemiek zit daar. Annemiek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe gaat het?
3: Nou, het is behoorlijk druk. 160 kilometer file. En het staat flink vast op de A58 richting Breda. Want tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 50 minuten extra reistijd. Verder oponthoud op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk staat 14 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En op de A27 Breda richting Gorkum vanaf Oosterhout 20 minuten extra reistijd.
2: Dankjewel weer.
4: Omroep Brabant.
2: We hebben een frisse start van de dag, maar de zon die komt er al snel bij. En vanmiddag wordt het 15 tot lokaal 18 graden. Straks uitgebreid weer met weerplaatsen. Het is 3:08. Het nieuws met Nick.
5: Een automobilist is tijdens een politieachtervolging op de A58 gecrashed bij Sint-Willebord. De wagen belandde daar in de bosjes. Twee inzittenden raakten gewond. Zij zijn met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Gaat om een auto met buitenlands kenteken. Bewoners van de Bredase weg in Tilburg willen dat de gemeente maatregelen neemt. Gistermorgen crashte een gehuurde Duitse BMW op twee geparkeerde auto's. Die kwamen op een paar centimeter afstand van huizen tot stilstand. Volgens buurtbewoners wordt er veel te hard gereden.
6: Goh, elke avond, dat lijkt wel een racebaan. Een grote AMG'tje, bababababab, is niet normaal. Ik ben geen verkeersexpert, maar ik denk dat er best wel de gemeente iets moet doen. Met snelheidscamera of zo. Dan zullen ze veel geld hier vangen.
5: Ja, de drie inzittenden van de auto die zijn op de vlucht geslagen. De politie is nog naar ze op zoek. Voor een huis in de Stuiverzandstraat in Dongen is gisteravond een explosief ontploft. Het gaat vermoedelijk om zwaar illegaal vuurwerk. Buurbewoners die hoorden een harde knal en belden daarna de politie. Die laat weten dat er iets korte tijd heeft gebrand, maar dat nog niet duidelijk is wat het precies is geweest. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moet de hulpverlener snel met het kind zelf praten, zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. De afgelopen jaren ging het bij ernstige mishandelingszaken een paar keer mis, bijvoorbeeld in Vlaardingen en Stadskanaal, zegt NOS-verslaggever Lars Geerts.
7: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
5: Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer moet worden gehoord bij vermoedens van mishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Eindhoven stond gisteren natuurlijk in het teken van de hele en de halve marathon.
8: Oh, en de kwart, hè?
2: En de kwart.
8: En de kwart. Ja, ja, okay. Ja, en de estafette.
2: Nou, moet er maar eens lopen.
8: En het bier drinken. Ja, ja. Luister, de 42 kilometer bier drinken.
5: Ja, nou,
8: ja, ga er maar aan staan.
5: Nou, er waren in ieder geval tienduizenden mensen op de been. Dan zijn er ook altijd bijzondere verhalen te vertellen over deelnemers. Bijvoorbeeld over Anne Quirijn uit Etten-Leur. Zij liep de hele marathon met het beademingsapparaat van haar zoon op haar rug en zijn masker op haar hoofd om geld op te halen voor onderzoek naar de zeldzame aandoening van haar zoon. Ja, en ze hadden de finish.
9: Dit is wel strijden voor je kind eruit ziet, denk ik. Hoe is dit gegaan? Heel zwaar, loeizwaar. Eigenlijk vanaf kilometer 15. Ja. En dan was het nog een lange weg. Heel lang.
5: Ja, vanaf kilometer 15 vond ze het al zwaar. Maar ja, dan haalt ze toch gewoon de finish. Dat vind ik echt heel
2: erg. Bij 15 al zwaar, ja. Dan heb je
8: nog
5: dat is succes. Ja, ze had van tevoren een doel gesteld om het in 5,5 uur in ieder geval te doen. En dat is er gelukt.
8: Ja, dus, respect. Ja,
5: heel knap.
2: Ik zag gisteren ook hier bij ons bij Omroep Brabant. We hadden natuurlijk een verslag op de televisie. Daar waren er ook een paar die liepen als Mario Bros rond. En,
8: op blote voeten.
2: Ja,
8: jonglerend.
2: Ja, dat is echt heel bijzonder.
5: Er was ook nog iemand bij, die viel me dan ook op. Die had 's ochtends om 9 uur pas besloten dat ze mee ging doen. Die had 's ochtends ook nog een spinningles gegeven.
2: Ja.
5: En die liep hem toch gewoon in 1:48.
8: Ja, dat zijn vervelende mensen.
2: Ja, vind ik heel vervelend.
8: Van die ongetrainde mensen die dan 1:35 lopen. Ja, dus dat is niet leuk.
2: Ga ik dan even doen. Had je dan gewoon even doen. Ja.
8: Aan de andere kant zijn er ook mensen. Ik woon dan op ongeveer 9 kilometer zeg maar, van het Lint in Eindhoven. Daar ga ik altijd aan de kant even kijken. Ja, er zijn ook mensen bij de halve die na 9 kilometer wel zo bij lopen. Dat ik denk, maar dan is het nog ver, jongen.
2: Ja,
8: je bent er niet op de helft.
2: Nee, we hadden natuurlijk vrijdag ook wat tips voor lopers.
8: Ja, jullie hadden de sfeerman. De sfeerman.
2: En die zei ook van, wat je vooral niet moet doen is zeg maar bij jou. Je bent er bijna.
8: Oh,
2: het gaat goed.
8: Nee, dat is irritant.
2: En dan moet je nog 30 kilometer. Nou, als iets niet motiveert, is het dat wel.
8: Nee, dat weet ik niet.
2: Nou, het was in ieder geval lekker weer. Of het zo blijft voor vandaag en de rest van de week ga je zo meteen horen van Weerblaza.

0: Samuelt, een nieuwe plaat samen met Russo. We gaan naar Weerplaats. Er zit Wouter van Berdenbeek deze ochtend. Wouter, kei goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij een lekker weekend achter de rug?
1: Ja, zeker toch?
0: Ja, qua weer was het gisteren ook heel aardig.
1: Ja, jawel. Af en toe viel er wel een enkele bui, maar veel plaatsen bleef het ook wel lange tijd droog. En heel warm was het niet, hè? Graad of 14, 15.
0: Nou, ik vond het gisteren in het zonnetje best aardig te doen, hoor.
1: Ja, jawel. En ook omdat de wind behoorlijk afgenomen was ten opzichte van de dagen daarvoor.
0: Ja.
1: Nou, dat heeft wel tot gevolg dat het nu heel koud is. Of heel koud is, maar in ieder geval aan de grond vriest het op veel plaatsen op dit moment. Temperaturen... zelf 1 of 2 graden boven nul. Maar het is eigenlijk echt een frisse ochtend. Nou, straks dan breekt de zon flink door. En dan gaat de temperatuur wel flink oplopen. Vanmiddag komen we dan uit op een graad of 18. Veel zonneschijn vandaag. Er staat maar weinig wind. En het blijft overal droog. Dus het wordt eigenlijk een heerlijke middag.
0: Nou, mooi. Ik had gisteren jouw collega Floris ook in de uitzending. En die vertelde al dat de rest van de week er ook goed uitziet. Maar is dat nog steeds zo?
1: Dat is nog steeds zo. Ja, zeker. Morgen wel wat meer bewolking. In de loop van de dag misschien is een spat regen, maar veel stelt dat allemaal niet voor. Het is wel zacht morgen met zo'n 18 graden. En woensdag en donderdag, dat worden vrij zonnige dagen met echt een zuidelijke stroming. En dan kan de temperatuur wel tot ruim 20 graden gaan oplopen.
0: Nou, lekker hoor.
2: Ja. Ja, we hadden een soort van afscheid genomen van zonder jas naar buiten. Maar
0: het kan weer.
2: Kan gewoon weer.
0: Het t-shirtje kan weer aan. Nou, lekker. De nachten, Wouter, koel je die nog wel zo af zoals vannacht?
1: Nee,
0: ook niet.
1: Nee, want in die warmere lucht met wat meer wind ook, koelt het 's nachts maar moeizaam af. Ik denk dat we de komende nachten, in ieder geval tot en met het weekend, niet veel lager uitkomen dan zo'n 10 graden. En vanaf het weekend, ja, dan kan de kans op een enkele bui weer wat toenemen. Maar veel regen verwacht ik voorlopig niet, hoor. Wel gaat de temperatuur dan wat omlaag naar een graad of 17. Maar zelfs dat is boven de norm. Dus voorlopig is dit de enige koude ochtend waar we mee te maken hebben.
0: Nou, mooi. Dan nemen we daar snel afscheid van. En dan gaan we lekker weer naar het wat warmer weer wat we in oktober hebben. Wouter, dankjewel. Mooie dag. En tot de volgende. Dankjewel.
3: Doei. Raad de plaats.
0: Ja, is het ook nog eens zo dat deze maand extra aandacht is voor wat je moet doen in een noodsituatie, Mark.
2: Ja.
0: Denk aan waterbatterijen die je in huis moet hebben, maar ook een noodradio. En, nou, dat treft.
2: John, ja. Wat een toeval. Nou. Weet je wat ik hier heb staan?
0: Nou.
2: Een noodradio.
0: Ja, nou, die kun je dus winnen, want Omroep Brabant is namelijk rampenzender. Dus dan is het handig als je ons goed kan ontvangen.
2: Zeker, mocht er iets gebeuren. Ik bedoel, laten we het afkloppen.
0: Ja, klop het even af.
2: Ja, laten we hopen dat er niks gebeurt. Nee. Dan heb je gewoon een leuke radio.
0: Ja.
2: Maar die werkt dus niet op stroom.
0: Nee.
2: Ja, ook. Maar ook op batterijen of zon als
0: zon. Ja, dus kan je winnen. Het zijn dure apparaatjes. Zeker. Het is een flinke prijs. Ja. Ja. En wat je daarvoor moet doen is meedoen met Raad de Plaats. Wij gaan straks raden waar jij bent. Als jij mee wil spelen, mag je nu een appje sturen. 06-573-282-03.
2: Nou, zit er wel een kleine geschiedenis aan het spel deze week.
0: Ja.
2: Leggen we straks wel uit, want er moet wel nog iets voor gebeuren. Namelijk.
0: Oh, moet er iets voor gebeuren?
2: Ja, dan moet Niels wel appen.
0: Oh, Niels moet appen?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, Niels, bij deze de opdracht.

0: Leven en Vida Loca, Ricky Martin.
1: Raad de plaats.
0: Ja, raad de plaats. Je moet even iets uitleggen, Mark. Zei
2: ja,
0: je dat?
2: Ja, daar komt. Er zit een kleine geschiedenis aan raad de plaats van de afgelopen 2 weken. Jij was daar ook onderdeel van. Ja. Wij hadden 2 weken geleden Niels aan de lijn.
0: Ja.
2: Niels was toen in Zundert.
0: Ja.
2: Daar kunnen we gewoon verklappen.
0: Ja.
2: Vorige week belde ik per ongeluk, want dat kan, mag eigenlijk helemaal niet van de computer, maar daar ging iets mis.
0: Ja.
2: Belde ik weer Niels.
0: Ja.
2: En wij hadden niet door dat dat dezelfde Niels was. Dus wij waren volop aan het raden en wij zeiden zoiets doms als Rukven waarschijnlijk. Of ik weet dan niet meer wat we zeiden. Maar er was hij gewoon weer in Zundert.
0: Ja.
2: Toen dachten wij wel, ja, 3 keer is scheepsrecht. Dus ik heb Niels gebeld.
0: Dag Niels.
3: Hallo.
0: Ja,
2: we gaan het spel wel gewoon spelen.
0: Ja, we gaan het spel spelen. Ja. Want wij weten dus niet waar jij bent. Jij zit in de auto.
3: Ja.
0: Ja, en we hebben net gezegd tegen jou dat je moet vasthouden op het moment dat we je bellen waar je dan bent. Want die auto die rijdt natuurlijk, mag ik vanuit gaan dat je niet stilstaat. En de plaats waar jij was toen we je belden, dat is geldt als de plaats die we moeten raden.
3: Ja.
0: Toch, hè?
3: Ja.
0: Ja.
2: Nou, minuutje hebben we. We gaan ja-nee vragen stellen.
0: Ja.
2: Dan mag jij alleen ja-nee op antwoorden ook. En dan hopen we over een minuut dat we het weten.
0: Ja. Ben jij, ga jij als,
2: ik,
0: jij
2: ik, ga ik eerst?
0: Jij gaat eerst. Ja, nou, de klok. Niels, ben je klaar voor?
3: Ja hoor.
0: Oké, de klok gaat tikken.
2: Ligt de plaats waar jij bent zo'n beetje tussen Breda en de Belgische grens?
3: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Ligt de plaats waar jij bent aan de N263?
3: Ik heb flauw idee.
2: Oké, ligt jouw plaats zo'n beetje in de buurt van Rukven en Rijsbergen en Schijven en zo?
3: Ja.
2: Oh ja.
0: Ligt jouw plaats ook bij Stuyvesant?
3: Ja.
2: Begint het met de Z?
3: Nee.
2: Nee?
0: Begint het met de R?
2: Hoezo nee? Nee. Hoezo ben je niet in
0: Zundert? Je moet vragen.
2: Nee.
0: Jawel.
2: Je bent gewoon in Zundert.
0: Vraag een letter.
2: Vraag een letter? Mag ik een klinker kopen? Nee, ik ben van mijn apropos. Hoezo ben je niet in Zundert?
0: Niels, de letter is de letter K.
3: Nee.
2: Nee, dat ben je ook niet in klein Zundert.
0: De letter M.
3: De M?
0: Ja, de M.
3: Nee.
2: Ja. Hey, Sammer zeg. Niels, stik lekker in je radio. Hoezo ben je nou weer niet in Zundert?
3: Omdat ik vorige week dinsdag weer vader ben geworden.
2: Oh, gefeliciteerd!
0: Oh,
2: dan krijg je een radio. Ja, dan vind ik alles goed. Ik ga raden, ben je in 8 maal?
3: Nee.
2: Nou, helemaal mooi. Ja,
0: ik had dan gezegd Stuyvesant, had ik al genoemd.
3: Nee, dat is geen plaats, dat is een buurt.
2: Ben je in Wernoutsburg? We gaan gewoon door.
3: Nee.
0: Ben je nee.
2: Wernout.
3: Ja.
2: Ja! Ja!
1: De tijd is om. Ja. Wat denken jullie?
0: Nou, Wernout.
2: Ah, wat een topspel.
0: Topspel dit. Oh. Nou, Niels, maar hoe gaat het met de kerstverse papa?
3: Goed.
0: En de kerstverse mama?
3: Ook goed.
0: Ook goed.
2: En het kind?
0: Ja.
3: Ook goed.
2: Oh, mogen we weten wat is naam, dat soort dingen?
3: Het is een meisje en ze heet Eleanor.
0: Ah, oh, wat ontzettend. Is het je eerste kind, Niels?
3: Nee, de derde.
0: De derde?
2: Oh,
0: wat
2: Niels.
0: Leuk. Wat leuk. Wat leuk. Nou, sterkte in de toekomst.
2: Nee. Hij werkt niet als baby. Hij kan veel, maar hij werkt niet als babyfoon, de radio, ben ik bang.
0: Nee, maar je kan wel rustig lekker. Je kan ons aanzetten. Dan heb je in ieder geval altijd een stukje gezelligheid.
2: Ja, behalve als ik boos ben dat je niet in Zundert bent.
0: Ja.
3: Ja, sorry, hè? Ja.
0: Maar goed, ik wil jou weer.
3: Het was perfect in ieder geval.
2: Ja, eind goed, al goed. Het lijkt
0: precies.
2: Wel een sprookje.
0: Ja, laten we daarop houden.
3: Daarom.
0: Niels, de radio komt jouw kant op, zodat jij altijd goed voor bent bereid op noodsituaties. En we geven de hele week noodradio's weg trouwens. Dus. En je bent de eerste. Ga lekker een mooie dag hebben en geniet van het kerstverse papaschap weer.
3: Dat komt helemaal goed, dankjewel.
0: Dankjewel, dag Niels. Dit is 3 Doors Down in een keigoeie morgen op Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
9: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
10: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
13: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
12: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
14: Mijn papa verkoopt

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
3: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
2: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
4: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
2: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. We gaan naar Annemiek Bosgaard van de ANWB voor deze maandagochtendspits om er eens eventjes doorheen te lopen. Annemiek.
6: Nou, onder andere heb je nu vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk staat 25 kilometer file met 40 minuten tijdsverlies. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg 25 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Tilburg staat een kapotte auto tussen knooppunt Galder en Bavel. Daardoor heb je nu een half uur tijdsverlies. En tot slot goed nieuws over de A58 Tilburg richting Breda. Want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. De weg is inmiddels weer vrij en je hebt nog 25 minuten tijdsverlies.
5: Oké, hartelijk dank weer. Tot later. Wij gaan zo weer lekker door met een keigoeie morgen. Melee, Beltenles staat voor je klaar zometeen.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Hey! Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
16: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
17: Volgende week, een week lang,
18: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: Kei, goedemorgen.
20: John van Groenhoven.

0: Not The Last. Dat maakt het bijna 8:10.
1: Een keigoedemorgen.
0: 12 oktober is het alweer vandaag. Deze maandag, begin van de week, blijft lang droog vandaag. De zon die komt erbij. Je zit soms achter een wolkje, maar soms zit hij er ook lekker voor. En vanavond kan dan ook weer een druppeltje vallen, pas later. Het wordt 17 tot 18 graden vandaag.
2: Ja, even jarigen. Calum Scott is jarig, 38, zanger. Hugh Jackman, acteur, onder andere Wolverine natuurlijk, 58 jaar. En onze eigen Lucille Werner wordt ook 58 jaar.
0: Nou, dat allemaal op de landelijke week van het praatje. Dat is deze week. Knopen ze een praatje aan met iemand.
2: Op straat,
0: een wildvreemde, de bakker, de winkel, de tankstation, de supermarkt. Het kan allemaal. Dat vinden mensen altijd hartstikke leuk. En zo niet, laat het ons dan weten. Want dan doen wij het. Dan gaan wij er even een praatje mee maken. Het is EK Dammen. Het begint vandaag. En het is ook Wereld Reuma Dag. Om daar meer aandacht aan te besteden. Nick, het nieuws, de hoogtepunten.
3: De Amerikaanse rechter heeft zondag omstreden reclamespotjes van president Donald Trump van de buis laten halen. De rechter stelde het verbod in omdat de reclames, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn betaald. Voor een huis in de Stuyvesantstraat in Dongen is gisteravond een explosief ontploft. Het gaat vermoedelijk om zwaar illegaal vuurwerk. Buurbewoners die hoorden een harde knal en belden daarna de politie. Die laat weten dat er iets korte tijd heeft gebrand, maar dat nog niet duidelijk is wat er precies is geweest. En dan New York. Er werd de afgelopen dagen een grote beurs gehouden. Een Comic-Con dat in het teken stond van stripboeken, films, series en games. Onderdeel ervan was een poging om een wereldrecord te verbreken. Namelijk fans van Spider-Man werden opgeroepen om in zo'n kostuum naar die beurs te komen. Uiteindelijk deden bijna 700 mensen dat. Ja, helaas voor de organisatie, het was net niet genoeg om het record uit 2023 te verbreken. Maar ja, er gaan wel natuurlijk weer een boel beelden viral op sociale media.
0: Ja, ja, 685 Spider-Man.
2: Ja, de een beter verkleed ben ik bang dan de ander.
3: Nou, ik heb een fotootje toegevoegd.
0: Ja, een fotootje. Waar is het fotootje?
2: Ja, maar die voor op de foto heeft gewoon een rode vuilniszak over zijn kop getrokken. Dat telt niet als Spider-Man.
3: Misschien zijn die wel afgekeurd.
2: Ja, dat zou ik wel doen.
3: Is of zo.
0: Ja, de meeste zien er wel een beetje hetzelfde uit.
2: De meeste zijn wel oké. Ja, die
0: zien er allemaal uit als Spider-Man.
2: Ja. Maar wie is nou de echte?
0: Ja, wie is de echte?
2: Ja, zo
0: wil de echte
2: weet ik het nog niet.
0: Nooit. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Dankjewel, Nick. We gaan straks even bellen met Erik, want die heeft een marathon met Bart gelopen als het goed is.

0: Je werkdag.
1: Je werkdag vliegt voorbij.
0: Zeker als je Omroep Brabant aanzet.
1: Je hebt niet eens door dat je aan het werk bent. Omroep Brabant.
0: Kei gezellig.

0: Fear. En dan wordt nog Doe Maar, Bel Helen. En dan krijg je Goedemorgen. Waar wij vorige week belden met Erik. En die is van de begeleider bij de Doe-boerderij. Hij begeleidt daar ook Marten. We belden hem in voorbereiding op de marathon van Eindhoven. De halve in het geval van Erik. Want samen liepen ze de halve marathon gisteren. Erik, krijg je Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hoe is het met de beentjes?
1: Ja, op zich prima.
0: Ja.
1: Niks te klagen.
0: Niks te klagen.
1: Maar, ik denk dat het door de dag nog wel gaat voelen. Maar wij hebben goed voorbereid, dus dan valt de spierpijn de dag daarna ook wel gelukkig mee.
0: Ja, want jullie hebben goed voorbereid. Even je verhaal, even kort voor de mensen die het voor het eerst horen. Jij begeleidt daar Mart. Mart heeft een beperking en daardoor is het een uitdaging om, met hem te lopen. Dat in eerste instantie, maar Mart wilde wat sportiever worden. En uiteindelijk is het lang verhaal kort. Hebben jullie besloten om samen de halve marathon te lopen?
1: Zeker. Ja, zeker.
0: Hoe is het met Mart?
1: Die is vandaag een lekker dagje vrij.
0: Ja.
1: Nee, die mag lekker uitrusten. Hij was gisteren, er komt al zoveel bij kijken. Zoveel spanning op het begin. En dan moet je hem de race door begeleiden. Omdat dit toch wat langer is. Ook de stukken waar wat minder mensen staan. Waar hij het dan wel even moeilijk heeft. En er waren gelukkig genoeg mensen die hem kwamen supporten. Mensen die ons ook herkenden van het filmpje op Omroep Brabant. Dus hartstikke leuk. En ook bedankt daarvoor iedereen. En

0: Zeker.
1: Ja, applaus. Ja, dat is echt, echt gek.
0: Dankjewel,
1: ja.
0: Dankjewel.
1: Ja, kijk, de tijd die doet er in dit geval dan ook helemaal niet. Dat is altijd de vraag van mensen, hoe lang heb je er dan over gedaan? Maar dat is in dit geval, het is mooi dat jullie hem hebben uitgelopen.
0: Ja. We hebben een hele mooie tijd neergezet, ook eigenlijk 2 uur en 21 minuten. Dus,
1: netjes. Ja.
0: Ongeveer 6,5 minuten over 1 kilometer. Dus.
1: Ja. Ja. Hoe was het nou de ontlading bij de finish, als je er dan overheen gaat?
0: Ja, gaaf. Gewoon, mega trots op hem. En hij zei van, ik ga direct schreeuwen. En ja, dat gebeurt dan ook. En gewoon een oerontlading als het ware. De trots voor die hij zelf dan ook heeft. Ja, super mooi om te zien. En daar doe je het dan ook voor. Gewoon het stukje zelfverzekerdheid die hij dan krijgt. Van, hey, zie je nou wel dat ik het kan? En eigenlijk al die mensen die hebben gezegd van, oh, zou je dat wel doen? Hoor? Moet je dat wel doen? En dan toch te zeggen van, kijk eens wat ik kan, heren, kijk eens wat ik kan. Ja, dat maakt me dan super trots. Ja. Weet je, dat was mooi.
1: Ja. Ja. Wat was nou hetgeen wat je het meest tegenviel? Want jullie waren wel heel erg getraind, maar waarvan dacht je onderweg van, nou, dat had ik anders, dat had ik niet verwacht?
0: Voor mij was het stukje met Mart meelopen was heel erg lastig, want ik een eigen tempo heb natuurlijk. En ja. Mart heeft ook een eigen tempo, dat was voor mij heel erg lastig. Ik denk voor Mart de motivatie erin houden, de zomervakantie die er tussendoor zat. Dat was wel heel erg moeilijk voor Mart. En de momenten waarop het dan bijvoorbeeld even regende, niet zo lekker weer was. Dat soort dingen. Maar verder, weet je. Ja, hij had soms momenten ook gewoon geen zin. En dat is ook een proces als het ware. En dat is ook prima.
1: Ja.
0: Maar op de momenten, net zoals nu, dan doet hij het gewoon. En dat is mooi om te zien.
1: Ja, en heb je nou het idee van, nou, dat moeten we vaker doen? Want als je zelfs zegt, het helpt bij zelfverzekerdheid.
0: Ja, zeker. En ik kijk ook naar mijn andere bezoekers van ons hartje. Van, hey, weet je, we zijn daar ook nog wensen. Ik ben overal voorin, dus kijken we weer verder. Van, hey, welke uitdaging gaan we nu weer aan?
1: Ja. Ja.
2: Volgend jaar triathlon, en hele marathon.
0: Ja, nee, ik zou het hartstikke leuk vinden om vaker dit vaker te doen. Ik heb wel tegen Mart gezegd van, hey, weet je, op het moment dat je het zelf leuk vindt, zul je zelf ook voor moeten trainen. Dat lukt mij niet altijd samen met hem.
1: Nee.
0: Maar op het moment dat je bezig blijft, dan wil ik rustig een keer weer volgend jaar iets met hem ondernemen.
1: Nou, tot slot nog eventjes, Erik, heeft Mart zijn biefstukje genuttigd?
0: Die heeft hij genuttigd en heeft hij van genoten. En ook een lekkere biertje op, dus hij mag vandaag lekker uitslapen.
1: Nou, hartstikke mooi. Hey, wens je een mooie dag. Succes met alle spierpijn. En doe Mart de hartelijke groeten. En super dat je nog even naar huis willen komen, Erik.
0: Yes, even.
1: Dankjewel. Dankjewel, Erik. Dat was Erik, die samen met Mart heeft gelopen. De halve marathon van Eindhoven. Mooie tijd. 2 uur 21 minuten samen met Mart. Met een beperking. En hoe mooi is dat die zelfverzekerdheid erbij komt. Okay.

0: In the Dark, Snow Patrol, daarvoor nog Chic en Le Freak. Allemaal in de kei, goedemorgen. Het maakt het alweer bijna 8:30. We gaan zo naar het nieuws met Nick. Nick, waar ga je het over hebben?
1: Dat bewoners van de Bredase weg in Tilburg willen dat de gemeente maatregelen neemt. En een stel uit Vlaanderen kreeg na een huwelijk in Italië te maken met een enorme domper.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Dit smaakt naar meer.
6: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
7: Met Rousseau chocolade.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in Zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
11: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
12: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
13: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
14: voordeeluitjes.nl.
12: Nu ook met een vestiging in Brabant.
0: En we gaan even schakelen weer met Annemiek van de ANWB. Annemiek, hoe gaat het op de weg?
15: Ja, het wordt inmiddels wat minder druk, maar al met al staat er toch nog 210 kilometer file. De langste vertraging staat nu op de A16, Breda richting Rotterdam. Vanaf Breda Noord ben je een half uur langer onderweg. Op de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A58 richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof, een kwartiertijdsverlies. De andere kant op de A58. Richting Breda, tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof, een kwartier op onthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen ben je 20 minuten langer onderweg.
0: Oké, dankjewel.
16: Omroep Brabant.
0: Het is een frisse start van deze maandagochtend. Het zonnetje komt er vandaag fijn bij. En daarmee lopen de temperaturen vanmiddag op tot zo'n 15 tot 18 graden. Vanavond en vannacht half bewolkt, koelt het af naar een graadje van 12. Dus het wordt niet zo koud als vannacht. En morgen is er iets meer bewolking met kans op wat bijen, maar toch altijd 19 graden. 3 minuten over 8:30. We gaan naar Nick de Vries voor het nieuws.
1: Bewoners van de Bredaseweg in Tilburg willen dat de gemeente maatregelen neemt. Gistermorgen crashte een gehuurde Duitse BMW op 2 geparkeerde auto's. Die kwamen op een paar centimeter afstand van huizen tot stilstand. Je hoort verslaggever Wilco Zonneveld.
17: De crash deed buurtbewoners terugdenken aan 2016... toen een echtpaar, terwijl ze hier aan het oversteken was, doodgereden werd. Volgens de buurt wordt er vaak te hard gereden. En daarom wil ze dat de gemeente actie onderneemt.
1: De 3 inzittenden van de auto zijn op de vlucht geslagen. Politie is nog naar ze op zoek. Een jongen van 10 uit de gemeente Bladel heeft gisteren 112 gebeld omdat hij ruzie had met kinderen in de speeltuin. Agenten hebben daarom een zogenoemd opvoedkundig gesprek gevoerd met de jongen en met zijn moeder. 112 mag namelijk alleen worden gebeld bij spoedeisende of levensbedreigende situaties waarbij direct hulp nodig is. In andere gevallen is het strafbaar om dat nummer te bellen. En de maaltijdbezorger kwam gisteravond een smakelijk pakket pakketje afleveren bij het politiecellencomplex in Den Bosch. In de tas zat een complete maaltijd met shawarma, friet, salade en cola. Het was besteld door de familie van iemand die daar vastzit. Dat eten is uiteindelijk niet bezorgd aan die gedetineerden. Nee, agenten hebben het volgens protocol weggegooid.
0: Oh, dat mag niet dan.
5: Nee, ja, dadelijk zit er een vel in de hamburger. Dan krijg je van die filmscènes dat iemand zo nachtenlang zo'n klein beetje aan zijn...
0: Uit zijn tralies zit te zagen.
5: Ja.
1: Nee, dus daarom is het weggegooid.
0: Okay, ja.
1: Vanmiddag om 1 uur dan staat er een zeldzame toespraak op de planning. De opperbevelhebber van de NAVO gaat op een veiligheidstop in Warschau spreken. Europa voelt de dreiging van Rusland met de dag toenemen. En daar zal hij dan ook op gaan reageren, zegt deze expert.
16: Ja, hij lijkt een overwinningsplan te gaan presenteren. Een strategie voor de overwinning. En een scenario waarbij er sprake is van een aanval op het NAVO-grondgebied. Waarbij hij een inkijkje geeft in hoe de NAVO dan zou reageren.
1: Het zou zijn met grote hoeveelheden drones en kunstmatige intelligentie. Hij wil daarmee Rusland afschrikken en de NAVO-landen geruststellen.
5: Is dit Rutte dan? Of is dit dan weer een andere
1: hoogste? Nee, dit is dan de militair.
5: Ja, de hoogste militair. Ja,
0: dat dus je gaat dan vertellen wat je gaat doen... Als dat
5: ja.
1: Zonder de echte details te geven.
0: Oh, dat
1: maar zo'n toespraak, ja, dat gebeurt dus bijna nooit.
0: Ja? Nee.
1: Nu dus wel.
0: Daar moeten ze bang voor worden.
1: Ja, misschien wel. Ja, okay. Nou,
5: alles wat kan helpen, kan helpen.
0: Ja, als het helpt, dan helpt het. Ja.
5: Het is ook wel, het is wel een keer klaar, toch?
0: Ja, maar moet je dat maar met een toespraak doen?
5: Soms kan politiek goed werken.
0: Ja.
1: En dan nog een enorme domper voor een stel uit Vlaanderen. Ze trouwden vorige week in de buurt van de Italiaanse stad Florence. Daarna bleven ze daar nog een paar dagen. Ze gaven de trouwjurk, het trouwpak, het gastenboek en een beamer alvast mee aan een getuige. Ja, en die belden ze een dag later op, want dieven hadden een ruit van zijn wagen ingeslagen. En ze waren er vandoor gegaan met de trouwjurk, het pak en het gastenboek. Die beamer die hadden ze laten liggen, dat is dan ook opvallend. Stel heeft daarna zo'n 50 stomerijen in Italië aangeschreven. Bij een van die stomerijen was wel een trouwjurk afgegeven, maar niet die van de bruid. En ondertussen hebben ze ook allerlei winkels en platformen voor tweedehands kleding aangeschreven, tot nu toe nog zonder resultaat. Ja, dat lijkt me toch vrij zuur, dat je getrouwd bent en daarna gewoon meteen...
0: Dus ze waren al getrouwd en dan hebben ze spullen meegegeven.
1: Ja. En toen is ze op de terugweg terug naar huis, is bij die getuigen ingebroken in de auto. Ja. Toen hebben ze dus de trouwjurk en de trouwpakken zo meegenomen. En de beamer, ze hadden ook een paar echt duurdere spullen. Ja. Die hebben de dieven laten liggen, daar stond toch ook wel op.
0: Nee, maar dat is duidelijk. Ja, een beamer doe je ook niet aan. Dat zijn ze dan niet naar op zoek.
5: Ja, dat zou wel een gek huwelijk zijn. Maar je moet als getuige dat toch ook even uit de auto halen.
1: Ja.
5: Toch?
1: Ja.
5: Dat haal je toch even.
0: Ja, jij zegt het. Ja.
5: Als je, of je laat iemand bij de auto als je gaat tanken. Of,
0: maar hoe vaak dat niet gebeurt inderdaad. Dat, dat ze denken van, ik zet hem hier even
5: in. Een overnachting hebt op de terugweg, dan ga je toch even, doe je toch even.
1: Het was wel een beveiligde garage en dat soort dingen. Dus
5: nee,
1: je
5: daar tegenwoordig helemaal niks meer.
1: Nee, ja, dat blijkt. Ja, daar komt die man nou ook achter.
5: Want hij is dan een beveiligde garage en dan zit de beveiliger zit in zijn hokje vooraan bij de garage van 's nachts 12 tot 's ochtends 8 te Netflixen. Wat ik snap, ja, die gaat niet heel het rondje lopen. Ik snap dat ook. Ja. Dat is geen kritiek, maar dat is dan een beveiligde garage. Ja. Het is niet alsof er iemand met een knuppel naast je auto staat.
1: Nee. Ja, is hij nou pijnlijk achtergekomen, ja.
0: Maar het verhaal wordt vast vervolgd.
1: Nou ja, laten we hopen inderdaad dat dan dadelijk eerst toch weer dat trouwpak en
0: in Italië.
1: Ja, die jurk opduikt, ja. Maar ja, dat is volgens nog niet gebeurd.
0: Nee, nou, goed. Dankjewel, Nick. Wij hebben ondertussen gast in de studio. Er wordt al een gitaar gestemd. Zometeen live muziek. Rosa Spruit heeft een nieuwe single. Die komt ze zometeen spelen hier.

0: zomerhit. Een van de vele dit jaar. Magnetic de Bauza. Ik kijk hoe je morgen nou over zomer gesproken. Het zonnetje is in huis, want Rozen Spruit is aanwezig.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Ja, dat is toch een mooi begin van de week zo. Dat zeg je zelf ook net.
1: Ja, zeker.
0: Je begint de week lekker zo.
1: Ja, ik vind het ook een fijne, leuke verrassing zo.
0: Nou, hartstikke mooi. Je hebt daar over zonnetje gesproken. Je bent net terug van vakantie.
1: Ja, inderdaad. Dus we beginnen de werkweek echt weer.
0: Echt lekker zonnig. Ja. Heb je het lekker gehad?
1: Ja, heel leuk, ja.
0: Ja, maar ja, dat meteen met je neus weer in de feiten gedrukt. File zei je net al. En...
1: Ja, het was wel eventjes weer van, we zijn weer gewoon weer in Nederland.
0: Ja, we zijn er weer.
2: Waar ben je geweest?
1: In Griekenland.
2: Oh, heerlijk. Dus, gewoon niks doen of ook wel dingen kijken?
1: Nou, het was ook niet super mooi weer constant. Dus ook veel dingen gedaan, maar ook wel hier en daar gechilled. En zeker ook met mijn single bezig geweest die nou uit is gekomen. Ja. Was tijdens de vakantie.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar waarom plan je dan op vakantie te gaan als je single uitkomt?
1: Nou, die was al gepland en ik wilde toch wel... Mijn album komt ook binnenkort uit.
0: Ja.
1: En dat heeft dan toch ook weer met elkaar te maken... dat er dan wel weer een single voor het album uit moet komen. En die vakantie stond al gepland. Dus dan ga je gewoon maar eroverheen, toch?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ben je helemaal fris en helemaal klaar voor alles wat er nu komen gaat.
1: Ja, zeker.
0: En je geeft het al een beetje... Je album komt binnenkort uit in november.
1: Ja, in november.
0: Hoe gaat het heten?
1: Notities.
0: En waarom heet het Notities?
1: Omdat veel nummers toch wel zijn begonnen als een korte, kleine flarden ergens. Of op een briefje of in mijn hoofd. Iets wat je eigenlijk niet wil vergeten, maar toch blijft hangen.
0: Ja.
1: Dan door het op te schrijven. En het album is dus van eigenlijk kleine notities naar iets groters geworden. En daar staat het dus voor hoe van kleine dingen... iets groters uit kunnen groeien. En daarom heet het Notities.
0: Oké. Okay. Nou, je hebt in ieder geval een mooi jaar ook al achter de rug. Maar het is je eerste echte album wat er nu aankomt. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, er is al wel een keer iets eerder uitgekomen. Maar dat waren dus hertaalde dialectnummers. Zo ben ik ook bij jullie terechtgekomen.
0: Ja.
1: En nu zijn het dus echt allemaal eigen nummers.
0: Oké. Okay.
1: Dus...
0: En wat voor muziek staat erop? Mogen mensen verwachten van je?
1: Ja, heel verschillend eigenlijk ook. Want net zoals Notities zijn sommige dingetjes... heel rauw en echt in één take opgenomen.
0: Ja.
1: En andere dingen zijn veel verder geproduceerd. Net zoals deze single Wij tegen de wereld. Die is veel verder echt een dansbaar nummer. Dus het gaat echt wel verschillende kanten op. Maar ja, het blijft altijd Rosa Spruit.
0: Ja.
1: En met de woorden spelen en met gitaar zit er altijd bij. Dus dat houdt het vast.
0: De herkenbare eigen sound, zeg maar.
1: Ja, dat
2: nee, ik heb een vraag. Want vorige... single was heel kort.
1: Ja.
2: Deze is heel kort.
1: Ja.
2: Is dat bewust? Is het hele album allemaal liedjes van 2 minuten 10, 2 minuten 20, 2 minuten 30? Of is dat gewoon toeval?
1: Nee, dat is toevallig nu bij deze. Maar er zitten ook echt nummers van 5, 6 minuten tussen.
2: Oké.
1: Dus.
2: Okay. En ik dacht, misschien is dat jouw nieuwe ding. Gewoon 2 minuten 20.
0: En dan... Nou, het is sowieso modern. Hè?
2: Precies.
1: Het is eigenlijk heel toevallig. Ook, zeg maar, ik ben er helemaal niet mee bezig dat dat dan bij die singles zo moet zijn eigenlijk.
2: Hoeft ook niet. Ik dacht, misschien zit er gewoon niet mee achter.
0: Nou ja, als je gezegd hebt wat je gezegd wil hebben hè, met de notities, dan is het klaar.
1: Er zitten nummers tussen die echt bijna gewoon een flarden zijn. Andere nummers die met muziek echt nog minutenlang aanhouden. En zeg maar het heel erg opbouwen. Dus het gaat alle kanten op.
0: Okay.
1: Ja.
0: Is alles Nederlandstalig?
1: Ja.
0: Ja. Blijf je daarbij?
1: Ja, in ieder geval voor dit album wel.
0: Dat, heb je ooit gedacht om een andere taal te zingen? Bijvoorbeeld in het Engels?
1: Ja, ik heb er wel over nagedacht. Maar ik merk dat... Ik vind het gewoon heel erg leuk om met woorden echt te spelen. En dat het meerdere betekenissen kan hebben. En ik merk dat in het Nederlands gewoon het makkelijkst gaat. Voor mij op dit moment in ieder geval. Maar wie weet, ooit in de toekomst komt dat ook nog wel. Maar voor nu is het in ieder geval Nederlands.
0: Oké. En wat ook heel erg hip is, zeg maar. Trendy samenwerkingen met andere artiesten.
1: Ja, zeker.
0: Hoe zit dat op het album?
1: Die is er wel.
0: Ja?
1: Een soort van. Maar daar hou ik nog eventjes...
0: ook bij ons. Die is er een soort van, maar die houden er een soort van. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, daar komen we dan zo even op terug. Dan lijken zullen we anders eens gewoon gaan luisteren naar jouw nieuwe single?
1: Ja, zeker.
0: Want je zei het al, die heet...
2: Wij
0: tegen de wereld. Ja.
1: Ja.
0: En we gaan hem niet draaien. Dat is teleurstellend misschien. Nee, maar het is veel leuker nog. Je gaat hem gewoon spelen.
1: Het is ook heel leuk om hem te horen op Spotify. Want dan is het weer heel anders.
0: Dat is heel anders.
1: Nu gaan we hem
0: even gaat gewoon de akoestische versie doen. Met gitaar hier in de studio, dames en heren. Rosa Spruit en haar nieuwe single. Ik zou zeggen, take it away.

0: Oh, ja,
1: zo goed weer.
2: Dankjewel.
0: Ja, het is een kort liedje. Dat, ja. Is, ja, absoluut.
2: Nee, we rammen er zo doorheen.
0: Ja, je ramt er zo doorheen. Wij tegen de wereld. Hoe is de tekst ontstaan? Je hebt het over, ik schrijf altijd dingetjes op. Dat vertelde je net. Hè, en daar komt uiteindelijk ontstaat een liedje voor. Hoezo wij tegen de wereld?
2: Ja, aan de ene kant klinkt het heel erg als een soort break-up song. Maar tegelijkertijd is het ook een soort protestnummer. Ik vind het heel erg leuk dat het eigenlijk het allebei heeft. Omdat ik merkte, ik zag bij mensen in relaties waar het niet goed gaat, dat juist heel erg naar elkaar toe gepusht werden door dat het niet goed gaat. En ik merk ook dat dat in de wereld heel erg gebeurt. Dat juist de uitersten heel erg naar elkaar toe geduwd worden. En dat het heel erg wij tegen de wereld voelt. Maar ook door onszelf, dat je echt denkt, in wel wat voor een wereld leven we nou eigenlijk op dit moment? En ik vind het heel erg leuk aan dit nummer, is dat in allebei de situaties is het dat je eigenlijk niet altijd weet wat het is of hoe het geworden is. En dat is bij dit nummer, dus wij tegen de wereld ook, is het een break-up song of is het een protestlied? En dat vind ik heel leuk aan dit nummer.
0: Het kan dus eigenlijk voor beide.
2: Ja, het kan voor allebei. Ja, dan kan iedereen zijn eigen.
1: Maar het komt nog niet goed in het liedje.
2: Nee, maar
0: er komt een heel album aan.
1: Ja, nee,
2: aan de andere kant, als je hem luistert op Spotify, dan hoor je dat het een heel vrolijk nummer is.
1: Het is het zeker.
2: Het is heel dansbaar. En wat ik er ook mee wil bereiken, is dat mensen aan de ene kant stilstaan bij waar we op dit moment met z'n allen in zitten. Maar ook juist dat het heel erg verbindt, doordat het dus zo dansbaar en vrolijk is. En dan kunnen we het samen misschien wel oplossen.
0: Kijk, wat mooi.
1: Dat is toch een mooie gedachte?
0: Ja, dat is een mooie gedachte. Nou, er komt al een nieuw album aan. Met wie ging je ook alweer samenwerken?
2: Dat houden we nog even als verrassing.
0: Oké, nou, het nieuwe album Notities, het komt in november uit. Jij hebt ook nog optredens gepland staan, hè, op een redelijk korte termijn. Waar kunnen mensen je allemaal tegenkomen de komende tijd?
2: Veel in Brabant
0: zelfs. Veel in Brabant, hè? Ja.
2: Binnenkort heb ik mijn laatste try-out voor de theatertour, die ook Wij tegen de wereld heet. Ja. Die is net in Zeeland. Maar daarna gaan we heel veel in Brabant.
0: Ja, Bergijk,
2: Veldhoven,
0: Oosterhout,
2: Bokstol, Budel. Ja. Uit mijn hoofd kom ik nou even niet meer op meer. Maar in ieder geval, kijk op mijn site voor alle data. Want er komt echt een super vette theatertour aan. Samen, ik ga staan namelijk niet alleen.
0: Maar zie je die ook alweer?
2: Ja, wat zeg je?
0: Met wie ook alweer?
2: Samen met Dennis Jansen heet hij en Elie Goffa. En zij kunnen ongeveer alle instrumenten bespelen die er maar zijn.
0: Ja.
2: Dus het wordt een soort, echt wij tegen de wereld in het theater.
1: Nou, heel leuk.
0: Gaaf. Rozaspruit.nl, daar kunnen mensen op kijken. Zeker. Staat je agenda ook op, uiteraard. Je bent niet voor het laatst hier, dus tot de volgende keer.
2: Ja, zeker.
0: Graag.
1: Er schijnt een album uit te komen volgende maand.
0: Ja, volgende maand.
1: Ja, dan,
0: in november, toch?
2: Ja. We zien elkaar snel weer.
0: Oké, nou, tot snel.
1: Met een samenwerking, hoorde ik.
0: Ja, met iemand, hè? Ja. Daar komen we nog wel achter. Rozaspruit, dankjewel. Leuk en heel veel succes met de komende voorbereidingen. Dit is een keigoeiemorgen op weg naar het nieuws van 9 uur zometeen. En dan gaan we weer een slinger geven aan het rad. Straks mag je je eigen liedjes aan gaan vragen. Tot die tijd, Dasha, dit is Austin.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
11: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
10: Vragen over groei.
12: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
10: Of vragen waar je niet omheen kunt.
13: Hoe behoud ik mijn mensen?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
18: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
17: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
11: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
17: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel. Eens kijken hoe het met de ochtendspits gaat. Annemiek Bosjaat van de ANWB, die houdt het voor ons in de gaten. Daar ben je weer. Ja.
20: Het gaat wel de goede kant op, dat kan ik in ieder geval wel zeggen. We gaan richting de 100 kilometer file, dus het aantal files lost op. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Te beginnen op de A50, Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein staat 15 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Op de A58, Breda richting Tilburg, vanaf knooppunt Galder een kwartier op onthoud. Op de A58 richting Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en Oorschot, 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen ben je nog een kwartiertje langer onderweg.
19: Oké, dankjewel weer. Zometeen een kei goeiemorgen. Het laatste uurtje alweer voor deze maandagochtend. Gaan we slinger geven aan het rad. Mag je weer een liedje aanvragen.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Hey Raymond!
23: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
24: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan op Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
22: Hey, Raymond!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
26: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
28: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
27: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
28: Ah, hier kan het.
27: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
29: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
30: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
31: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
30: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
32: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
33: Volgende week, een week lang,
34: het gevoel van de jaren 80.
35: Dit is Omroep Brabant. Met nu
36: Kei Goeiemorgen.
0: John van Vroenhoven.

0: Shakira, Burner Boy, daar daar.
1: Goedemorgen.
0: Kwart over negen is het bijna geworden. Op maandag 12 oktober. Het blijft vandaag lang droog. De zon die komt er lekker bij. Al zit die soms even achter een wolkje. En heel laat op de avond kan er weer een druppel gaan vallen. Het wordt een graad of 17, 18 vandaag.
2: Het is de dag van de pulled pork. Het is de dag van de boer. En het is ook wereldartritisdag.
0: Artritis. Ja, artritis. Niek.
3: Albert Heijn etelsergangegal die kappen sinds gistermiddag met een storing. Komt volgens Albert Heijn door een IT-incident. Websites, apps en de klantenservice zijn daardoor niet beschikbaar. Ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Een nieuwe film van Tom Cruise dreigt 2 weken na de première de boeken in te gaan als de grootste flop aller tijden. Dat voorspelt vakblad Variety op basis van de cijfers van de kaartverkoop. Volgens goed ingevoerde ingewijden gaat producent Warner Bros. $245 miljoen verliezen op het project.
0: Zo.
2: Er zijn flink wat centjes.
3: Ja.
2: Ja.
0: Dan is het toch een soort van Mission Impossible geworden om hier nog succes van te maken, of niet?
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, het duurde even.
2: Ja.
0: Kwart over negen.
2: Maar we zijn er. Ja.
0: Ik heb hem toch gemaakt.
2: Ja.
0: Ja. We gaan een slinger geven aan het rad. De letter. R
2: van Rudolf en ja. Gewoon altijd.
0: Ja.
2: De categorie is dingen die makkelijk kapot kunnen gaan.
0: Oh, met de letter R?
2: Ja.
0: Oh ja, dan denk ik natuurlijk meteen aan dat ene.
2: Wat dan?
0: Nou, dat zeg ik niet. Want dat is
2: nou... Oh, oké. Okay.
0: Ja.
2: Ik heb niet meteen iets...
0: Ik zal zo zeggen waar ik dan meteen aan dacht.
2: Oké, ja, dat is goed. Ja.
0: Maar het is niet dat het daar van toepassing is. Helemaal niet van mij van toepassing. Maar
2: okay.
0: Het wordt een heel vaag verhaal zo. Ga daar jou voor vragen om het te appen. Wat namelijk makkelijk kapot kan gaan met de letter R.
2: Liedje erbij?
0: Ja, graag.
2: Want daar gaan we dan draaien.
0: Ja, ga ik draaien. Er komen alweer wat mooie dingen binnen. Carola, die denkt niet dat zij ooit nog dat merk koopt. Want die zegt een Renault kan heel snel kapot.
2: Oh, ja.
0: Letter R.
2: Ja. Nou, nee, dat is zeker. Zoals altijd, John, zeer soepel.
0: Ook deze maandag.
2: Ja, ook deze maandag gewoon weer. Dus Renault is goed gekeurd.
0: En het liedje dat erbij komt, dat heb ik intussen gepakt. En dat is deze. Jimmy Bohorn. Dance Across the Floor. Dingen die makkelijk kapot kunnen gaan met de letter R. Ja, en waar ik meteen aan dacht, dat komt allemaal binnen. Ik ga daar zo eventjes terugkomen. Vergeet niet dat liedje erbij te doen, hè? 06 573 282 03.

0: luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je.

Heeft u dit liedje van Teddy Swims? Dingen die makkelijk kapot kunnen gaan met de letter R. Een raam en een ruit. Nou, daar moest ik ook aan denken. En ook Johan, die had er eentje. Relatie, die had UB40, die heb je al gehoord. En dan kwam Jetty nog met een appje. En die zegt, rotzooi jongens, kan dat ook kapot? Jazeker. En die wil graag deze van R.E.M. horen. Dankjewel allemaal.

0: R.E.M. Dankjewel, Jetty. The one I love. Yannick, met het nieuws zometeen, waar ga je het over hebben?
1: Ja, omdat een gezellige avond in een pub in Eindhoven ineens omsloeg en de winnaar van een fotowedstrijd hield zich niet helemaal aan de regels.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
6: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: En we gaan nog maar een keertje naar Annemiek. Dat is ieder half uur het geval. Maar ieder half uur is de lijst anders, Annemiek. En ik hoop dat je nu ook al wat korter is geworden.
7: Klopt, inderdaad. Het wordt steeds beter. Want we gaan nu richting de 30 kilometer file. Met de meeste vertraging nog op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ben je een kwartier langer onderweg. Op de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot 5 minuten vertraging. En tot slot de A59 richting Den Bosch. Tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen 8 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
0: Annemiek, dankjewel weer voor deze ochtend. Dag.
7: Doei.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, ik bedankt er eventjes gewoon. Ja, dit wil het gewoon eventjes. Lokaal start de dag fris met 3 tot 5 graden. De zon die komt er al snel bij. En vanmiddag wordt het een graad of 15 tot 18. Vanavond en vannacht dan half wolk, dan komt het af van een graad of 12. Die hele koude nacht die krijgen we voorlopig niet. En dus, Nick de Vries.
1: Een gezellige avond in de drinkerspub in Eindhoven sloeg in de nacht van zaterdag op zondag ineens om. Een vrouw vond het nodig om pepperspray te spuiten toen er binnen zo'n 70 mensen stonden. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en daarop werd iedereen naar buiten gestuurd. De kroeg gaat aangifte doen tegen de vrouw. Zij is duidelijk te zien op camerabeelden. De onzekerheid over de Dakar-rally wordt met de dag groter. Na aanvallen op de luchthaven van Riyadh, waarbij 13 mensen om het leven kwamen, staat de veiligheid in Saoedi-Arabië opnieuw ter discussie. Voor een Spaanse sportkrant onderzoekt organisatie een verhuizing naar Marokko. Er doen veel coureurs uit Brabant mee aan de race. Voor hen blijft het voorlopig onzeker of, en zo ja, waar ze in januari zullen gaan racen. In België is vandaag een landelijke stakingsdag. Ook medewerkers van de Vlaamse omroep VRT doen eraan mee. De nieuwsbulletins begonnen vanmorgen daarom met deze melding.
9: De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie.
1: Ook in het openbaar vervoer, op scholen en bij de post wordt er vandaag gestaakt. Ja, een maand geleden werd een Chinese onderzoeker uitgeroepen tot de winnaar van de jaarlijkse wedstrijd, waarbij een jury bepaalt wie de mooiste beelden maakt met een microscoop. Na de bekendmaking van de winnaar begonnen andere wetenschappers te twijfelen of de beelden wel echt waren. Ze dachten dat er gebruik was gemaakt van AI. Nou, die onderzoeker heeft nu inmiddels toegegeven dat de beelden echt zijn, dat zegt hij dan in ieder geval, maar dat hij wel AI heeft gebruikt om alles beter zichtbaar te maken. En de organisatie die vertrouwde de boel dus uiteindelijk ook niet meer. Die hebben hem daarom nu geschrapt als winnaar van die wedstrijd.
0: Ja, maar dat moet je ook gewoon niet doen.
1: Nee,
10: het lijkt mij als je aan iets creatiefs doet, zeg maar. Ik zie het al bij Kiesje Kraker. Ieder jaar worden de AI-plaatjes erger. En het is gewoon, je moet dat zelf toch ook niet willen? Want dan wordt het een soort, het hele creatieve proces gaat eraan voor jezelf, inderdaad.
0: Maar ik snap ook niet dat je dat zelf mooi kunt vinden. Dat je dat, dit is dan iets mooier maken als in de zin van zichtbaar. Maar met een liedje als Kiesje Kraker, dan.
10: Nee, ik snap dat ook.
0: Wat voel je dan als je denkt, wat heb je dan gedaan?
10: Ja, precies.
0: Tekstje geschreven of.
10: Ja, of niet eens soms.
0: Yes, een mailtje gestuurd.
10: Nee, ja, tegen AI zeg, maak een liedje. Goed,
0: ja, maak een liedje, doe je. Oké. Dat is alles.
10: Ik ben helemaal niet tegen AI in het algemeen. Nee, zeker het helpt niet met sommige dingen, maar dit is dan net zo.
0: Net even een tikje te ver.
10: Ja.
0: Fleetwood

Rapper Daxa. De nieuwe uitvoering van Faithless. We gaan zomaar eens even terugblikken op de show van vandaag, deze maandag, de 12e van oktober. Goedemorgen. Dan eerst nog even genieten van deze, van de Red Hot Chili Peppers. Dit is Scar Tissue.

0: Red Hot Chili Peppers. Op Brabant en ik kijk, goedemorgen. Waar we vanochtend spraken met Jan Biggel, zoals iedere maandag, dan bellen we altijd even met de avonturen van Jan. Hij was vorige week op vakantie naar Valencia. En zelfs daar kon hij niet gewoon over de straat.
1: Ja, ik dacht dat word ik tenminste niet herkend. Maar zelfs nog kennen ze Jan Biggel, dat vind ik dan ook wel mooi.
0: Ja, en hij heeft daar heerlijk genoten van het Spaanse leven, de tapas. En wij vroegen hem nog van of er dan niet misschien een keer een Spaans liedje van hem moest komen. Daar gaat hij over nadenken, maar hij komt eerst met een country song. En we hadden Erik aan de lijn. Hij liep gisteren de halve marathon samen met zijn zorgcliënt Mart. En dat ging keigoed, ook door alle support aan de kant.
2: En er waren gelukkig genoeg mensen die hem kwamen supporten. Mensen die ons ook herkenden van het filmpje op Omroep Brabant. Dus hartstikke leuk en ook bedankt daarvoor iedereen.
3: Ja, mooi toch, al die supporters dat is.
0: Ja,
3: fantastisch.
0: Heel erg goed gedaan.
3: Ja, zeker. Mooi. En uitgelopen gewoon netjes.
0: Zeker, netjes. En een mooie tijd.
3: 2:21
0: geloof ik, ja. Hey, en Rosa Spruit was in de studio. Ze speelde haar nieuwe single, Wij tegen de wereld. En dat deed ze live.
4: Het was toch wij tegen de wereld, niet wij tegen elkaar. Wij tegen de wereld, oh, maar is dat nog wel waar?
0: En we kijken uit naar het album. Dat komt in november uit. Het heet Notities. En daar gaat ze ongetwijfeld hier ook nog eens een keertje over vertellen.
3: Zeker.
0: Het wordt hartstikke mooi. Je kunt haar single terugvinden natuurlijk op alle streamingplatformen. We hebben een Omroep Brabant tipplaat deze week. Afkomstig van Nol Havens en Leo Alkemaar. En die klinkt zo.
5: Omroep Brabant presenteert
6: een nieuwe plaat die je moet horen.
5: En dit
6: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
7: Ik ben al veel te lang beneden en niemand ziet hoe diep ik zit.

0: got physical. Gaan we niet doen hoor, Ruben. Ga niet fysiek worden.
1: Nou ja, weet je, het ligt aan wat je daaronder verstaat, hè?
0: Ja.
1: Als je wat vunzige gedachten hebt, dan moeten we dat zeker niet doen.
0: Oké, okay, nou, even gaan naar de ultieme bonte 50.
2: De ultieme bonte 50.
0: Oh, Cresip.
1: Ja.
0: Had je die nog niet gehad?
1: Nee.
0: Blijkbaar.
1: Ik vond wel dat die een thuis hoorde.
0: Ja.
1: Of dat ze een thuis hoorde.

0: Nou, wordt een lastige weer. Maakt mij niet uit.
1: Allebei goed.
0: Allebei goed.
1: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Ja, daar kan ik niks mee.
0: Nee,
2: ik kan
0: niks mee. Okay. Dan, ja, dan twee. Beslissen.
2: Allebei goed, denk ik. Ja. Ja.
0: Mark 1, ik 2.
2: Ja, oké, okay, heel goed. Nou, dan zijn we uit. Klaar.
0: Hey, ja, alles wat je nu nog gaat zeggen gaat van jouw zendtijd af. Dus ik weet niet wat je nog
2: kwijt. Ik wil wel zeggen dat ik dan misschien nog een noodradiootje heb.
0: Oh, ja.
1: Goed. Doe maar.
0: Doe maar.
2: Ja, lekker.
0: Maar
2: leuk,
0: ga je ook weggeven dan? Ja, want jij kunt het wel hebben.
2: Ja, als jullie als die dingen staan, dan ga ik ze ook uitdelen.
0: Oké, okay, nou mooi. Kans op een noodradio en stemmen op Crash Up 1 of 2. Ik zeg tot morgen voor een uur kei. Goedemorgen.
1: Nee, tot woensdag.
0: Oké, okay, tot woensdag dan. Ja, sorry. Maar ik ben er morgen wel.
1: Ja, leuk.
0: Fijn.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
8: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog 1 dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan meteen even kijken naar het verkeer. Is het rustig? Valt het mee allemaal, Annemieke?
14: Ja, het valt zeker mee. We gaan echt helemaal de goede kant op. Misschien over een half uur spreken we elkaar niet eens meer. Want ik heb nog maar twee files. Te beginnen op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom staat een kapotte vrachtauto tussen Heerlen en knooppunt Zoomland. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging.
13: Oké, is er dan nog iets wat jij mij wilt vragen wat je niet weet, omdat we elkaar niet meer gespreken?
14: Ik ben toch nog wel heel nieuwsgierig naar al jouw vliegkunsten. Maar dat is denk ik een veel langer gesprek wat we nog eens moeten doen.
13: Oh, je wilt weten wanneer ik eruit vlieg hier.
14: Ja. Nee. Jouw leuke hobby.
13: Ben
14: je gek?
13: Komt goed. Ja. Annemieke, dankjewel voor nu.
14: Tot
13: dag
14: straks heen. Weer.
13: Houdoe. Hoi.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
17: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
18: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
19: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
20: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
19: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
7: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
21: Volgende week, een week lang,
22: het gevoel van de jaren 80.
23: Omroep Brabant.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Brabants Bond en Bermol.

0: Het geeft meteen energie aan het begin van zo'n programma. En Mars, Bruno Mars in dit geval. En daarvoor Mr. Broken Wings. Een liedje dat komt, ja, dat komt uit de jaren 80. Dus ik zit een beetje te vroet in decennium 80... vanwege het gevoel van de jaren 80 wat eraan zit te komen.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bermel. Op Brabant.
0: Alles in rep en roer. Op Scheveningen, in Scheveningen. Gisteravond urenlang is er onderzoek gedaan naar een aangespoelde bal. Defensie in rep en roer, paniek dus. Gevreesd werd dat het om een oude zeemijn ging. Uiteindelijk bleek het een ongevaarlijke stalen bal te zijn. Loos alarm, maar de bal had wel heel veel teweeg gebracht en bracht zo letterlijk en figuurlijk de bal aan het rollen.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Bermel.
2: Dit is Brabant.

0: Everything Now van Arcade Fire uit Canada. En hij komt gewoon uit Streep, uit Eindhoven. Hier is Nick de Vries. Nick, wat zit er in het bulletin?
1: Onder andere gaat het over een automobilist. Die is gecrashed gisteravond na een politieachtervolging op de A58. En een iconisch kindertv-programma komt terug.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
4: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Het blijft droog vandaag, dat wel, maar het gaat wel een beetje bewolkt en worden. De zon verdwijnt af en toe zo'n klein beetje, gaat een beetje heen en weer. Bij een temperatuur van een graad of 17. Verder is het matig windje wat ons parten speelt, dus daar kunnen we het mee doen voor vandaag. Is ook niet echt vreselijk. Het is tijd geworden voor de dingen van de maandag, gebracht door Nick de Vries.
1: Een automobilist is gisteravond tijdens een politieachtervolging op de A58 gecrashed bij Sint-Widderbord. De wagen belandde daar in de bosjes. Twee inzittenden raakten gewond. Zij zijn met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Gaat om een auto met buitenlands kenteken. Voor een huis in de Stuyvesantstraat in Dongen is gisteravond een explosief ontploft. Het gaat vermoedelijk om zwaar illegaal vuurwerk. Buurbewoners hoorden een harde knal en belden daarom de politie. Die laat weten dat er iets korte tijd heeft gebrand, maar dat nog niet duidelijk is wat het precies is geweest. De Albert Heijn, Gal en Gal en Ethos hebben problemen met de computersystemen. Sommige systemen zijn uit voorzorg uitgeschakeld, zegt NOS-verslaggever Roland Muller.
6: Gaat het dus vooral over de websites, over de app, de klantenservice, die zijn op dit moment niet bereikbaar. Ze benadrukken dat de kassasystemen het wel gewoon doen. Dus je kan wel gewoon naar de winkel. De klanten kunnen ook gewoon afrekenen. Het zou wel kunnen dat je dan nog wat in verwarring raakt, omdat bepaalde actieprijzen van vorige week nog zichtbaar zijn op die elektronische bordjes die je dan tegenwoordig vaak ziet.
1: Albert Heijn wil nog niet zeggen wat er nou precies gebeurd is en of het gaat om een hack. Het iconische kinderprogramma De Fabeltjeskrant keert terug, maar dan als animatieserie. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb nu wat beelden gezien. De hoofdrolspelers zien er eigenlijk nog wel uit als de poppen van vroeger. Anderhalf jaar werken initiatief nemen ze ondertussen al aan nieuwe afleveringen. Het is nog niet bekend wanneer het in ons land te zien is, maar dat het gaat gebeuren, ja, dat lijkt wel vast te staan. De makers hopen dat er nog tientallen landen gaan volgen. Daarom zijn ze nu op een grote tv-beurs in Cannes om de boel te promoten. Er is ook een video gemaakt met de eerste beelden. En ja, het is wel in het Engels, maar het is toch wel leuk om een stukje te horen.
7: Well, well.

0: Graduating.
1: Nu al leuk.
2: Ja, ja, je kunt de beelden, die video is echt een uur geleden of zo op YouTube gezet. Dus nou ja, ben je benieuwd hoe dan die nieuwe Brabantse krant eruit ziet? Dan ga je even naar YouTube leuk te zien. Ja.
1: Ik vind nu al herkenbaar klinken, ook al is het een Engels. Het is,
2: een beetje, ja, en het is een beetje moderner, eventjes ietsje sneller en zo gemaakt.
1: Maar voel me weer ineens 10 jaar jonger.
2: Ja.
1: En ik denk je altijd zo weer.
2: Yo.
1: Koffertje van Mol gaat zo meteen weer open. Ik hoop dat je met mij de koffer in wil. En dat we wat leuks kunnen laten horen aan je. Dat is ook wel belangrijk, denk ik, hè? Nu eerst gewoon eens. La Camisa Negra. En daarna nog een liedje van Stella Lefty. Boston.

0: vind het zo'n gezellig liedje. Het is een beetje een koffieplaatje. Het tijdstip is er ook voor. Denk leent zich ervoor 7:30. Dat je even lekker elkaar opzoekt. Even lekker wat dichter bij elkaar zitten, omdat je toch collega's bent. En soms zit de ene collega wat dichter bij de andere collega. En die zeggen dan van ja, hey, stiks tussen ons. Nee, we vinden het gewoon gezellig samen. Ja, oké. Dat mag, hè, dat mag. Het is gezellig even op deze muziek van Stella Lefty, zo heet ze. Het liedje heet Boston. En als je druk aan het werk bent, ook even fijn dat je wordt gestimuleerd door fijne muziek.
1: Het koffertje van Mol.
0: Een liedje afkomstig uit de koffertje van Mol. Het is een liedje van David Bowie, die we ook nog gaan tegenkomen als zijnde een artiest voor de ultieme Bonte 50. Dus dat gaat ook nog gebeuren. Maar in dit geval is het over het verhaal bij de Berlijnse Muur. David Bowie zat in Berlijn, had daar zijn opnames, maakte daar muziek. En iedere dag keek je naar buiten, iedere dag. En dan zag je een stel bij de Berlijnse Muur, die ontmoetten elkaar daar. En die stonden daar heimelijk elkaar te zoenen. En dat vond hij bijzonder. Maar, nou komt het, hij wist ook wie dat waren. Hij wist dat het Tony Visconti was. Dat was zijn producer. Maar hij mocht er niks van zeggen, want die Tony had eigenlijk een partner. En had dus een vriendinnetje daar, bij die Berlijnse Muur. En dat stimuleerde hem om een plaatje daarover te maken. Want hij vond het ook wel heel bijzonder. En dat ze daar iedere dag maar stonden, dat vond hij als een soort van hero. Heroes dus met z'n tweeën. Die Tony Visconti is ook nog zelf te horen op de plaat. Want er stond een asbak in de studio, een metalen asbak. En het verhaal gaat dat die Tony die asbak gebruikte zelfs om muziek mee te maken. Heroes van David Bowie. En daarmee gaan we terug met je ogen dicht naar de jaren 70.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

gloednieuwe plaat van Vincent Roosterhout met dubbel Z. De Z van zeer, zeer goed. En dit was All That She Wants van Ace of Base. Dat komt uit de jaren 90. Waren even succesvol, heel even waren ze groot, even beroemd. 2015 hebben ze nog even van zich laten horen door een nieuwe plaat uit te brengen. Maar dat was het dan. Aan een hele stille dood gestorven. Nooit meer iets van gehoord.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: 'Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
9: Goed voor het water
8: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Werka Mechanica die het er doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Op zoek naar iets bijzonders of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Nu ook met een vestiging in Brabant.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyad schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog 1 dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Hartelijk dank. Annemieke, toch weer een filetje gevonden. Is er wat bijgekomen?
11: Ja, eentje. En dat komt door een kapotte vrachtauto op de A58 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Heerlen en knooppunt Zoomland ben je daardoor 5 minuten langer onderweg.
10: Oké, dankjewel. Tot de volgende dag. Hoi, doei. Ciao.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Hey Remo!
15: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
16: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
14: Hey, Remo!
15: Ontdek De voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
17: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
19: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
20: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
21: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
24: Voordeeluitjes.nl.
25: Volgende week, een week lang,
26: het gevoel van de jaren 80.
27: Omroep Brabant.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Brabants Bond en Bermol.

0: al een prachtig vooruitzicht voor het gevoel van de jaren 80 volgende week. En dat we leuke dingen gaan doen. Tweede het, we gaan er strak doorheen. Allerlei leuke liedjes heb ik al uitgezocht. Ik heb ze al klaar voor je gelegd. Dus dat gaat goed komen. Er zit af en toe nog wat vinylplaten bij. Weet je wat, dat is dan van vroeger bij de pick-up. En er zitten nog wat zelfs cassettebandjes tussen.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Het wilde wel eens zo zijn dat zo'n cassettebandje wil vastlopen als Christian in de buurt is. Dus die moet ik even afzijdig houden, zodat het cassettebandje gewoon afgespeeld zou kunnen worden. Vanaf volgende week, de 19e, daar gaan we beginnen met die ultieme, met die prachtige platen, ultiem zijn ze. En over ultimiteit gesproken, zometeen ook weer de ultieme op 150.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: En deze week staat de band Cresip centraal. Een Brabantse aangelegenheid met Jacqueline Galvaert. En welke dat zijn en welke dat vandaag zijn, dat hoor je zometeen na deze.

0: Oh, wat is het een mooi liedje. Een prachtig liedje, een mooie tekst. En ik moet heel eerlijk zijn, naarmate dat ik het liedje wat vaker hoor, vind ik het steeds mooier worden. Het is zoals echte liefde hoort te gaan. Hè? Je hoort iets, je ziet iets, je denkt van, het past wel een beetje bij me, maar je weet er niet goed raad mee. En dan hoor je wat vaker op de radio, nog wat vaker, en dan wordt die tip laat. En dan denk je van, wauw, wat een prachtig liedje en wat een mooie tekst. En wat zou het een aardige jongen zijn, die Bart, als je dat dan hoort. Zo'n liedje. Raccoon was het, want daar heb ik het over. En dan nu tijd voor, wederom, het is maandag, de ultieme Bonte 50. Iedere dag twee liedjes, iedere dag een liedje uitzoeken. Op naar de vrijdag, dan hebben we vier liedjes. Maar vandaag de keuze deze twee.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Welke is het vandaag voor jou? Is het de eerste liedje waarmee ze ooit begonnen? I Would Stay? Of is het die tweede die ook romantiek in zich heeft? Sweet Goodbyes. Allebei met zang van Jacqueline Govaert. Dat is toch wel degene die het bepalend maakt voor de band. Maar het is aan jou nu om te gaan zeggen welke dat je het allermooist vindt. 06-573-28203 is het appnummer. En dan ben ik heel benieuwd met welke je komt. 1 of 2.

0: echte verhaal. Hij had het gespeeld bij Eva Jinek. En iedereen vond het geweldig, maar had het nog niet op plaat gezet. En dan had het liedje gewoon daar gespeeld. Dus iedereen ging ook vragen om dat liedje. En ik heb toen gebeld. Ik heb gezegd, vroeg, waar blijft dat liedje? Ja, hij zei, het is een beetje stom van mij, want ik speel dat liedje overal. Maar het is niet te vinden. En hij speelde het thuis, gewoon op zijn Instagram-account. En toen zei hij ook, ik ga het uitbrengen. Dus hij heeft zich aan zijn woord gehouden. En ik mag dat wel, mensen die zich ook aan hun woord houden. Heeft hij gedaan, Note to Myself. En het is de jongst verschenen plaat van Douwe Bob. En dan kijken naar, het is bijna zo'n beetje half avond worden. Wat zit er in het bulletin zo meteen, Aniek?
1: Dat er in Waalwijk twee mannen zijn opgepakt voor diefstal. En het Koningshuis in Thailand heeft bijzondere beelden vrijgegeven.
2: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
3: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
0: Omroep Brabant. En ook wij bieden je toekomstgerichte zorg. Want we geven je muziek iedere dag, amusement en entertainment. Dus je krijgt van alles voor het welzijn van jezelf. Hè, dat je op de hoogte bent. Even kijken naar het weer van vandaag. Dan weet je dat ook meteen. Voordat we naar het nieuws gaan. Nou, het is een graad of 17 wordt het vanmiddag dan tenminste. Het blijft droog in ieder geval. Af en toe een klein beetje bewolkt en dat is het dan. Het nieuws, maar niet te vies.
1: Twee mannen zijn afgelopen weekend aangehouden in Waalwijk. Agenten besloten de mannen te controleren toen ze vlak bij twee fatbikes stonden. Het bleek dat ze inbrekersgereedschap bij zich hadden en een van hen had ook nog een bos met tientallen fietsleutels op zak. De fatbikes waarbij ze in de buurt stonden bleken gestolen te zijn. Een van de fietsen is al teruggegeven aan de eigenaar. Een automobilist is vanmorgen vroeg gewond geraakt bij een ongeluk in Zeggen. De bestuurder botste op een kruising op een grote afvalcontainer. De weg was na het ongeluk een tijdje dicht. De zwaar beschadigde auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Nog steeds zijn er grote spanningen tussen Houthi-rebellen en Saoedi-Arabië. Afgelopen weekend voerden de Houthis aanvallen uit op de Saoedische hoofdstad Riyad. In totaal kwamen er 13 mensen om het leven. Ook zijn er honderden mensen gewond geraakt. Als vergelding heeft Saoedi-Arabië volgens NOS-correspondent Daisy Moore doelen van de Houthis in Jemen onder vuur genomen.
7: De verwachting hier in de regio is dat dit eigenlijk pas het begin is, dat er nog van alles gaat komen. Zeker omdat we gisteren niet alleen aanvallen op het vliegveld van de hoofdstad Riyad zagen, maar ook op het vliegveld van bijvoorbeeld Dammam, een belangrijke stad voor de olieindustrie in het noorden van het Koninkrijk.
1: Ja, en dat zullen ze dus, is de verwachting niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Koningshuis in Thailand heeft bijzondere beelden vrijgegeven waarop de koningin te zien is in een straaljager. Ja, dat is natuurlijk al bijzonder, maar ze vliegt ook zelf. Koningin Sudita is piloot, maar ze volgde daarna ook een training om in een straaljager te mogen vliegen. De koning is trouwens daar ook piloot. Ja, en onze koning is ook piloot, maar ja, die mag dan weer niet in een straaljager vliegen.
0: Nee, dat mag je niet.
1: Dan moet jou aanspreken, die beelden.
0: Ik dacht dat het moet me aanspreken dat hij niet in een straaljager mag. Okay, ja. Ja, ik zag die beelden al voorbij schieten. En ik dacht dat het AI was. Maar het is echt. Ze heeft echt vanuit de cockpit ook. Zie je beelden voorbij komen. En ze kan echt vliegen en staan jagen.
1: Is toch bijzonder?
0: Ja, ben ik heel stoer. Heel
1: zeker.
0: Ja. Nick, dankjewel weer. Fijne dag. De tussenstand op dit moment. Ik kan je vertellen dat I Would Stay achter ligt. Ik heb het over Cresip. En dat bovenaan staat op dit moment eerste ronde Sweet Goodbyes. En dan heb ik het natuurlijk over de ultieme Bonte 50. Dan kan er van alles gebeuren als jij stemt. Dus een beetje stemmingmakerij, in dit geval, is op zijn plaats.

0: Sommige liedjes lijken compleet te zijn met een zonnetje aan de hemel. Als ik dan naar buiten kijk hier vanuit onze bunker op 2 hoog... denk ik van nou, het ziet helemaal mooi uit, de wereld is mooi. En zo'n liedje erbij uit Rotterdam, Vice, zo heet hij. Die is dan niet zo oud, hè? Hij is pas 30 jaar. In 2016 is hij zo'n beetje begonnen met Afrojack. Toen maakte hij voor het eerst zijn carrière. En zie daar niet meer weg te denken. Fijne liedjes. Alhoewel het nu op dit moment wel even wat rustig is rondom deze man.
1: De ultieme Bonte 50. If I could, I would stay here.

0: ultieme Bonte 50.
1: Laatste kans. Ik voel mezelf net een marktkoopman. Laatste kans om te stemmen. Eerste is I Would Stay. Daarmee begon het allemaal toen ze jaar 16, 17, 18 waren. En ze mochten een Pinkpop en ze werden beroemd. En die andere, Sweet Goodbyes, dat is een van de liedjes die gewoon uit het oeuvre komt, op het repertoire staat van Crazy. Maar nou komt het erop aan. Is het de eerste die je goed vindt of de tweede? Het is de laatste kans om te stemmen. In de tussentijd schamen wij ons niet voor de diesel. Wij zijn blij met de diesel. De diesel die overal nog toegankelijk is. De diesel die overal nog binnen mag, zoals deze diesel. Hier is Sausalito Summer Night.

0: Dat is diezelfde band, Diesel. Dus die Diesel, die weet heel wat voor te brengen in ieder geval.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Hoe staat het ervoor? Wie heeft de meeste stemmen gekregen? Wie gaat er door naar de ultieme Bonte 50 finale? En die wordt komende vrijdag gehouden? Nou, ik weet het. Zal ik hem gaan draaien? Deze. Sweet Goodbyes.

0: er volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij gezellige radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor.

dat is eigenlijk het mooiste wat je kan hebben. En die handen. Het gevoel van hier. Maar wat is dat dan? Ja. En klikt het dan? Ja, dat ook. Het klinkt wel, dat is het gevoel van hier. Maar als je nou vraagt wat het gevoel is, dan is dat heel lastig uit te leggen. Dat zit blijkbaar dan in je hart. En sommige dingen die in je hart zitten, die zijn ondefinieerbaar. Die zijn mooi, die hebben schoonheid, die zijn prachtig, die zijn hemels en paradijselijk. En die kun je niet altijd tot uiting brengen. Behouden ze het feit bij Omroep Brabant dat je het misschien kunt horen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon?
13: Natuurlijk, met Corendon.
14: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
15: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustusos.nl.
16: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615... In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
19: Tot zover het nieuws. We houden je regelmatig op de hoogte. Dat weet je inmiddels. Dat doen we ook zo meteen weer met het binnen- en buitenlands nieuws. Dat doen we over een half uurtje zo'n beetje. Maar wat we ook hebben is amusement. Fijne platen, muziek uit het koffertje van Mol.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
27: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
28: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
29: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
30: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
31: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
32: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
33: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
34: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
35: Volgende week, een week lang,
36: het gevoel van de jaren 80.
37: Is Omroep Brabant. Met nu
38: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: Wat jammer dat het nou niet uit de jaren 80 komt. Het gevoel van de jaren 80 heeft het niet. Dat komt uit de jaren 90. En het is het enige Arabische woord wat ik ken. Het is Aswad. En Aswad staat voor zwart. En dus uit de duisternis nog een keer gehaald. Deze Next to You.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag en van harte welkom. Smakelijk eten. Goed dat je luistert en kijkt misschien een klein beetje naar Omroep Brabant TV. Kan ook. Het programma is mee te begluren. En dat mag zonder bril. Dus je kunt ook zonder de gluurbril kun je gewoon kijken naar dit radioprogramma.
1: Koffie in je hand. Brabant in je oor. Hubert Mol. Dit is Brabants Bond.
0: Misschien dat wel een zonnebril af en toe noodzakelijk kan zijn. Ik ben namelijk lichtkalend. Dat denk ik zelf. Ik ben zo kaal als een miljardbal. En dat kan wat glinstering opleveren, misschien wel. Is ook niet gepoeierd, dus hou daar rekening mee. Hier is King, Years and Years.

Bijna vergeten. Zal ik een liedje draaien uit de jaren 80 voor het gevoel, hè? Voor de sfeer alvast, hè? Om een beetje je te masseren. Nou, dat kan. Dat kan gewoon. Dat geeft geen schade. Dat geeft ook geen problemen thuis. Dus ik kan je gewoon masseren met een liedje uit de jaren 80. De Bengals, Eternal Flame. En wil je een noodradio? Waarom dan? Maar laat het weten.

En dan heeft hij toevallig een liedje te pakken. Je hoort dat ergens in Griekenland. Je krijgt dat toevallig. Je denkt van nou, ik doe er wat mee. Er zijn platenmaatschappijen die vinden dat helemaal niks. Je blijft een beetje drammen, een beetje volhouden. En dan wordt het blijkbaar toch ineens een hele grote hit. Heel erg succesvol. Deze zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. We delen iedere dag, dat is leuk om te weten, iedere dag in dit programma een noodradio uit. In ieder geval van nood dat je toch altijd naar ons kunt luisteren. Dat je je Brabantsbond ook niet hoeft te missen. En wat is nood, hè? Wanneer is de nood het hoogst? Als je Brabantsbond niet kunt horen, als de Russen voor de deur staan. Dus even kijken. Of we dan de winnaar...

0: Halve dag.
1: Een halve dag, oké. Okay. Ja, ja, bij mij is het vaak, als ik onder de douche sta, daarna denk ik van, de ellende van het leven begint weer. En dan zak ik verder weg, en dan kan ik weer op pad. En dan langzaam met alle files zakt het weer weg. En bij jou is dat dus een halve dag.
0: Ja, die is nu voorbij, hè?
1: Dus je bent dan weer. Ja, het gaat nu een beetje komen. Geen paracetamol nodig.
0: Ja.
1: Oké, okay, goed. Nou zeg,
0: ja,
1: ik heb
0: lekker wat eten en.
1: Dat is goed om te horen. Dat het dan toch altijd. En de rest van de week dan. Ja, ik vraag het dan maar even therapeut. Dus de rest van de week gaat goed.
0: Ja.
1: Goed zo. Rob, je krijgt van mij een noodradio.
0: Nou, hartstikke mooi weer.
1: Dus wanneer je zeg maar echt in nood zit, kun je toch altijd luisteren naar dit radioprogramma. Is dat leuk of niet?
0: Ja, dat lijkt me heel mooi, want ik heb begrepen dat de regionale omroep de enige ontvangst nog heeft dan.
1: Ja, als ze rustig voor de deur staan, echt, je kunt ons alleen maar horen. Geen probleem.
0: Ja, dat lijkt me prettig om jou dan elke werkdag van 10 tot 1 te horen.
1: Rob, dankjewel. Het komt je kant uit. Hartelijk dank. En houden we.

0: Tijd voor een broodje en Brabants Bond
1: met Hubert Mol.
0: Elke werkdag van 10 tot 1 bij Omroep Brabant.
2: Brabants Bond, de gezelligste!

0: Janine laat er even weten dat ze de rillingen krijgt. Gelukkig zegt ze erbij dat het om het liedje gaat, dat het niet om mij komt. Daar ben ik hartstikke blij om. Feel Fine van de Beatles. Aan het begin hoor je even dat het technisch misgaat. Als dat heden ten dagen zou gebeuren, zouden we helemaal wild worden. Zouden we denken, oh, dat moeten we oplossen. En dat moet allemaal mooi zijn, dat moet clean zijn. Maar toen met de Beatles, die dachten, laten staan. We vinden het helemaal geweldig. Het is tijd geworden zo'n beetje voor het Brabantse nieuwsoverzicht. De dingen van de maandag op een rijtje gezet. Deze middag door Jasper Stads.
1: Ja, goedemiddag.
0: Heb je gisteren ook eens een malle gelopen daar?
1: Zeker, de halve marathon.
0: Ja, en hoe voel je jezelf?
1: Nou, het ging allemaal wel iets stroever vanochtend.
0: Ja, gek.
1: Ja. Ja, ik voel de bovenbenen wel, maar dat komt allemaal goed.
0: Ben je ook een gelukkige mens dan geworden?
1: Ja, het was een hele gezellige dag. Het is Eindhoven, is het altijd heel leuk lopen.
0: Ja, je bent ook fris. Weet je, in de paardenwereld zeggen als een paard een beetje galoppeert, en bij is fris.
1: Ja.
0: Je bent fris. Ja. Beetje,
1: ben ik ook. Het zonnetje schijnt. De hele week dachten we slecht weer tijdens de marathon van Eindhoven. Ja. Het was een prachtige nazomerdag.
0: Zeker in de orde hier wel. Waar ik mezelf heb moeten vertoeven, daar heeft het de hele
1: dag. Maar jij zat zeker boven de rivieren.
0: Zeker. Ik heb de hele dag met mijn kop in de Netflix gezeten.
1: In het zuiden schijnt de zon.
0: Ja,
1: altijd.
0: Dat blijkt. Maar ja, in het zuiden willen ze mij niet hebben.
1: Nou, Jasper, we zijn nu blij dat je er bent.
0: Ja, zeker. Was 3 uur op een dag en dat kan iedereen pruimen. Dat snap ik wel. Jasper, wat zit er nu zo meteen?
1: Ja, vakbonden die eisen duidelijkheid over de toekomst van Shell Moerdijk. En een man uit Litouwen die krijgt duizenden euro's van de politie.
2: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op 150 euro shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren. ZLM Verzekeringen. U tevreden? Wij tevreden.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
5: Omroep Brabant.
0: Het wordt een graad of 17. Een beetje zonnig is het. Staat een matig windje. En straks hoor je dan weer plaatsen. En dan weet je precies hoe het de komende dagen ook voor staat. En nu tijd geworden voor het Brabantse nieuwsoverzicht. Het wordt gebracht. Jasper, ik zag wat agressiviteit in mijn hoek.
1: Nee, ik dacht, ik ga even staan. Het is gewoon zonder, is beter.
0: Je weet dat ik een vechtsport doe.
1: Ja, ik ga
0: ben bereid om gewoon de combat defense meteen toe te passen.
1: Nou, dan ga ik snel wat nieuws lezen, want ik wil jou niet boos maken. Vakbonden FNV en CNV die willen dat Shell snel met meer duidelijkheid komt over de toekomst in Moerdijk, schrijft de Telegraaf. Volgens de bonden zitten werknemers in onzekerheid, terwijl ondertussen zou worden gesproken over een mogelijke verkoop, mogelijke reorganisatie of zelfs sluiting. Op het complex in Moerdijk werken zo'n 850 vaste Shell-medewerkers. Een Poolse man kon vannacht zijn rijbewijs inleveren. Hij werd betrapt door de politie toen hij met 170 km per uur over de N269 in Hilvarenbeek reed. Daar mag je maar 100 km per uur. Agenten die gaven een stopteken, maar de man stopte zijn snelle inhaalactie pas een hele tijd later. Het is een belangrijke dag voor het minderheidskabinet. In de Tweede Kamer debatteren ze over het belastingplan. Dat zijn dus de inkomsten voor de schatkist. En dat kan voor het kabinet wel eens een lastig verhaal worden, zegt politiek verslaggever van de NOS Ewout Kiewiet.
6: Want dit gaat over hoe betaal je nou al die plannen die je hebt. En als dat wordt weggestemd, dan hebben ze echt een groot probleem op termijn. Nou, tot nu toe heeft dat belastingplan nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Sterker nog, vorige week werd binnen 2 dagen niet alleen dat plan ingediend, maar ook weer ingetrokken.
1: De hele oppositie had kritiek op de manier waarop het kabinet de uitgaven wil betalen. Dat plan is dus van tafel. Betekent wel dat er huiswerk is. Een nieuw plan maken waarvoor een meerderheid te vinden is. En dan een man uit Litouwen die een paar weken geleden in Venlo dronken in zijn geparkeerde auto werd gevonden met een heleboel geld daarin. Die krijgt dat geld terug. De marechaussee die zag de man rond 5 uur 's ochtends in zijn auto zitten. En toen ze hem om zijn legitimatie vroegen, zagen ze ineens een boel 100 euro biljetten liggen. Het bleek bij elkaar uiteindelijk om €24.000 te gaan. De man die zei dat hij de jackpot had gewonnen in het casino, maar die kon dat op dat moment niet bewijzen. En daarom werd het geld in beslag genomen. Het blijkt nu dat de man gewoon de waarheid sprak. Het is allemaal onderzocht en hij krijgt al het geld netjes terug van de politie.
0: Krijg je dat in cash uitbetaald dan? Wordt dat niet met een op je rekening gestort?
1: Volgens mij ligt het een beetje aan per casino.
0: Of kun je daarvoor kiezen?
1: Maar ik denk dat je ervoor kan kiezen.
0: Ja, dat je gewoon
1: ik weet niet of bij alle casinos kan nog. Bijvoorbeeld het Holland Casino is natuurlijk een casino van de overheid. Ja. Ik kan me voorstellen dat zij bijvoorbeeld zeggen... nee, bij ons kan je het alleen maar op een rekening laten
0: storten. Het lijkt me zo gek dat ze zeggen van... nou, we gaan het wel uitbetalen en de briefjes van 100.
1: Je moet het als casino ook maar ergens hebben liggen in een kluis, al het geld.
0: Ja, ook dat.
1: Nou, blijkbaar klopte het verhaal, dus hij heeft het geld netjes teruggekregen.
0: Lekker hoor. Mark, hartelijk dank en tot over een uurtje weer.
1: Tuurlijk mag je dat.
0: En wat minder agressie zou wensen zijn.
1: Best wel lieve jongen.
0: Ja, ik weet niet tegen wie. Ja, bij mij in de buurt.
1: Ja, wel, altijd
0: ben je heel anders. Heel anders. Ik word er gewoon bang van.
1: Wil je nog iets?
0: Nee, ik word gewoon bang. Geef me ook af en toe dromen, weet je, dat ik denk...
1: Oh ja, droom jij over mij?
0: Ja, denk ik van, als Jasper maar gewoon relaxed is, weet je, als ik maar gewoon mezelf kan zijn. Als
1: ik vind
0: mag
1: het wel
0: zijn.
1: Mooi dat je ook buitenwerk af en toe nog aan mij denkt.
0: Maar het zijn toch de bad dreams.

0: Bad Dreams, afkomstig van Teddy Swims. Wouter van Bernabeek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een prachtige dag weer, zeg. We hebben het weer gehaald. Ja, een mooie dag.
1: Zeker weten, zeker weten. Ja. De zon schijnt flink. Het was vanochtend wel koud trouwens. Want het koelde nog af tot rond het vriespunt zelfs. Dat was eigenlijk voor
0: Wel, vertel mij wat. De verwarming staat voluit in mijn automobiel.
1: Is dat zo?
0: Ja, joh, dat ding staat op 24 graden.
1: Zo, nee, echt, dat
0: ja, het is wel. Ik kan gewoon. Stel voor dat ik als mens eieren zou kunnen leggen.
1: Ja.
0: Dan zou ik echt in mijn auto. Dat zou een soort broeimachientje kunnen zijn. Dan kun je gewoon eieren leggen. Ja, hoor.
1: Heerlijk.
0: Lekker zalig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, de komende dagen niet echt een broeimachientje buiten. Maar het wordt wel weer een stuk warmer. En dat merken we vandaag al een beetje. Want op dit moment is het 15 graden. Nou, daar komt nog wel wat bij. Ik denk dat we vanmiddag lokaal al wel de 18 graden kunnen bereiken. Het is zonnig. Er staat maar weinig wind. Dus al met al een heerlijke dag. Nou, morgen wordt eventjes wel wat minder. Er komt een zwak front. Trekt over Nederland heen. Dat betekent dat er wat meer bewolking is. Misschien dat er in de loop van de middag ook een klein beetje regen valt, maar veel zal dat echt niet voorstellen. Vergelijkbare temperaturen met vandaag, zo'n 18 graden. Maar achter dat frontje morgen stroomt nog warmere lucht onze provincie binnen. En dat gaan we woensdag en donderdag merken. Dan keert de zon terug en kan het zelfs iets boven de 20 graden worden.
0: Zalig, ja. Zalig. En dat gaat zo nog even voort, dan zeg je van, ja, er zitten beperkingen aan.
1: Nee, dat valt wel mee. Vrijdag krijgen we wel een paar buien. Maar vanaf het weekend keert de zon eigenlijk weer terug. Wordt het opnieuw droog, net als begin volgende week. En dan gaat de temperatuur wel een beetje omlaag. Onder invloed van een westenwind.
0: Ja.
1: Maar een graad of 16 houden we alsnog wel vast.
0: Nou, is niet verkeerd, hè?
1: Nee.
0: Nee, hoor. Nee, hoor. Hartstikke lekker. Nou, dankjewel, Wouter. Goed nieuws.
1: Graag
0: gedaan. Zeg ik dan.
1: Ja.
0: Hartelijk dank. Zeker. En graag tot de volgende keer weer. Hè.
1: Hey,
0: doei. Doei. Dag. Hoi, hoi. Rowan Heijzen, op bestelling. Bestel maar, wat zo heet het liedje. Een tijdje geleden al uitgebracht, jaren 90 uitgebracht. Maar het zorgt ervoor een gigantisch spektakel, omdat het zo'n grote hit werd.

Ik word er altijd een beetje elegant van. Althans, dat hoop ik dan dat ik dat word. Ik heb ook de neiging om knipogen te geven. Dat denk ik ook altijd. En ik denk, ja, ik weet niet of ik het zeggen kan. Maar goed, ik ben toch in therapie, dus ik kan het wel zeggen. Ik denk ook altijd een beetje dat ik, als ik een liedje draai van James Bond, dat ik wat weg... dat ik wat weg heb van James Bond. Dat denk ik altijd. Hè. Dat komt door de muziek, dat komt door de films. En dan denk ik altijd, ja, ik moet ook een beetje mezelf gedragen als James Bond. Dus wat gaat er gebeuren? Ik loop hier dan door het pand heen en loop een beetje rechtop. En ik knipoog hier en daar zo'n beetje. Want ze denken van, wat loopt hij te doen? Ja. En ik voel af en toe, op mijn borst of ik een pistool bij me heb. En dat is dan niet zo. Nee, dus, maar wat, alles valt dan na enig minuut weer in duigen. En blijkt dat ik geen

0: Zo, Stef. Tweede week, Koen is er niet.
1: De derde week.
0: Derde week al?
1: Derde week, ja.
0: Hij zou toch maar twee weken wegblijven?
1: Wie, Koen?
0: Ja, dacht ik.
1: Nee, die heeft 3 weken op de planning staan, ja.
0: Komt hij in 3 weken?
1: 3 weken, ja. Hij zal wel heel veel overuren hebben, denk ik, hè.
0: Overuren? Is het gaat zo met 3 uur op de radio.
1: Ja, hij doet er nog zoveel naast.
0: Oh, die podcast natuurlijk.
1: Podcast, ja, en dan zit hij nog op de
0: heb
1: tv.
0: Heb je dat gehoord? Die zijn echt heel leuk. Die crimi-podcasten. Die zijn heel erg leuk. Ja, is interessant ook.
1: Ook leuk. Dus ja, dan heb je op een gegeven moment zoveel uren over. Ja, dan ga je ineens 3 weken ertussenuit.
0: Zo werkt dat.
1: En lekker ook, want ik zou ook wel 3 weken willen hebben.
0: Ja, dat willen we allemaal. Maar dat is voor ons niet weggelegd, Stef. Wij zijn er gewoon, wij zijn zeg maar een beetje, nou, ik doe nooit de plebs, gewoon.
1: Ja.
0: En wij moeten gewoon ons ding doen. Klaar.
1: Maar ik hoorde dat jij wel eens denkt dat je James Bond bent.
0: Ja.
1: Dan kun je ook wel eens een keer een week vrij nemen, toch?
0: Ja, James Bond. Ja, maar James Bond pakt nooit vrij. Die gaat gewoon.
1: Ja, precies. Ja, dat is wel waar. Ja, dat is waar.
0: Maar ik weet niet of dat maken kan.
1: Dus dan moet je maar gewoon een keer gaan.
0: Weet je, dan helpt mijn glimlach en mijn knipoog helpt niet meer. Denk ik, nee. De baas. Nee.
1: En het goddelijke figuur, ja.
0: Ja, dat neem ik wel mee, maar dat weet je.
1: Ja, deze is dan weg, dus daar heb je niks meer aan. Ja.
0: Stef, nu we toch met elkaar aan het kletsen zijn over van alles en niks. Wat ga je zo meteen doen?
1: Eigenlijk helemaal niks. Wat ik ga doen, ik ga gewoon zorgen dat je de werkdag een beetje doorkomt met zoveel mogelijk muziek. En inderdaad net wat andere dingetjes dan Koen normaal doet. Dus iets met films, iets met klefheid.
0: Leuk.
1: En dan komt het helemaal goed.
0: Nou, ik zit bij de radio hoor.
1: Kijk.
0: Zet er wat harder op de redactie.
1: Heel goed.
0: Veel plezier zo meteen. En ik ben er morgen weer om 10 uur. Dag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hull en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september, niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Het is inmiddels 2 over 1. Een goedemiddag. Het is een nieuwe week. Nieuwe kansen, nieuwe dansjes, nieuwe gezelligheid. En natuurlijk ook een nieuwe werkdag. En die gaan we gewoon rustig doorkomen met een hoop muziek. En zometeen is ook Whitney Houston.
14: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
20: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
20: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
23: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
24: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
25: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
24: Nu bij Dirk, B-celkuip. Diverse varianten, 1,89.
25: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
26: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
27: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
27: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
29: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
30: Mijn papa verkoopt stoelen.
31: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
32: Dit zit.
31: Voordelig en snel.
32: Dit zit.
33: Volgende week, een week lang,
34: het gevoel van de jaren 80.
35: Omroep Brabant in stereo.
36: Dit is Omroep Brabant. Met nu
37: Wijn in de Middag, Stef van Duinhoven.

0: Rondé en Break My Heart.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Spoor 1. Ja, en dan het fluitje horen en dan moeten rennen als een malle. Ja, hoe vaak ik voor een trein had moeten rennen. Ik kwam altijd net op de laatste minuut aanlopen, weet je wel. En dan steeds via de app maar kijken hoe laat gaat de trein, hoe laat gaat de trein. En dan denk je, shit, ik heb nog maar 2 minuten. En dan ren je als een gek. En het stomme is dan kom je aanrennen. Dan ten eerste, als je de trein dan gehaald hebt, ben je kapot. Als je komt erachter dat je geen conditie hebt. Dus dat is al stap 1. Je moet eigenlijk aan je conditie gaan werken. 2 is, je moet er eigenlijk voor zorgen dat je gewoon op tijd bent. En dan 3 is omdat je dan wel buiten adem bent en hard hebt gerend en dan ineens stil gaat zitten. Dan begin je te zweten en dan moet je dag nog beginnen, weet je wel. Dus dat was altijd zo gedoe met die treinen. Maar goed, deze trein die rijdt gewoon altijd op tijd. Elke dag, werkdag in ieder geval, van maandag tot donderdag tussen 1 en 4. Dan is Koen hier, maar deze week heeft hij nog vakantie, dus Stef is erbij. En ik zou zeggen, doe rustig aan vandaag, aangenaam en niet al te veel stress, hè.

0: Dus zometeen geen Choose in Texas, maar een andere grotere country hit die ze heeft in Amerika. Die hoor je zo meteen. Maar eerst het nieuws met Jasper. Waar ga je het over hebben?
1: Reptielenpark De Oliemeulen in Tilburg. Die vraagt bezoekers om hulp. En het wordt binnenkort groot feest in de Brabantse bioscopen.
0: Oh, dat is altijd feest daar, hè? Dat weet je, hè? Maar nu nog meer dus.
2: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
5: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
6: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
7: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
8: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Omroep Brabant.
0: Het is heerlijk herfstweer vandaag met zo'n temperaturen tussen de 16 en 19 graden. Flink wat zon en het blijft lekker droog. En ook morgen zitten we op prima herfstweer. Zo'n graad of 18 krijg je dan. Dan tijd voor het nieuws, krijg je van Jasper.
1: Ja, goedemiddag. Het gaat in goed met de oliemeulen in Tilburg. Het reptielenpark heeft een aantal flinke tegenvallers gehad. Omgewaaide bomen, ingestorte bouwketen en ook komen er steeds minder bezoekers. Het geld is dus wel even op, terwijl het park juist wil investeren voor de toekomst. Op Facebook vraagt de oliemeulen daarom bezoekers om hulp via een crowdfundingsactie. Over iets minder dan drie weken gaat het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson van start. 10 Nederlanders, 9 Belgen, die gaan de strijd aan met elkaar. En daar zitten twee Brabanders tussen. Zangeres Shelly Vol van Ogeen uit Feyenaard en Q-Music DJ Joost Winkels uit Helmond. De eerste aflevering is zondag 1 november op tv. Abortusklinieken zien steeds vaker meisjes jonger dan 15 jaar. Blijkt uit cijfers die de Inspectie Gezondheidszorg verzamelt. In totaal ging het om 163 meisjes. Een jaar eerder waren dat er nog 65. Ook het totale aantal abortussen in Nederland is iets gestegen. Verreweg de meeste vonden plaats in de eerste 8 weken van de zwangerschap. En nog een kleine maand. En dan is de nieuwe film van de makers van New Kids in de bioscoop. De film Carnaval gaat over, je verwacht het niet, carnaval. Huub Smit die speelt de rol van Tinus in de film.
10: We hadden eerst een film bedacht met een onderdeel carnaval. En toen kwamen we erachter, oh ja, carnaval is zo rijk, is zo vol. Waarom doen we het niet helemaal over carnaval?
1: Ja, de film wordt een feest der herkenning, zegt Huub.
10: Het is gewoon carnaval zoals ik hem heb ervaren vroeger. En voor sommigen zal het heel erg over de top zijn. En natuurlijk gebeuren er absurdistische dingen, maar het is natuurlijk ook een film. Het is niet realistisch. Het is geen documentaire.
1: Ja, en die film die is dus vanaf de 11e van de 11e in de bioscoop.
0: Het blijft natuurlijk een gewaagde keuze, hè, want de bioscopen ja, die zijn de ene keer gaat het weer goed met grote films van Marvel en dat soort dingen. En dan loopt het weer wat minder. En die carnavalfilm is natuurlijk wel een hele specifieke film. Want vooral in het zuiden is het carnaval. In het noorden vinden ze carnaval leuk of vinden ze het misschien een beetje gek.
1: Misschien met de New Kids films, Turbo en Nitro, misschien ook al wel een beetje zo. Dat was natuurlijk ook al extreem Brabants. Ik kan me voorstellen dat ze in Groningen en Amsterdam daar niet per se op zitten te wachten.
0: Dat is zeker waar. En carnaval is een klein stapje hoger nog, want het noorden heeft helemaal niks met carnaval. Maar ik hoop natuurlijk van harte dat iedereen
1: dat is
0: lekker...
1: Niet helemaal waar, hè? Er zijn delen in het noorden, Drenthe, Utrecht, waar ze gewoon carnaval vieren.
0: Ja, dat is waar. Maar ik
1: dus zie... niet alleen iets van het zuiden.
0: Dat is waar, maar ik zie niet het hele noorden als een soort verzameld... carnavals, feestende...
1: Nee, maar je hoeft toch ook niet per se zelf carnaval te vieren... om deze film misschien wel heel leuk te vinden.
0: Dat is waar. Nee, daarom hoop ik. Ik hoop dat het goed gaat.
1: En, ja, ik weet
0: heb er
1: zoveel zeker.
0: Zin in. En vooral als de mensen van New Kids erachter zitten... dan wordt het gewoon...
1: Ah, dit wordt, wat een beetje zegt, het wordt een beetje lekker absurdistisch. Ja. Humor, lachen. Ja, ik heb hier wel zin in. Ik ga erheen.
0: Ga je dan ook verkleed naar de bios? Want eigenlijk hoort het dan wel, hè?
1: Oh, dat vind ik wel een leuk idee. Misschien wel.
0: Ja.
1: Lekker pekska aan.
0: Ja, lekker pekska aan en dan lekker gaan zitten.
1: Heerlijk, zin in.
0: Helemaal compleet. Jasper, dankjewel. Tot over een uurtje weer gaan wij richting, nou ja, zometeen dus die nieuwe Ella Langley, Be Her. Hoor je zometeen allemaal nog.

heb je vast al wel ooit voorbij horen komen, toch? Daar kun je niet omheen. En Ella Langley, de grote countryster, ook in Amerika, breekt records na record. Maar, ja, er zijn natuurlijk nog wel meer liedjes van haar die niet per se zo heel vaak voorbij komen op de radio. En ik dacht, nou, we ruilen Choose a Texas gewoon even in voor de plaat Be Her. Staat in Amerika ook gewoon op plek 16 in de Hot 100. En is ook gewoon een lekker poppy country-achtig liedje. Dus Ella Langley, Be Her.

0: Ik zou zeggen, pak alvast je telefoon erbij. Ja. Midnight Oil and the Beds Are Burning op Omroep Brabant.
1: No, that's 573-28503.
0: Ja, en je telefoon erbij pakken, dat is eigenlijk ervoor... Zo, wat een lekkere zin zeg. Gewoon even je telefoon erbij pakken en dan mag je ons een appje gaan sturen om even uit die lunchdip te komen of heel veel energie of tot rust komen. Stuur ons even een appje met wat je graag zou willen horen.

Dan komt er zoveel binnen op dit moment, hè? Dus het wordt een in de mine mutte keuze zometeen. Ik zat pas ook in de auto. En toen had iemand dit liedje in zijn hoofd. Want dat was nog een aantal weken geleden bij Koen. Toen waren dus mensen dit liedje 065 een beetje mee aan het deinen. Ja, weet je, het blijft wel hangen in je hoofd. En je onthoudt in ieder geval het telefoonnummer, wat ook belangrijk is. En wat nog belangrijker is, is dat er gewoon heel veel appjes binnenkomen. Ja, heel veel appjes. En dan moet er een nummer gekozen worden. En het wordt het Inimine Mutte. Ja, weet je, zo simpel is het. Want er komt gewoon heel veel binnen. Dus bij deze, even kijken, klik ik bam. Kees, klik ik aan. Oh, Kees heeft ook wel een leuk hoor. Dan pak ik hem even erbij. Ja, we gaan richting Duitsland met Peter Fox. Yeah. Hier ben ik geboren.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
3: With the OG's.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
9: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
7: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
11: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
12: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
13: Voordeelhaartjes.nl.
14: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobold. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
18: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dankjewel.
9: En dit is Omroep Brabant met geen vertragingen op de Brabantse wegen, maar wel een kleine situatie. Dat is op de A58 tussen Bergen-op-Zoom, richting Breda dus, tussen Bergen-op-Zoom Oost en Heerlen. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Je hebt daar geen vertraging op dit moment, maar dan weet je in ieder geval dat het daar wel zou kunnen komen. En voor de rest gaan wij lekker rustig aan de werkdag een beetje doorkomen. Weet je, die maandag is altijd weer even wennen. Je moest weer vroeg op, de wekker heeft weer gezet. Je bent weer op het werk. Misschien wel dingen aan het afmaken die je voor de vrijdag hebt laten liggen. Dus ja, dan kun je wel wat muziek gebruiken, toch? En dan gaan wij doen. Heel veel muziek dit uur.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
23: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
24: Geeft ruimte.
25: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
25: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
27: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
28: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
27: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
29: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
30: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
31: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
30: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
32: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
33: Volgende week, een week lang,
34: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
35: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Ice House en Crazy, daarvoor nog Clean Bandit en Rather Be.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Een goedemiddag. Fijn dat je lekker de radio aan hebt staan op Omroep Brabant. En deze maand hebben wij ook weer extra aandacht voor wat je moet doen in een noodsituatie. Want stel de pleuris breekt uit. Nou, sowieso water en batterijen in huis en een powerbank. Maar ook een noodradio, hè? Dat is belangrijk. Want in geval van nood is Omroep Brabant de rampenzender. Dus als je de communicatie niet meer hebt, je hebt geen internet meer, je kunt niet meer bellen, kun je wel via de radio meekrijgen wat er nou precies aan de hand is. En die noodradio's, die zijn verrekkers handig. Want ook in die noodradio zit een powerbank. Er zit een zaklamp in. Dus een radio, ook een hendeltje waarbij je aan kunt draaien om hem op te laden, zodat je weer dingen kunt afspelen. En die noodradio's, die kun je gewoon krijgen van ons deze week. Ja, daar moet je één klein dingetje voor doen. Als je ergens de komende 2 uur dit hoort,
3: dit is een noodgeval. Help me uit de vlam.
0: Ja, dan mag je even appen. En als je dan gewoon appt, ik wil hem hebben, of noodradio, of noodgeval, of maakt niet uit wat je appt, als je dat hoort, gewoon even appen en dan krijg je van mij gewoon een noodradio.
3: Hey.

0: hij staat niet meer op nummer 1. Hè. Daar heeft hij zo ontzettend lang gestaan. Uiteindelijk van de stroom gestoten door Suzanne en Freek. Maar dit waren natuurlijk Shakira en Burna Boy.
1: De muziek bij de film.
0: Dus even kijken, elke dag gaan we even richting de wereld van de film. Maar ook richting de wereld van de muziek natuurlijk. En vandaag kijken we naar iemand die een carrière heeft in de muziek en op het witte doek. En dat is Harry Styles. Die is natuurlijk begonnen in 2010 hè, bij One Direction. Dat was bij de groep X-Factor. Of bij de groep. Nee, bij het programma X-Factor. Toen werden ze uiteindelijk bij elkaar gezet. Werd het een groep. One Direction was echt wel succesvol. Nou, uiteindelijk gingen ze uit elkaar. En ook Harry Styles. Die ging solo. En die scoorde gewoon hit na hit. Het ging eigenlijk meteen al wel heel goed. Hij heeft ook de grootste carrière van alle ex-One Direction leden. Die Niall Horan. Die komt nog wel aardig in de buurt. Maar die heeft ook nog wel flink wat hits op zijn naam staan. En in 2017. Ja. Op een gegeven moment denk je, oh, muziek is leuk, ik ga er even wat bij doen. In 2017 zat hij in de film Dunkirk van de gigantische grote regisseur Christopher Nolan. En het was ook een van de betere oorlogsfilmen in die tijd dat die film uitkwam. En verder zat hij ook nog in een Marvel film, dat waren de Eternals. En in een thrillerfilm Don't Worry Darling. Dat waren toch allemaal wel leuke films om te kijken, moet ik zeggen. Uiteindelijk ja, heeft hij die acteercarrière toch op pauze gezet. Omdat hij meer creativiteit kwijt kan in het maken van muziek. Wat ik ook wel weer snap. In plaats van, wat hij zelf zei, lange periodes wachten en tekst leren voor een film. En bij muziek gaat het toch allemaal net een stukje sneller. En dat is ook. Maar ja, zijn muziekcarrière blijft toch altijd wel boven die van de acteercarrière. En waaronder bijvoorbeeld hè, een van zijn lekkerste hits.

0: zo is dat. En zo meteen Blondie. Baby, if you want me, then all of this will go away. En George Ezra. Maar eerst gaan we richting het nieuws. Dat krijg je zo meteen van Jasper. Waar gaan we het over hebben?
1: Er wordt waarschijnlijk bijna nergens vuurwerk afgestoken tijdens Oud en Nieuw in Brabant. En een groot verkleedfeestje in Amerika, maar net niet groot genoeg.
2: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
3: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
2: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktoberwoonmaand.
3: Nu ook met een vestiging in Brabant.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig dit zit. En snel. Dit zit.
0: Inmiddels 3:30, hoogste tijd om even richting de ANWB te gaan. Want er zal wel een file staan, Robert Vrieger,
7: ja,
0: denk ik. Hè?
7: Ja? Ja, zeker. 2 heb ik er zelfs op mijn bordje. Op de A4 is hij oplossend door, vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Kleine 10 minuten vertraging nog bij knooppunt Zoomland. Maar de A16, Breda-Rotterdam. Als het goed is, is er maar 1 rijstrook open bij knooppunt Ridderkerk. Dus de weg is nagenoeg dicht. 6 kilometer file en 1 uur vertraging vanaf knooppunt Klaverpolder. Dus omrijden maar. Dat gaat via Zevenbergen en de Haringvlietbrug. Parkeerst de A17, verder een stukje over de A59. En dan richting Rotterdam over de A29.
0: Super, zijn we bijgepraat. Dankjewel.
7: Alsjeblieft.
8: Op Brabant.
0: Het is een lekkere herfstdag vandaag. Ook lekker herfstweer, zo'n 16 tot 19 graden. Flink wat zon. Overal lekker droog. En ook morgen een beetje hetzelfde weerbeeld als vandaag met een graad of 18. Dan tijd voor het nieuws. Ik krijg je van Jasper.
1: Goedemiddag. Voorlopig is geen enkele gemeente in Brabant van plan om een vuurwerkvergunning te geven voor Oud en Nieuw. Dit jaar geldt er voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar gemeenten kunnen een ontheffing geven, bijvoorbeeld aan verenigingen. Volgens ANP zeggen veel gemeenten nu al dat dit niet gaat gebeuren, maar onder Den Bosch, Meijerijstad en Hilvarenbeek. De gemeenten zeggen dat ze geen tijd hebben om alle aanvragen te beoordelen, en ook zijn er niet genoeg handhavers tijdens Oud en Nieuw om deze vergunningen te controleren. Medewerkers van Shell in Moerdijk zijn bang dat ze hun baan kwijtraken. Er gaan geruchten dat de fabriek gaat sluiten, reorganiseren of wordt verkocht. De vakbonden roepen Shell op om snel met meer duidelijkheid te komen. Bij Shell in Moerdijk werken zo'n 1400 mensen. Spoorbedrijven maken zich zorgen over zelfdoding op het spoor. Elk jaar beroven zo'n 200 mensen zich van het leven door voor een trein te springen. Vervoerders starten een campagne, onder meer om te laten zien dat het enorm veel impact heeft op treinpersoneel. Machinist Michel die heeft het ook meegemaakt. Hij werkte toen pas net een paar maanden bij de NS.
9: Op dat moment heb je heel veel adrenaline. En dan ga je gewoon je dingen doen. Want je hebt een alarmoproep die je moet plaatsen. De conducteur inlichten. En allemaal nog technische dingen met je trein doen. En daarna gaat je adrenaline weg. En ja, ik begin dan wel te huilen omdat je toch een mensenleven kwijt bent.
1: Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt. En dat kan anoniem via 113.nl of door te bellen naar 113. Dan naar New York, want daar werd de afgelopen dagen een grote beurs gehouden. Een Comic-Con, dat in het teken stond van stripboeken, films, series en games. En onderdeel daarvan was een poging om een wereldrecord te verbreken. Fans van Spider-Man die werden opgeroepen om in zo'n Spider-Man-outfit naar die beurs te komen. Nou, dat deden uiteindelijk meer dan 600 mensen. Het was alleen net niet genoeg om het wereldrecord uit 2023 te verbreken. Leverde wel leuke beelden op, zo'n zaal vol met Spider-Mans. Alleen dat wereldrecord dat blijft staan op 685 verklede Spider-Mans op één plek. Ze kwamen er 35 tekort.
0: Oh, dat is ook sneu.
1: Ja.
0: 35. Maar het lijkt me een fantastisch beeld, al die Spider-Mans door elkaar. En überhaupt zo'n Comic-Con is leuk, want die kunt je helemaal opleven in de wereld van de film, de boeken, de
1: stripboeken. Heel veel mensen gaan dan verkleed, hè. Die doen heel veel hun best om als hun lieveling actiefiguur, held, stripfiguur te gaan.
0: Ja, En veel mensen doen het ook. Ook omdat ze überhaupt dan even in een andere rol zitten. Dus stel, je bent in het echte leven een beetje verlegen, maar je pakt je ineens tot een soort Terminator en je loopt daar rond. Dan krijg je, gaat je anders gedragen. Dus dat is wel leuk, hoor.
1: Ja, het zijn te gek fenomenen. Er zitten beelden vaak voorbij komen, maar ja, en nu dus beelden van Spider-Man. Alleen ja, het zijn er te weinig.
0: Helaas, jammer. Jasper, dankjewel. Zometeen even richting, natuurlijk, de meezinger van de middag. Welke het woord, dat hoor je zo. Jij hoort alles zo, hè? Net als Blondie en Calm.

0: Patrick, je spreekt met Stef van Omroep-Brabant. Hallo.
1: Goedemiddag, Stef.
0: Wat ben ik aan het doen vandaag?
1: Ja, ik zit in de vrachtwagen en ben aan het rijden.
0: En waar moeten we naartoe?
1: Ik ben onderweg naar Amersfoort en ik moet gaan lossen bij Dreamland, de speelgoedwinkel.
0: Ach, verrek. Dus je bent wel de hele dag lekker bezig?
1: Ja, zeker, zeker. Ik ben lekker de hele dag bezig.
0: En je hoorde natuurlijk het noodgeval, dus jij wilde een noodradio, toch?
1: Ja, die heb ik nog niet. En ja, die hebben we straks wel nodig, ja, als we een noodgeval hebben.
0: Als het ooit een keer gaat gebeuren, dus... Je hebt hem gewoon binnen! Hartstikke idee!
1: Dankjewel.
0: Lekker man, Patrick. Hij komt jouw kant op. Er zit een zaklamp in. Een opdraaidingetje waarbij je de powerbank kunt opladen die er ook in zit. En je kunt natuurlijk om op Brabant luisteren, dus je bent er altijd bij. Patrick, werkt ze nog, hè?
1: Nou, kijk eens aan. Ik heb er helemaal tegenaan.
0: Huppatee, houdoe!

0: Robbie Williams. Ja toch, met Let Me Entertain You op Omroep Brabant. En Patrick, die ging er vandoor met de noodradio. Die geven we deze week weg. Dus hey, als je hem vandaag niet hebt gehad, dan kun je hem straks bij afslagzuid nog meekrijgen. Of morgen nog. Dus dat komt helemaal goed. En ik weet niet hoe het zit met jouw stembanden of met jouw longinhoud. Want hey, de meezingen van de middag. Normaal heeft Koen een Nederlandstalige. Ik heb er gewoon eentje waarbij je in ieder geval de longinhoud even kunt testen. En vooral met de uithaal van deze meneer.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Gaan we even richting de ANWB, want ze hebben weer wat te melden. Dus dat betekent dat er ergens iets vaststaat, Robert.
16: Ja, er is een flink ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar gaan we de hele middag nog last van hebben. Want de weg is nu helemaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. Daardoor 12 kilometer file en dat uur vertraging. Omrijden doe je via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29 richting Rotterdam. Maar de hele afhandeling gaat nog tot 6:30 vanavond duren. Even Rijkswaterstaat mij vertelt, ja. En stapsgewijs gaan de rijstroken worden vrijgegeven. Dus ook tijdens de avondspits hou rekening met vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam.
11: En als je natuurlijk ergens een beetje vooraan in die file staat waar je geen afslag meer hebt, dan moet je dus echt gewoon wachten, toch?
16: Dan kun je ben je nu, echt de banaan, de pisang.
11: De banaan, de pisang. Robert, dankjewel hè.
16: Alsjeblieft.
11: Joe, tot straks. En we gaan door met het laatste uurtje wijn in de middag en die Invisible Touch zometeen.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
22: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
22: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
23: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
24: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
25: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
26: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
27: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
26: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
28: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
26: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
29: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
30: Volgende week, een week lang,
31: het gevoel van de jaren 80.
32: Omroep Brabant in stereo.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Wijn in de Middag, Stef van Duinhoven.

0: Portugal the Man, Feel It Still.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Zo is dat. Een goede middag, inmiddels 3:12. Hopelijk ga je lekker op met een goed gevoel richting het einde van die werkdag langzaamaan. En ik probeer je muzikaal een klein beetje te begeleiden. Zometeen gaan we richting The Police en Roxanne. Dat is eigenlijk een beetje een verhaal, net als in Pretty Woman. Hè? Dat iemand in love is, dat iemand verliefd raakt op een prostituee. En hoe dat dan zou zijn. En dat je dan tegen diegene moet gaan zeggen dat ze een andere baan moet gaan zoeken. Ex-Pretty Woman. En het grappige is dat Sting, natuurlijk de zanger van The Police, die kwam op het idee, omdat hij in Parijs had hij een optreden in een of andere club. En hij liep daar voor het eerst in een soort red light district in Parijs. En voor het eerst zag hij dus ook prostituees. En toen dacht hij bij zichzelf, hoe zou het nou zijn als je verliefd raakt op een van hen, met de gedachte dat ze natuurlijk sommige daarvan vriendjes hebben of relaties hebben of misschien wel partners. En wat die partners er dan van vinden als je als prostituee achter een glas gaat staan. Ja, daar zingt hij allemaal over. Gelukkig, ik ben er nog nooit geweest. Ja, ik ben er een keer langs gelopen. Een keer op het raampje geklopt. Ik zeg, hoe duur is het? Ja, €50. Ik zeg, nog een keer kloppen. Hoe duur is het? Ja, €50. Ik zeg, oh, dat is niet veel voor dubbel glas. Hè?

0: is liefde en daarvoor nog The Police en Roxanne.
1: Even lekker klef met Stef.
0: Lekker. We gaan maar even lekker klef doen. Vandaag met Michael Bolton. En dat kleffen, ja, dat zit hem ook wel een klein beetje in het feit dat dit nummer in de stijl is van de soulplaten. Een beetje uit de jaren 60, 70. Daar heeft hij flink wat inspiratie vandaan gehaald. En die nummers die zijn vaak gekoppeld aan het onderwerp liefde. Weet je wel, net als Alles is Liefde, maar ook in die tijd vooral ook over het verliezen van de liefde. En vooral als je kijkt naar überhaupt alle liedjes die gemaakt zijn, hoeveel er over liefde gaan.

Ja, lekker toch. Dit was de kleffe van vandaag. Michael Bolton. En ik krijg ook een appje van Jos. Helemaal op zijn Brabants natuurlijk. Ik wou dat ik zo kon zingen als die in een Michael. Ja, dat zou ik ook wel willen. Maar ja, we hebben niet alles.

0: Maar eerst zometeen het nieuws, dat krijg je van Jasper. Waar ga je het over hebben?
1: Over de bewoners aan de Bredaseweg in Tilburg, want die zijn er klaar mee. En hopelijk kan jij het Noord-Brabants Museum helpen.
2: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch.

0: De Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je

0: gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Het is inmiddels 3:30 en we gaan even richting Robert Vriezen. En ik was hem eigenlijk achter de schermen nog een vraag aan stellen. Ik was eigenlijk benieuwd, wat is nou echt een drukke spits in Brabant? Ja. Hoeveel kilometer?
5: En dan pak ik het lijstje erbij en dan heb ik wel een lijstje, dat is landelijk natuurlijk. Landelijk 120 kilometer, dat gaat wel op de maandag, dat is vrij normaal.
4: Ja.
5: Ja, die 30 kilometer in Brabant, die doet dan leuk mee, laten we het zo zeggen. Een echte drukke spits, nou dan zit je toch in Brabant wel tegen de 200 kilometer hoor.
4: Oké, dus daar zitten we nog langer niet, maar het is toch wel flink wat vertraging hè?
5: Ja, zeker. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. En dat blijft nog wel eventjes een dodelijk ongeluk bij knooppunt de Ridderkerk. 7 kilometer file daar nu en meer dan een uur vertraging. Want er zijn maar 2 rijstroken open. En dat is voor politieonderzoek. Ja, en dat weten we niet hoe lang dat gaat duren. Aanvankelijk heeft Rijkswaterstaat de voorspelling gemaakt tot na de avondspits zelfs. Dus dan moet er omgereden worden. En dat gaat via Zevenbergen en de Haringvlietbrug. Over de A17, de A59 en dan via de A29 richting Rotterdam. En dat kan zelfs nu al niet meer helemaal filevrij. Want op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam staat bij knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Verder staat de file bij Ravenstein er al. Op de A50 vanuit Arnhem naar Oss. Kleine 10 minuutjes vertraging. En een kleine 10 minuten oponthoud bij knooppunt Sabina. Als je over de A59 vanuit Oss naar Zierikzee rijdt, kom je vanaf knooppunt Noordhoek in de file. En ook dat heeft te maken met die A16.
4: Zo, sterkte. En Robert, dankjewel voor vanmiddag. Hè?
5: Tot later weer.
4: Tot later. Dus.
5: Okidoo.
1: Op Brabant.
4: Het is vandaag lekker herfst weer. Hè? Dan had je vast al wel door. Zo'n lekkere 16 tot 19 graden. Flink wat zon en een droge dag. En ook morgen een graad of 18. Dan tijd voor het nieuws. Krijg je van Jasper.
6: Goedemiddag. Bewoners aan de Bredaarse weg in Tilburg die willen dat de gemeente maatregelen neemt. Gisterenmorgen crashte daar een gehuurde Duitse BMW op 2 geparkeerde auto's. Noordverslaggever Wilco Zonneveld.
7: De crash deed buurtbewoners terugdenken aan 2016... toen een echtpaar, terwijl ze hier aan het oversteken was, doodgereden werd. Volgens de buurt wordt er vaak te hard gereden... en daarom wil ze dat de gemeente actie onderneemt.
6: De 3 inzittenden van de auto die crashte, die renden er vandoor... en zijn nog niet gepakt. Wie volgens jou op vakantie gaat vanaf Eindhoven Airport... die kan daar last minute nog een boek of tijdschrift kopen. De Bruna gaat ook een winkel op het vliegveld openen, dat schrijft het ED. Die komt voor de security, dus iedereen kan er terecht. De winkel opent volgend jaar zomer. ProRail gaat een last-minute mega-operatie uitvoeren. De spoorbrug over de rivier de Gouwe moet echt worden aangepakt. Het spoor tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven gaat daardoor 9 maanden dicht. En voor reizigers zit er niets anders op dan eerder opstaan.
8: Ik moet al naar school waar ik niet zoveel zin in heb. Dus dan moet ik ook nog eens langer in een trein of in een bus gaan zitten. En ook best wel omrijden eigenlijk.
9: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk. Maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Die spoorbrug was zo oud.
6: Volgens ProRail kan de brug er na deze operatie wel weer 100 jaar tegenaan. Heb je ooit zo'n ouderwetse witte Brabantse muts van Gaas in een schilderij gezien? Nou, het Noord-Brabantse Museum in Den Bosch die zoekt nu naar een echte versie van dit mutsje uit de 19e eeuw. Van Gogh die schilderde deze gazen mutsen vaak, zoals bijvoorbeeld in De Aardappeleters. En voor een nieuwe tentoonstelling leent het Noord-Brabantse Museum nu zo'n muts van een ander museum. Maar ja, liever hebben ze er zelf eentje. Heb jij er nou nog één op zolder liggen, zo'n gazen mutsje? Nemen ze die in Den Bosch graag van je over. De tentoonstelling van Gogh en de muts die is vanaf vrijdag te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: En levert dan nog wel op, dat mutsje?
6: Je kan wellicht onderhandelen met het museum.
4: Ja, toch?
6: Maar ze hopen eigenlijk dat er ergens iemand op zolder nog gewoon ergens zo'n ding heeft liggen verstoffen. En denkt, ja, komt uit huis van oma, we hebben geen idee.
4: Ja.
6: En dat dan het Noord-Brabants Museum hem over kan nemen.
4: Of even op Marktplaats kijken, wie weet staat daar nog iets op. Maar ik ga ervan uit dat we daar al lang gecheckt hebben natuurlijk. Maar...
6: Daar ga ik wel van uit. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook heel veel heemkundekringen en allerlei kringlopen aangeschreven. In de hoop dat er ergens nog zo'n stukje geschiedenis naar boven komt.
4: Dat zou wel mooi zijn. Als het lukt. Nou Jasper,
6: heb jij er nog één op zolder?
4: Of ik er eentje op liggen?
6: Ja.
4: Nee joh, ik heb alleen maar... Ik heb eigenlijk niks. Maar heb ik liggen op zolder? zou niet eens weten. Ja, allemaal achter van die schotten en van die oude stripboeken wel. Ik heb heel veel Asterix en Obelix stripboeken. Die heb ik allemaal ooit gekocht en allemaal gelezen. En al die tekenfilmseries van Asterix en Obelix, die films met mensen, daar heb ik wel allemaal liggen. Maar ik heb geen...
10: Ik ben bang dat het Noord-Brabants Museum daar heel weinig mee kan.
4: Dat denk ik ook. Obelix met die man hier toch, op zijn rug. Ja, precies.
10: Ja.
4: Daar kunnen ze niks mee, nee. Dan kun je eerst goed vragen of iemand nog wat toverdrank heeft liggen op zijn kamer, toch, wat dat betreft. Goed. Jasper, dankjewel. Je hoort hem straks weer bij je. Afslag Zuid.

Bizarre en daarvoor nog The American Authors op Omroep Brabant. En we gaan, ja, weet je, dat die country muziek een opmars is, dat weten we. Alleen dat er dan meteen weer mensen moeten zijn die dan een rol op zich willen nemen om een beetje de verantwoordelijkheid te dragen daarvoor. Want Whalen die had afgelopen weekend de uitspraak gedaan in Goedemorgen Nederland. Daarin zei hij dat hij graag de ambassadeur van de country muziek zou willen worden in dit land. En hij denkt ook dat hij de enige is die dat echt kan zijn, al dus hij zelf. Nou, Tim Knol en Douwe Bob die hebben er al op gereageerd. Rustig! En dus de bescheidenheid zelf. Nou ja, boeien wie de ambassadeur is. Het is toch gewoon lekker dat er meer country op de radio is. Zoals deze. Hoor je ook niet zoveel. Vind ik mooi. Morgan Wallen.

0: Ratata. Oh.
1: Ja, dat is weer lastig, Stef.
2: Ik vind het ook wel moeilijk.
1: Want jaren 80 is natuurlijk wel mijn ding. Zeker met datgene wat er volgende week aan zit te komen. Maar ik heb ook wel een ontzettend zwak voor La Fuente. Dat vind ik geniaal gewoon. Die man die kan sfeer maken en die kan feesten. En de muziek is lekker, dus mag ik er even over nadenken?
2: Je mag er even over nadenken. Truske, die hebt al het ding dat hij nummer 2 niet gaat kiezen. Okay. Nou goed, als jij ook een gedachte hebt welke Ronnie niet kiest, nou laat het even weten.
1: Sugar Daddy.

0: Sugar Daddy, zometeen maar eens even kijken wat Ronnie gaat kiezen. Yeah. Maar eerst natuurlijk zometeen afslag sluiten. De eerste van de week.
1: De eerste van de week. Prachtige dag hebben we ervoor uitgekozen. Hebben we speciaal geregeld. Dat fijne weer. Het is toch wel lekker als je de werkweek opent met een heerlijke zonnige dag. Nou, dat is gelukt vandaag. En de komende week hebben we volgens mij niks te klagen. Straks hebben we natuurlijk een onderzoekje na vier, want dat hebben we altijd in afslag Zuid. En we willen straks even checken of dat jij er een hebt, ja of nee. Nou, wat? Dat vertel ik dan straks alweer.
0: Ik heb ook eentje, hoor.
1: Jij hebt er ook eentje, goed.
0: Denk ik, ja.
1: Zet ik bij jou? Ja, en Stef heeft er eentje. Ik denk namelijk ook wel dat jij er eentje hebt als het gaat om dit. Maar dat later
0: meer. Ook alleen maar
1: nieuwsgierig. Ja, dat weet ik. En hoe is het met een van de heldinnen van de marathon in Eindhoven van gisteren? Anne. Anne die liep met een beademingsmasker de hele marathon. Hè. Spraken we vorige week al even in afslag Zuid om aandacht te vragen voor de zeldzame aandoening CCHS. Haar zoon heeft die aandoening. En daardoor vergeet hij ook vooral 's nachts te ademen. Gaan we het over hebben. En in Tilburg kun je een hele bijzondere cursus volgen die maar liefst 10 weken duurt. En die cursus heeft alles met Tilburg zelf te maken. Straks tekst en uitleg in deze zaak.
0: Oh.
1: Verder een gezellig einde van de dag.
0: Ja, dat kun je wel zeggen.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Afslag Zuid met Ronnie en Marjolein. En dan natuurlijk de vraag. Want er komen een hoop appjes binnen van ik denk de tweede niet.
1: Ja. Nou, ik vond het oprecht lastig, omdat La Fuente ook wel mijn hart heeft gestolen. Sowieso als persoon, maar ook als DJ. Maar aan de andere kant denk ik, we gaan richting het gevoel van de jaren 80.
0: Ja, volgende week!
1: Dan moeten we toch gewoon Rick James even erin knallen met Super Freak om een beetje op te warmen.
0: Zullen we doen dan?
1: Jawel, doe maar.
0: Ik zou zeggen, doe rustig aan vandaag. En tot morgen!

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
9: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
10: Kwakernaad beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
13: Brabants nieuws op je smartphone. Ga naar omroepbrabant.nl/download.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
16: Dank u vriendelijk. Dus even checken hoe het met de files is. Robert van de ANWB, die hebben we onder de knop. Dag Robert, goedemiddag.
17: Ah, Ronnie, goedemiddag. Nou, het is, ja, het is er. Het wordt er niet beter op, laat ik het zo zeggen. Want op de A16 gebeurde voor de spits al een ongeluk vanuit Breda naar Rotterdam. De weg was een tijdje helemaal dicht. Nu zijn er twee rijstroken vrij bij knooppunt de Ridderkerk. Maar de vertraging is meer dan een uur. Dus omrijden loont richting Rotterdam. Dan pak je de route via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A9. Dat kan niet helemaal filevrij, om dat te illustreren. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Bij Afrit Numansdorp 6 kilometer file, 10 minuutjes vertraging. 10 minuten oponthoud heb je ook al op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 10 minuten extra op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hoijpolder. En na een ongeluk op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen is het alweer file rijden over 8 kilometer tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. Kost je een half uur extra daar.
16: Dankjewel, tot later weer, Robert.
17: Tot later.
16: Hoi, hoi. Gaan wij starten met een nieuwe Afslag Zuid. De allereerste alweer voor deze week op deze prachtige maandagmiddag. Jongens, we hebben niks te klagen. En ook muzikaal gezien zit het helemaal snor vanmiddag. We beginnen zometeen met een kleine opwarmer voor volgende week. Hè? Want dan zitten we midden in het gevoel van de jaren 80. We hebben er zo een van AHA.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Hey Remo!
20: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Hey Remo!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
22: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
23: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
26: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
27: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
28: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
27: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
28: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
29: Volgende week, een week lang,
30: het gevoel van de jaren 80.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
33: Goedemiddag, Ronnie.

0: Uit een van de vele James Bond films in het decennium de jaren 80, The Living Daylights. Met in de hoofdrol onder meer onze eigen Jeroen Krabbe.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Roddy Bal.
0: En het liedje was natuurlijk van AHA, 4:10. Een hele goede maandagmiddag gewenst. Het is een prachtige maandag. Een dag die wel redelijk fris begon vanmorgen. Ik weet niet wat jij op de thermometer had staan bij jou thuis vanmorgen, Marjolein.
3: Daar heb ik eigenlijk niet op gekeken.
0: Oh, dat was nog te vroeg voor.
3: Ik
0: hoor het wel, dacht jij.
3: Ik keek pas toen ik in de auto zat. Het was 14 graden.
0: Ik hoor het straks om 4:10 van Ronnie wel.
3: Ja, precies. Maakt het ook uit?
0: Nee, dat niet. Maar het was fris vanmorgen. Ik zag namelijk 4 graden staan. Dus dat was echt wel fris.
3: Dat was echt fris.
0: Ja, hartstikke helder. Dus dan is het ook meteen een stukje kouder. Ja. Maar ja, uiteindelijk, kijk naar buiten. We krijgen gewoon wat we verdienen met z'n allen. En daar is zon. Hoppa.
3: Heerlijk.
0: Het is een heerlijke dag. En ik zag net ook wel weer gewoon 18 graden staan. Dus het is een beetje
3: kopjes. Het is helemaal niet koud.
0: Nee, het is gewoon lekker. Jij bent net wezen wandelen toch ook?
3: Ja, was echt heerlijk. Even zo het zonnetje op mijn gezicht.
0: Geen jas aan?
3: Wel een jasje.
0: Oh, wel een jas, dat
3: maar,
0: toch wel. Okay.
3: Gewoon een beetje.
0: Nou, heerlijk. Lekker genieten van het fijne weer. Vandaag maandag, dag waarop de marathon van Eindhoven natuurlijk weer achter ons ligt. Hè. Dat was gisteren. Prachtig event. Prachtig in beeld gebracht. Ook op Omroep Brabant. En op een prachtige dag. Eigenlijk zat alles gewoon mee. We gaan straks nog eens even checken hoe het met Anne is. Anne die we vorige week hier spraken in Afslag Zuid. En die met een beademingsmasker natuurlijk die marathon volledig heeft uitgelopen gisteren.
3: Ja, bizar knap.
0: Ik zag ze ook, want ik stond langs de kant. Ik denk, oh, wat ben jij een held. Ongelooflijk gewoon. En ik stond op een kilometertje of 18 ongeveer. Dus toen moest er nog een heel stuk. Het ging al niet zo soepel meer. Ik denk, oh mijn god, zeg wat. Echt respect, diepe buiging en nog een keer respect.
3: Enorm.
0: Echt ongelooflijk. Ook de dag waarop bekend werd dat meneer de Uil weer uit zijn holletje gaat komen.
3: Ja.
0: Het iconische tv-programma De Fabeltjeskrant krijgt namelijk een animatieserie met uiteraard ook de bekende bewoners van het grote dierenbos. Hè, Truus de Mier, Zoef de Haas, Loïke de Vos, Ed en Willem Bever, om er maar even een paar te noemen, zitten er allemaal in. Als animatieserie dus. De oude afleveringen, dat was het nieuws een tijdje geleden, hè, die zijn allemaal opgepoetst en ook terug te zien op YouTube. Dus, zoals meneer de Uil zou zeggen, lieve kijkbuiskinderen, jullie jeugd is weer helemaal terug. Had je zoiets, zo ging dat ongeveer. En ook de dag waarop we aftellen naar het gevoel van de jaren 80. Over precies 1 week zitten we er middenin, een hele week lang. En we hebben er ontzettend veel zin in, hopelijk jij ook. En ik heb de knop van onze AI-muziekgenerator heb ik al een heel klein beetje in standje ethisch gezet.
3: Oh, oké. Okay.
0: Ik weet niet of hij naar me luistert. Dat doet hij eigenlijk maar zelf.
3: Ik wou niet zeggen, dat mag hij zelf bepalen altijd.
0: Precies dat, maar ik denk, ik probeer het toch gewoon. En ik heb gevraagd of hij in het openingsliedje al een heel klein beetje de jaren 80 door wil laten klinken. Zoals die dingen vroeger in de jaren 80 ook klonken. En ik weet niet of het gelukt is. Maar eens luisteren.
3: Leuk.
0: De eerste.

0: bijzonder.
1: Nou, ik ben blij dat jij het zegt.
0: Ik ben nog niet
1: onder de indruk.
0: Nee, het was misschien wel een klein beetje zoals de klonk in de ja, maar niet bijzonder.
1: Nee, het pakt me niet.
0: We gooien hem weg.
1: Ja, doe maar.
0: Houden we hem bedankt.
2: Welkom bij Afslag Zuid. Omroep Brabant.
3: Hey, zet die radio even keihard. Bam! Luister naar Afslag Zuid. Jong, met ons

0: 8, het gevoel van hier.
1: Ja, gezellig eigenlijk. Iedereen kent iedereen.
0: Omroep Brabant. Je dag is goed.
2: Bij Omroep Brabant.
0: De hits van nu en van toen.
3: In ieder geval heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
2: Kei gezellig.

0: Zo, nou, de lucht is eruit volgens mij. Dance with somebody. Vind jij, Marjolein, iemand die goed kan dansen sexy? Ja of nee?
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, dat heb ik ook.
1: Toch?
0: Ja, heb ik ook.
1: Dat is gewoon aantrekkelijk.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja. Ook als iemand echt volledig opgaat in een liedje.
1: Ja.
0: En helemaal een soort van alleen op de wereld is op een dansvloer. En zich helemaal uit de naad staat te dansen. Het staat te genieten. Dan denk ik, oh, heerlijk.
1: Eens. Ja. Dat iemand zo in zijn eigen bubbel kan zitten. Zoveel scheid heeft aan wat de rest om hem heen vindt of haar.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Ik weet, je had een hele tijd geleden, jaren geleden, had je die line. Groove is in the heart. Dat liedje. Groove is in the heart. Ja, ja. Ja, dat vond ik altijd zo'n scheidliedje. Vond ik helemaal niks aan. Dat moest ik ook altijd draaien op de radio. Oh, ja. Ik vond helemaal niks aan. Nee. Het deed mij ook helemaal niks. Tot het moment dat ik in Eindhoven in de Irish pub kwam.
1: Ja.
0: Ik zat daar lekker aan een biertje. En er stond een vrouw op de dansvloer. Punt 1 was ze aantrekkelijk, dus dat hielp ook al
1: dat
0: mee.
1: Helpt, ja.
0: En punt 2 ging ze waanzinnig op in dat liedje van die Light Grooves in the Heart. Ik dacht, ik zat daar te kijken en qua is dat toch eigenlijk een goeie liedje.
1: Ja. Ineens was het een super liedje.
0: Ja, maar echt, dat pakte mij daardoor. Als ik dat hoor, dan denk ik, wow, weet je. Dus dat
1: is ook
0: kan...
1: gewoon alles dan samen. Hè?
0: Ja,
1: en dan ineens krijg je een heel ander gevoel erbij.
0: Ja, ik vind dat zo mooi dat muziek dat ook met je kan doen en zo. En dat het uiteindelijk ook er gewoon voor zorgt dat iemand aantrekkelijk kan. Tenminste, voor mij was dat dan.
1: Ja, nee, dat
0: snap
1: ik wel.
0: Gewoon, weet je, niet dat ik dacht van, ik val als een blok voor je. Maar wel dat ik dacht, je bent leuk.
1: Ja, precies. Dus het is gewoon aantrekkelijk inderdaad.
0: Dat, precies. Ja. Goed, ander onderwerp. Stel je voor, de stroom die valt uit in de hele provincie. Er is een gigantische brand ergens misschien. Of wellicht is er een milieuramp. Misschien, ik hoop het niet dat het gebeurt. Wellicht stort er ergens een vliegtuig neer. Ik noem even wat noodsituaties, scenario's. Weet dan dat je op ons kunt rekenen, hè, Omroep Brabant Radio. Want we doen natuurlijk ons best om allemaal leuke radioprogramma's te maken. En je niet alleen op de hoogte te houden van het nieuws. Maar ook vooral wat gezelligheid creëren met jou erbij. Maar wij zijn ook de officiële rampenzender van Brabant. Dat je het even weet. Oftewel, als er echt iets gebeurt, dan kun je er donder op zeggen dat wij nog altijd in de lucht zijn om je zo goed mogelijk te voorzien van alle informatie die er is op dat moment. En daar werken we dan met z'n allen keihard aan. Radio is dan absoluut prio 1. Want het kan zomaar zijn dat internet, televisie, mobiele netwerken helemaal op zijn gat liggen bij grote storingen. Dan zorgen wij ervoor dat we er zijn op de radio. En dan is het natuurlijk wel handig als je iets hebt om dat te ontvangen. Als er bijvoorbeeld geen stroom meer is. En daarom zijn er natuurlijk ook noodradio's in omloop.
1: Noodradio's.
0: Noodradio's, met een D in dit geval. Dat is geen T, een noodradio.
1: Nee,
0: hè. Het is eigenlijk sinds corona al heel veel in het nieuws geweest. Hè. Zorg dat je een noodpakket hebt, dat je noodradio's hebt.
1: Ja.
0: Wij zijn eigenlijk benieuwd. Nou, laat ik bij jou beginnen, Marjolein. Ja. Heb jij een noodradio in huis in geval van nood?
1: Ja.
0: Ik ook.
1: Maar dat is niet omdat ik daar nou zelf zo proactief in ben. Ik heb hem hier op het werk gekregen.
0: Oh, je hebt hem gekregen, ja. Ik kan wel zeggen, nee, ik niet. Ik heb hem zelf... Nee, ik heb er ook één gekregen. Ja. Maar ik had er al wel één aangeschaft.
1: Oh, echt? Dus je hebt er nu twee?
0: Ik denk, is keisund, want ik heb er gewoon twee staan. Ja, dan kunnen we gezellig onafhankelijk van elkaar ergens luisteren.
1: Precies,
0: of elkaar
1: lekker boven en beneden luisteren.
0: Maar ja, ik ook. Maar ik moet eerlijk zeggen... Ik heb hem nog nooit uit de verpakking gehaald.
1: Ik ook niet. Hij ligt gewoon in de doos op een plank.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want het zijn van die radio's die werken op zonne-energie of batterijen.
1: Ja, of er zit zo'n,
0: USB. Ja,
1: zo'n draaiding. Dat je hem dan ook kan opwinden.
0: Ja, precies. Dat je net als vroeger met de dynamo op je fiets, weet je wel.
1: Dat systeem.
0: Dat je dan elektriciteit genereert en dat die dus ook werkt. Ik wil eigenlijk gewoon even checken, door middel van een klein onderzoekje, hoe het bij de Afslag Zuid-luisteraars thuis ervoor staat. Met andere woorden, heb jij zo'n noodradio? Radio in huis, ja of nee? Je weet wel, zo'n radio die werkt op batterijen, dus zonder energie of op powerbank of misschien met zo'n draaiding. Heb jij er een in huis, ja of nee? Nou, eenvoudig, ja is een duimpje omhoog en nee is een duimpje omlaag. En dat stuur je dan even naar 06-573-28203. Dus een noodradio. Hebben die een in huis, ja of nee? Ja, een duimpje omhoog. En nee, een duimpje omlaag. En even sturen naar 06-573-28203. Dan maken we zometeen de balans eens even op. En ik hoop dat er heel veel duimpjes omhoog gaan.

0: Het is er eentje van Dusty Springfield op deze prachtige zonnige maandagmiddag. En in private, we gaan richting het nieuws. Nieuws krijg je zometeen van Jasper. Wat zit er in, Jasper?
1: Het antwoord op de vraag: was een explosie gisteravond in Dongen een vergisaanslag? En je hoort zo waarom een boodschappenlijstje veel belangrijker is dan je denkt.
2: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
2: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
6: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
7: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Nu ook met een vestiging in Brabant.
8: Woonboulevard Os. 30.000.

0: 1000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
1: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
0: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Het is 16:30. Eens even checken hoe het met de files in Brabant is. Robert Vriezen van de ANWB, goedemiddag.
4: Hi Ronnie, goedemiddag. Nou, het zwaartepunt ligt op de A16 hoor, vanuit Breda naar Rotterdam. Gebeurde vanmiddag al een ongeluk met 3 auto's bij knooppunt Ridderkerk. Politie doet nog onderzoek naar de toedracht van die aanrijding. Gaat nog even duren. Momenteel 18 kilometer file vanaf Zevenbergse Hoek. Meer dan een uur vertraging, omdat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je dan via Zevenbergen en de Haar in Vlietbrug. Parkeer de A17, verder over de A59. En dan je weg vervolgen richting Rotterdam via de A29. Dat gaat echter niet helemaal filevrij. A17, Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder, 10 minuten vertraging. A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Oud-Beijerland, een kwartiertje oponthoud. En ook op de A59 is het vastgelopen door de omrijders. Vanuit Os naar Zierikzee bij knooppunt Sabina, 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Verder nog wat vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam, een kwartiertje. En een half uur tijdsverlies door een kapotte auto op de A58. Vanuit Eindhoven naar Tilburg, langzaam rijden over 9 kilometer tussen knooppunt Batendorp en Moergestel met een half uur vertraging.
3: Dank u vriendelijk.
0: Omroep Brabant.
3: Een lekkere zonnige maandagmiddag. Temperatuur zo'n 18 graden. Vanavond wordt het geleidelijk wat bewolkter. En vannacht is er kans op wat motregen. En dan koelt het af tot zo'n 12 graden. En voor nieuws naar Jasper Stad.
5: Goedemiddag. Een explosie in Dongen gisteravond was misschien een vergissing. Buren die hoorden een harde knal. Agenten ontdekten aan de voorkant van het huis een brand. En buren denken aan een vergisaanslag, hoorde verslaggever Ruud Ritsen.
6: 2 weken geleden werd er al een projectiel naar binnen gegooid op nummer 5. Deze keer ging het dus mis op nummer 3. Waarschijnlijk omdat de dader niet helemaal goed oplette. Normaal gesproken heb je in een straat een even en een oneven kant. Maar hier heb je 1, 2, 3, 4, 5 naast elkaar.
5: Ja, de bewoners van nummer 5, waar de aanslag mogelijk op gericht was, waren tijdens die aanslag niet thuis. Volgens buurtbewoners draagt de man die er woont een enkelband en zou die in drugs handelen. Over iets minder dan 3 weken, dan gaat het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson van start. 10 Nederlanders en 9 Belgen gaan dan de strijd met elkaar aan. En daar zitten 2 Brabanders tussen. Zangeres Shelly Vol van OG'en uit Feyenaard en Q-Music-DJ Joost Winkels uit Helmond. En let op als je regelmatig over de N65 tussen Den Bosch en Tilburg rijdt. De weg gaat eind oktober een weekend lang dicht. De meer dan 300 bomen langs de weg die worden dan door Rijkswaterstaat gesnoeid. En 18 bomen die ziek zijn worden gekapt. Omrijden kan via de A58 en de A2 en het kost je dat weekend ongeveer een kwartier extra. De oudste overdekte Mars van Parijs is vannacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie die is ingestort, vertelt NOS-correspondent Saskia Houtuin.
7: Met de brand in de Marché Couvert des Enfants Rouges verliest Parijs niet alleen een belangrijke toeristische trekpleister in de Marais, maar ook een historisch monument. Alle eetkraampjes, de groentetelers, kaasboeren, bloemisten en wijnhandelaren zijn vannacht door de brand verwoest.
5: Over de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Niemand raakte bij de brand gewond. Vlak voor de kassa in de supermarkt nog even die reep chocolade of zak chips in je mandje gooien. Je hebt het niet nodig, toch kom je weer met een boodschappentas vol lekkers thuis. Om dit te voorkomen leerde ik altijd nooit met honger naar de supermarkt.
3: Ja.
5: Dat blijkt niet helemaal waar, ontdekten studenten van de hogeschool in Breda. De belangrijkste reden van onze impulsaankopen is iets heel anders, een boodschappenlijstje.
3: Ja, terwijl er gezegd wordt dat je dat juist moet maken.
5: Ja, dat is inderdaad de tip. Wie zonder boodschappenlijstje de supermarkt ingaat, is veel gevoeliger om iets extra's te kopen.
3: Oh, zo, oké. Ja, nee, ik dacht, het boodschappenlijstje is de boodschappenlijstje.
8: Nee, juist niet.
5: Ja, het rijdt om dat boodschappenlijstje. De studenten die stuurden een hele bubs aan mensen de supermarkten in. Sommigen met lijstje, anderen zonder.
3: Ja.
5: Van degene met lijstje, met degene zonder lijstje, deed ruim 2/3 een impulsaankoop. Bij de groep met lijstje was het nog geen kwart. Ook het hongergevoel is wel onderzocht, maar dit had een veel kleinere invloed.
8: Ik wou zeggen, maar hadden zij ook honger? Want ik ken mezelf met honger en een lijstje in de supermarkt. Dat is niet veilig.
3: Ja, maar met of zonder lijstje, je moet toch gewoon sterk in je schoenen staan? Dat is toch gewoon het hele probleem, of niet?
8: Nou, dat vind ik heel dapper gezegd. Zo
3: dat zeg ik ook.
5: Nee. Het idee is dat je zonder lijstje ga je een beetje rondwalen door de supermarkt. Ja. Dan denk je, oh ja, dit is nou wel lekker en dit kan er wel
8: precies.
5: Bij.
8: Ja, precies. Ik loop er toch langs, het staat niet op mijn lijstje. Maar ik zie het met mijn ogen en ik proef het al in mijn mond en denk ik, ja, gaat toch in mijn mondje.
3: Daar zit jouw zwakke plek in de supermarkt.
8: Ja, dat weet je wel. Nee, chocola.
3: Chocola, oké. Okay. Ja, ik heb het bij de witte muizen.
8: Oh ja.
3: De witte muizen, daar gaat je op de rem bij mij, hoor. Boodschappenlijstje of geen boodschappenlijstje. Op de rem, meenemen die handel.
8: Nee, die muizen.
3: Hé, hey, Jasper, dankjewel, hè.
5: Graag gedaan.
3: Tot een uurtje. We zijn bezig met een klein onderzoekje, want in geval van calamiteiten, grote calamiteiten, is Omroep Brabant natuurlijk een rampenzender. Heb jij er een in huis? Een noodradio, ja of nee? Laat het even weten voor ons onderzoekje. Als je er een in huis hebt, ja, dan een duimpje omhoog. Heb je er geen in huis, duimpje omhoog.

0: krijg een appje van de thuisfront, Marjolein.
1: Ja.
2: Wie was die vrouw die op die dansvloer stond te dansen?
0: Enigszins jaloers volgens
1: mij. Ik wou net zeggen, leg dat straks maar eens uit.
0: Ja, voor de mensen die wat later inschakelen, we hadden het straks over of dat als je goed kunt dansen, dat je dat sexy maakt, ja of nee.
1: Wij vonden wel, ja.
0: Wij vonden alle twee van wel.
1: En
0: daardoor ben ik uiteindelijk een liedje ook gaan waarderen, die Light Grooves in the Heart jaren geleden. Ik vond er nooit niks aan dat liedje, echt verschrikkelijk.
1: Totdat er een mooie vrouw op stond te dansen.
0: Precies, in de Irish Pub in Eindhoven, vergeet ik nooit meer. Toen dacht ik, goh, dat is eigenlijk best een leuk liedje. Maar goed, dus ze luisteren thuis ook mee, weten we dat ook weer. Misschien wel, nee, niet via Noodradio, want dat is nergens voor nodig.
1: Nee, dat hoeft u niet gelukkig.
0: Noodradio heb je nodig in geval van nood uiteraard, hè, want Omroep Brabant is ook rampenzender in geval van grote calamiteiten. Op de radio zijn we er namelijk altijd, daar zorgen we er ook voor. Snelste manier van informatievoorziening in geval er zich een ramp voordoet in onze provincie. Dus eigenlijk moet je er ook gewoon één in huis hebben. We maken elke dag leuke programma's, maar het kan ook een keer voorkomen dat er ergens iets gebeurt. En dan wil je goed geïnformeerd worden en goed geïnformeerd blijven. Nou, dan is het super tof als je gewoon een noodradio thuis hebt. Dus een radio die werkt op, weet ik veel, een powerbank of zonne-energie of batterijen, of die met zo'n dingen kunt opvinden, dat hij, zal ik maar zeggen, wat energie krijgt. Dat kan ook natuurlijk. De energie viel even weg hier volgens mij.
1: Ik hoorde het. Iets te hard aan het opvinden was.
0: Precies. Maar zo'n ding is dus eigenlijk gewoon een soort van must, dat je die een in huis hebt. En wij dachten, nou, laten we gewoon eens even peilen hoe dat zit met de Afslag Zuid-luisteraars, of dat die allemaal voorzien zijn als het gaat om zo'n noodradio. Nou, Marjolein, jij hebt alles voor je neus.
1: Ja, er kwamen echt veel appjes binnen. Het viel me op en ik vind het leuk om even te weten hoe dat nou ongeveer zit hier bij ons. Ja. Bernadette heeft er wel één. Die zegt, ik heb een DAB-radio op stroom, maar die kan ook op batterijen. En die batterijen die gaan er uiteraard pas in als de stroom uitvalt. Nathalie die zegt, nee, ik heb het niet. Ik heb licht, ik heb eten voor een half jaar, ik heb drinken, ik heb alles van een noodpakket, maar geen noodradio.
0: Ja, maar die moet je dus hebben, want dan kun je dus de informatievoorziening
1: precies,
0: een
1: dan
0: beetje,
1: weet je ook hoe lang het gaat duren
0: precies,
1: allemaal.
0: Ja. Ja.
1: Maar Jan die zegt, nee, geen noodradio, maar een noodaggregaat. Dus eigenlijk bij ons blijft alles werken.
0: Oh, dat werkt ook. Ja,
1: ja, ze zit blijkbaar op een boerderij. Ze schrijft erbij, dat moet ook wel als je een boerderij hebt.
0: Nee, dat snap ik inderdaad, want dat moet allemaal doorgaan ook natuurlijk.
1: Precies, ja. Dus dat is keihandig. En Mario die zegt, nou, ik heb wel een draadloze radio gekocht op batterijen. Eentje in de vorm van een Amerikaanse auto. Ik dacht, staat leuk in de kast, heb ik er ook nog wat aan, kan ik een beetje naar kijken.
0: Ja.
1: Met een eerste blijkt hij gewoon een ingebouwde accu te hebben, die ik dan weer moet opladen op het netstroom.
0: Ja, daar heb je niks aan natuurlijk.
1: En ten tweede, hij kon ons er niet op ontvangen.
0: Nou, dat is helemaal bochtant.
1: Ja, zei ze eigenlijk nee. Eigenlijk heb ik er dus geen.
0: Gooi die auto maar gewoon op de sloop dan. Weg ermee met dat ding.
1: Precies, weg. Ja. Uiteindelijk valt het meer mee, want slechts 48% heeft geen noodradio.
0: 48%, dus ja. Er zijn best wel veel mensen die al zo'n ding in huis hebben.
1: Net
0: dus
1: iets meer dan 50% die heeft er al eentje.
0: Ja, zorg er ook gewoon voor dat je er één thuis hebt. Je weet nooit, hopelijk is het niet nodig, maar als het wel nodig is, dan is het fijn om zo'n ding binnen handbereik te hebben. Zodat je gewoon altijd goed geïnformeerd wordt. En daar zorgen wij dan weer voor bij Omroep Brabant, hè, als een noodzender. Zullen we maar meteen wat goed nieuws vermelden, Marjolein?
1: Ik denk dat een boel mensen erop zitten te wachten.
0: Ja, dat we gewoon straks wel...
1: Vertel het maar.
0: Nou, weet je, we hebben natuurlijk straks nog een leuk spelletje het volgende uur. Dan moet je wel blijven luisteren.
1: Zeker?
0: Als je meedoet met het spelletje, dan maak je ook een kans op zo'n noodradio.
1: Oh,
0: extra.
1: Dus gewoon noodradio. Extra.
0: Ja, precies. En dat is dan natuurlijk ook voor de mensen... Nou ja, als je er al één hebt, dan kun je...
1: Nou, maar dan kan je hem weggeven aan iemand die hem nog niet heeft.
0: Er is altijd wel iemand in je omgeving die hem niet heeft. Dus luister straks het volgende uur ook lekker naar Afslag Zuid. Gaan we een spelletje spelen. En dan maak je dus kans op uiteraard de anti-stress Brabobolide, maar ook nog een noodradio. Dat je het even weet. Ik ga zo direct bellen voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Oh ja, wel, dit is wel bijzonder eigenlijk, zie ik. Want ik ga niet naar zomaar een bedrijf bellen. Nee, ik ga naar een bijzonder bedrijf bellen. Waarom is dat dan zo bijzonder? Nou, dat zal ik je zo meteen vertellen. Ik ga je wel alvast melden dat het bedrijf te vinden is in Hilvarenbeek. En waarom het zo bijzonder is, dat hoor je zo meteen naar Beyoncé Single Lady.

0: Beyoncé, Single Ladies. René, die kan niet wachten. Die is een beetje ongeduldig, zie ik in de app. Die zegt, ik wil graag nu een noodradio winnen.
1: Ja, helaas, zo makkelijk gaat het dan ook weer niet.
0: Nee, ik vertelde al dat we het volgende uur een spelletje spelen. En daar maak je gewoon als extra prijs dus kans op zo'n noodradio. Hij heeft er nog geen, heeft hij laten weten. Nou, René, reden genoeg om lekker te blijven luisteren en straks deel te nemen aan ons spel. In het tweede uur, afslagsuit, kun je niet alleen een anti-stress Brabo-bolide winnen, maar ook nog eens een noodradio. En dat geldt natuurlijk ook voor de rest van Brabant. Ik zei al, ik ga bellen naar een bijzonder bedrijf vandaag. Eigenlijk niet geheel willekeurig. In dit geval is het een bedrijf dat het predicaat hofleverancier heeft gekregen.
1: Oh.
0: Dus daar moet je sowieso 100 jaar voor bestaan. En dan moet je volgens mij ook nog aan wat dingen voldoen. Geen idee, maar dat kan ik zo wel eens even vragen.
1: Wat eigenlijk, hè? 100 jaar?
0: 100 jaar, ja. Het gaat om de echte bakker Jan Zwanen. Die zitten in Hilvarenbeek. Die hebben een aantal vestigingen. En die ga ik gewoon eens even bellen waar ze aan toe zijn. Natuurlijk voor een kleine felicitatie, maar ook voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag.
2: Tijd voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Ja, predicaat hofleverancier gekregen dus. We gaan naar de Apollostraat nummer 1 in Hilvarenbeek, want daar zitten ze. Echte bakker Jan Zwanen.
3: Goedemiddag, bakker Zwanen Hilvarenbeek met Carola.
0: Hey Carola, met Ronnie, Omroep Brabant Radio.
3: Hallo.
0: Hey, gefeliciteerd daar, hè.
3: Ja, dankjewel.
0: Het predicaat hofleverancier hadden jullie gewoon te pakken daar in Hilvarenbeek.
3: Inderdaad.
0: Dan heb je goede spul, denk ik.
3: Daar weet ik zeker dat wij dat hebben.
0: En hoe is dat gevierd bij jullie eigenlijk?
3: Ja, super.
0: Ja, want waar trakteert een bakker op als hij iets te vieren heeft, vraag ik me dan af.
3: Nou ja, op het moment trakteren wij op mini-eierkoekjes en mini-krentenbollen.
0: Hoppakee.
3: Maar we hebben natuurlijk ook fantastische jubileumaanbiedingen.
0: Ja, nee, maar dat is reclame die je nu maakt. Jubileum. Ja, nee, maar gewoon, bedoel, als je een bakkerij hebt en je kijkt in de vitrine, dan, ja, ik zou geen keuze kunnen maken waar ik op zou moeten trakteren. Maar dat kunnen jullie wel, dan begrijp ik.
3: Zeker.
0: Ja.
3: Wij geven wel advies.
0: Hey, is er ook intern een beetje gefeest al of moet dat nog gaan gebeuren?
3: Nee, dat hebben we afgelopen zaterdag gehad.
0: Oké.
3: Okay. Jubileumfeest.
0: Ja, nou, je klinkt redelijk nuchter na die 2 dagen dan toch nog. Maar dat is logisch. Ja. Je hebt even tijd gehad om een beetje bij te trekken, neem ik aan.
3: Ook. Ja.
0: Hey, hoe word je hofleverancier eigenlijk? Wanneer krijg je dat predicaat? Hoe zit dat? Je moet sowieso 100 jaar bestaan, hè?
3: Jazeker, maar dat is een heel traject, heb ik begrepen van mijn werkgever.
0: Ah, oké.
3: Okay. Dat is een hele aanvraag.
0: Maar ze vonden in ieder geval dat jullie dat verdiend hebben. Dat is duidelijk.
3: Ja,
0: toch?
3: Want hij hangt er.
0: Hij hangt er. Hoppakee, in de zaak gewoon natuurlijk heel prominent. Hartstikke trots met z'n allen. Want hoeveel mensen werken daar?
3: In totaliteit in alle filialen ongeveer mannetje 60.
0: Ja, want dat geldt voor alle filialen, neem ik aan, hè, dat predicaat. Ja, hoppakee, gewoon binnen. Ja, normaal bel ik op dit tijdstip altijd met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag, een energy shot. Dus ik ga gewoon aan jou ook vragen. Van welk liedje krijg jij nog een beetje energie? Wat zou je graag willen horen?
3: Stel je mij voor.
0: Ja, ik mag trakteren. Maar ja, jij moet wel af het gebakje uitkiezen, zal ik maar zeggen.
3: Dan ga ik voor Dancing Queen.
0: Abba, lekker.
3: Ja, we doen hem gewoon.
0: Goeie keuze, vind ik. En ik denk dat de rest van Brabant er ook blij mee is. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
3: Ik hoop dat iedereen lekker mee dan.
0: Zeker weet. Hey, feesten nog daar. Nogmaals gefeliciteerd aan iedereen.
3: En
0: werken, dat doen we met de radio aan op welke zender ook alweer?
3: Omroep Brabant.
0: Precies, juist maar. De groeten, hè.
3: Houdoe.
2: De laatste loodjes van je werkdag.
4: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Apollostraat nummer 1 in Hilvarenbeek, een van de vestigingen van bakker Jan Zwanen. Afgelopen zaterdag is dat uitgereikt en die hangt dus vol trots in de zaak, hoorden we net. En die wilde graag voor de laatste loodjes van de werkdag ABBA horen met Dancing Queen. Nou ja, goed, als wij dan een keer kunnen trakteren, dan doen we dat bij deze ook hartstikke graag natuurlijk. Morgen bellen we weer met een andere bedrijf in onze provincie. Hou de radio aan, want straks na 5 gaan we nog even terugkijken naar de marathon van gisteren in Eindhoven. In alle opzichten eigenlijk prachtig, hè? Qua weer, qua deelnemers, qua hoe het in beeld werd gebracht. Het was echt een ontzettend mooie dag. En een van de heldinnen die daar meeliepen was natuurlijk Anne met dat beademingsmasker. En ik hoop dat we die zometeen na 5 nog even kunnen spreken.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
9: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
9: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
12: Avenue. Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 euro. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft twee verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
15: Eens even kijken hoe het met de avondspits gesteld is. Robert Vriezen van de ANWB, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Ronnie. Ik kan het in één woord samenvatten.
15: Druk.
16: Oké.
15: Nou, ja. Maar graag toch wat details als het kan.
16: Ja, ik heb een lijstje vanaf 15 minuten samengesteld. Dus mocht je file er niet tussen zitten, wees dan gerust dat je vertraging maximaal een kwartiertje is. Vanmiddag al een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar zijn nog steeds maar twee rijstroken open bij knooppunt Ridderkerk. Zodoende 21 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel met meer dan een uur vertraging. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug. Pak eerst de A17, verder over de A59 en aan de A29 richting Rotterdam. Op de A17 kom je al in de file. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 2 kilometer en 40 minuten vertraging. Verder ook op de A29 langzaam rijden door. Vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Bij Oud-Beijerland 18 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En ook op de A59 vanuit Oss naar Zierikzee. De file door de problemen op de A16 voor knooppunt Sabina is 5 kilometer en 20 minuten vertraging. Verder nog op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 20 minuten oponthoud bij Hank. Vanaf Breda Noord 13 kilometer langzaam rijden. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 20 minuutjes op onthoud. En ook op de A50 wordt weer langzaam gereden vanuit Eindhoven naar Osben Sint-Oederode. 5 kilometer file daar en een kwartier vertraging.
15: Dankjewel. En sterkte als je in een van die files staat. Radio lekker aanhouden, dan vermaken wij je sowieso tot 7 uur. Ik hoop niet dat de file zo lang gaat duren, maar ik zou de radio wel lekker aanhouden. Want binnen enkele ogenblikken door je speakers muziek van Tom Jones.
17: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg. Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl. Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
24: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
25: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
26: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
25: Corto Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
24: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
3: Brabant, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter in Tilburg of naar onze mega store in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
0: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
4: Volgende week, een week lang,
5: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
6: Goedemiddag, Ronnie. Hoi, hoi.
7: Hey, goedemiddag.

0: richting Teddy Swims met Mr. Know-it-all, maar eerst naar Mrs. Know-it-all.
1: Ja, nou ja, eens. Ja.
0: Marjolein, met wat nieuws. Jij praat ons even bij.
1: Ja, nou, er is een documentaire gemaakt over hoe het nou is om als buitenlander een nieuw bestaan op te bouwen hier in Eindhoven. In een driedelige serie De Wereld in Eindhoven worden drie expatgezinnen gevolgd. Want ja, een baan vinden bij bijvoorbeeld ASML, dat is één ding. Maar je hier echt thuis voelen in een nieuwe stad is heel wat anders. De documentaire laat zien hoe die gezinnen wennen aan onze taal, onze cultuur en hoe ze nieuwe vrienden maken. Vanaf 17 november kan je de driedelige serie achter elkaar drie avonden zien, 6:30 op NPO 2.
0: Wat leuk, maar ik kan wel wennen aan het eten wat ze hebben. Ik heb ook mensen die werken bij ASML, die komen uit India, die wonen tegenover mij. En ik heb de overbuurvrouw een tijdje geleden een keer geholpen met iets. Ik was mijn heg aan het snoeien.
1: Oh, ja.
0: En ze had ook iets te zeggen. Ik help wel even. En toen kwam ze me toch met lekker eten.
1: Ah, lief.
0: Ik denk, ik snoei die heg volgende week weer.
1: Nee, dat is echt wel inderdaad een heel positief punt van al die expats.
0: Ja,
1: die hebben
0: zeker
1: al hele andere keuken, hele andere smaken.
0: Zo lekker.
1: Heerlijk,
0: echt
1: inderdaad.
0: Ongelooflijk.
1: Ja. En dan een heel ander berichtje. Mannen die zich eenzaam voelen kunnen bijna 6 gezonde levensjaren verliezen daardoor. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder ruim 270.000 mensen tussen de 40 en de 70 jaar. Vooral de combinatie van weinig sociale contacten en je eenzaam voelen blijkt samen te hangen met een slechtere mentale gezondheid. Nou, bij mannen blijkt dat dan dat ze gemiddeld bijna 6 jaar eerder te maken kunnen krijgen met die mentale gezondheidsproblemen, zoals een depressie of een angststoornis. Bij vrouwen is dat iets minder, is het 4 jaar. En ook opvallend, ook al ga je gezonder eten en meer bewegen, lijkt dat het extra risico niet zomaar weg te nemen. En dan nog even een herfstberichtje voor hondeneigenaren. Herfstwandeling met de hond klinkt natuurlijk lekker, maar pas op met al die eikels en kastanjes op de grond. Veel honden vinden het leuk om ermee te spelen of erop te kauwen, maar eikels bevatten een giftige stof die de nieren kunnen beschadigen. En wilde kastanjes zijn sowieso giftig. Daarnaast hebben ze natuurlijk met die scherpe punten kunnen ze vast komen zitten in de keel of in de darmen. Dierenartsen die luiden daarom nu gewoon heel even weer het alarm. Let op. Adviseer om je hond er niet mee te laten spelen. Gebeurt het toch, slikken ze het in. Ga direct naar de dierenarts.
0: Ja, het is weer de tijd van het jaar natuurlijk. Nooit geweten dit overigens. Maar ik heb ook geen huisdier, maar ik wist het ook niet. Dus wijsheid, dankjewel.
1: Bij deze.
0: Mrs. Know-it-all. Dankjewel, Mrs. Hey, misschien heb je ze wel gezien gisteren. Wellicht in levende lijven of op televisie. Is ook een mogelijkheid. De heldin, één van de heldinnen van de marathon in Eindhoven. Anne uit Etten-Leur. Zij liep met dat beademingsmasker op. Om aandacht te vragen voor de aandoening die juist

0: grote knuffelbeer met een fijne stem. Deze Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Ja, het was een feestje gisteren, de marathon van Eindhoven. Het was prachtig weer, geweldige deelnemers. En ook prachtig in beeld gebracht en vakkundig verslag gedaan. Hè, op Omroep Brabant TV zeg ik er dan meteen even in. Bij als insider, hè, onze collega's Nienke, Christian die commentaar deed. Jordi op de motor met zijn helm zo hoppakee.
1: Ja, dat was een mooi gezicht.
0: Ja, geweldig. En Gina July natuurlijk. Het was feestje om naar te kijken. Wat trouwens ook wel leuk was, ik stond dus gisteren langs dat parcours. En ik heb zo ontzettend moeten lachen. Er kwam een groepje Belgische dames voorbij. Ik stond aan het parcours van de hele marathon. De Oorschotse Dijk, voor mensen die bekend zijn in de omgeving. En daar is het dan wat rustiger qua publiek. Staan wel mensen, maar is het niet zoals op het Stratum zijn. Nee. Dus het is wat relaxter daar. En er kwam een groepje Belgische meiden die kwam voorbij gehuppeld. Ik denk dat het een stuk of 5, 6 vriendinnen waren.
1: Reddend samen.
0: Reddend, ja, okay, die waren de hele marathon aan het rennen. Die waren ook wel aan het kwebbelen, dus ze hadden nog wat noten op hun zang. Dat vond ik wel knap. En op een gegeven moment, een van die meiden, die laat me toch een harde scheet onder het rennen.
1: Echt? Ja.
0: En ze roept dus ook al heel hard. Amai, die was niet voor het grote publiek. Dat was een ongecontroleerde. Goed, hè? Zo ook een beetje naar mij kijken. Zo van, sorry. Ik denk, ja, ik snap het ook gewoon. Weet je. Je hebt het allemaal niet meer onder controle.
1: Ik wou niet zeggen, meid, als jij zoveel kilometers kan rennen, precies, laat ze waaien.
0: Maar ik moet zo ontzettend lachen. Ik denk, ja, dat gebeurt nou eenmaal. Hè. Je hebt niet alles meer onder controle. En ze maakte er ook nog een geintje van.
1: Grappig.
0: Nou, misschien stond jij ook wel langs de kant. Of heb je het gevolgd op Omroep Brabant Televisie? Dat kan ook zomaar zijn. Hè. Dan heb je ook vast één van de heldinnen van gisteren gezien, Anne uit Etten-Leur. En we spraken ze vorige week al eventjes hier in Afslag Zuid. Anne liep met een beademingsmasker de hele marathon om aandacht te vragen voor de aandoening die haar zoon heeft. Die vergeet vooral 's nachts te ademen door die aandoening. Enorme strijder, ongekend. En ik wil toch even een lijntje uitgooien richting Etten-Leur, als ze daar tenminste is. Een 06-nummer, dat weet je natuurlijk nooit. Om eens even te kijken hoe het met haar is. The day after. Anne, met een beademingsmasker.
2: Met Anne.
0: Dag Anne, met Ronnie van Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Alles doet het nog, althans je stem doet het nog, hoor ik.
2: Ja, mijn stem doet het prima.
0: En de rest?
2: Nou, mijn beentjes zijn wel, die zijn wel zwaar.
0: Maar you did it, hè? You did it. Je hebt hem gewoon volgemaakt, die hele marathon gisteren in Eindhoven. Ik zag je lopen, ik had zo met je te doen. Ik denk, goh, germ, Anne toch. En ik stond ongeveer op een kilometertje of 18. Nou, dan moet het toch nog een stukje lopen.
2: Ja, ja.
0: Hoe ging het?
2: Ja, echt ongelooflijk zwaar, maar tegelijkertijd super mooi.
0: Ja, want je deed het natuurlijk ook met een doel. Wat waren de reacties van de mensen langs de kant?
2: Echt heel grappig, ik leek wel een BN'er.
0: Ja, maar was je ook een beetje natuurlijk? Want ja, je bent zo.
2: Wel, ja.
0: Punt 1, je bent een opvallende verschijning in de marathon. Dat is een ding wat zeker is. En daarnaast had je natuurlijk vooraf ook al wat aandacht, waardoor mensen misschien toch een beetje de focus hadden van, hé, kijk, daar heb je ze, dat is Anne.
2: Ja. Ja, nou ja, er waren heel veel kinderen die zeiden, waarom ziet die mevrouw er zo gek uit? En dan was er altijd wel ergens een moeder die dan kon die ik dan hoorde zeggen, oh nee, ik heb haar gezien, haar zoon gebruikt dat 's nachts. Of ja, superleuk. Ja.
0: Dat is toch een beetje de kracht van Omroep Brabant dan misschien ook wel, toch?
2: Ja, duidelijk.
0: En ook vanuit jezelf natuurlijk, want jij hebt het uiteindelijk zelf allemaal aangeslingerd. Want nog maar even het verhaal voor de mensen die het gemist hebben. Ik kan me bijna niet voorstellen, maar jij liep die hele marathon om aandacht te vragen voor de zeldzame aandoening CCHS. Dat is een aandoening die jouw zoon Joris heeft. Waardoor hij vooral s'nachts vergeten te ademen. Vandaar dat jij ook dat beademingsmasker op had. Hoeveel heb je eigenlijk opgehaald in totaal?
2: De teller staat nu bijna op 13.000.
0: Lekker, lekker. Want je had als doel om uiteindelijk op te halen hoeveel?
2: Nou, ik wist het gewoon niet. Wat is nou realistisch? Ik wist het echt niet. En dit overtreft wel echt alle verwachtingen. Dus dat is fantastisch.
0: Ja, want je wil uiteindelijk dat er gewoon een medicijn gemaakt wordt natuurlijk. Waardoor dit helemaal gewoon van tafel geveegd kan worden, die aandoening in dit geval. Dat zou ontzettend mooi zijn. Dat kost geld. En daarom heb jij op deze manier aandacht gevraagd. Hoe is het eigenlijk met je lijf verder? Want ja, je loopt wel even gewoon een hele marathon, Anne.
2: Nou, dat lijf had vooral heel veel last met een trap vanochtend. De trap naar beneden, dat was ook een uitdaging. Dat voelde als een marathon op zich. En iedere keer als ik heb gezeten, dan ben ik echt helemaal stijf. En dan waggel ik een beetje rond.
0: Ja, je bent wel een beetje, vind ik, een van de heldinnen van deze marathon, deze editie. Want ja, het is ongekend wat jij daar gepresteerd hebt ook met dat beademingsmasker op je neus.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, toch?
2: Ja,
0: ja. Ja, heel bescheiden zeg je ja, dankjewel. Maar ik denk dat er weinig mensen zijn die het je nadoen. Hé, die eindstreep. Je komt over die eindstreep. En dan, hoe ging dat?
2: Ik had door op mijn klok dat de 5,5 uur heel krap ging zijn. Mm-hmm. Dus ik heb die laatste kilometer een soort van gesprint. Wat natuurlijk absoluut geen sprint meer is.
0: op maar, jouw manier dan gesprint, hè?
2: Op dat moment wel voor mij een sprint was. Dus ik heb echt gerend voor mijn leven om die 5,5 uur te halen. Dus ik was stiekem heel blij dat ik hem haalde. Ja, en toen de laatste, nou wat zal het zijn geweest, 40, 50 meter of zo. Toen werd Joris bij mij op het parcours gezet.
0: Ja.
2: Dus die mocht met mij mee over de finish. En dat was natuurlijk echt, dat is heel tof.
0: Dat moet wel wat met je doen als moeder, denk ik. En ik heb echt ontzettend veel respect voor je. En voor jou als mens, maar ook zeker als moeder. Op de manier zoals je dit hebt gedaan. En één ding is zeker. Je hebt de aandacht gekregen. Laten we hopen dat uiteindelijk die teller nog veel verder gaat doortikken. Tot misschien wel 100.000 euro, weet ik veel. Heel veel geld.
2: Kijk, dat is het nadeel van onderzoek. Hè. Er is gewoon nooit geld genoeg.
0: Nee, precies.
2: Onderzoek is zo ontzettend duur. En weet je, iedere euro is gewoon mooi meegenomen. En iedere euro brengt ons wel echt een stapje dichter bij de droom.
0: Precies. Ga je nog meer stappen ondernemen om deze aandoeningen onder de aandacht van mensen te brengen? Of nu even pas op de plaats en rust?
2: Ja, ik pak nu eerst even rust.
0: Ja, snap ik. Ja. Want vandaag heb je waarschijnlijk alleen maar gewoon lang uit op de bank gelegen.
2: Nee, nou, ik ben gaan werken.
0: Echt wel serieus?
2: Ja, dat zeg ik serieus.
0: Maar je had toch gewoon eigenlijk een vrije dag verdiend, vonden wij, met z'n allen, denk ik.
2: Ja, dat was misschien ook wel verstandiger geweest. Maar ik sta voor de klas en daar neem je niet heel snel vrij als dat niet echt nodig is.
0: Nee, dat is waar. En ik denk dat je ontzettend trotse leerlingen tegenover je had.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Die allemaal wilden weten, juf Anne, hoe was dat nou? Toch?
2: Ja, zeker.
0: Nou, mooi om te horen. En nogmaals, ik hoop dat die teller lekker doortikt. En ik vond het ontzettend leuk om je gesproken te hebben. En eigenlijk ook gewoon wel een beetje een eer als ik je zag ploeteren gisteren.
2: Nou, super lief, dankjewel.
0: Ga zo door, dankjewel Anne.
2: Yes.
0: Yo.
2: Hey, dankjewel.
0: Houdoe. Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid.

0: Braxton's en Who Was The Boss. Straks dan gaan we nog een spelletje spelen. Hebben we beloofd vorige uur even een korte check gedaan hoe het zit met de aanwezigheid van noodradio's onder de Afslag Zuid-luisteraar. Nou, daar kan nog wel even een duwtje gebruiken. Dus straks na 5:30 spelletje met kans op uiteraard de anti-stress Brabo-bolide, maar daarnaast dus ook nog een noodradio. Dus als je er eentje wil winnen, doe zo meteen mee en gebruik daarvoor het appnummer. Tekst en uitleg volgen later. Appnummer bekend, hoop ik zo niet. Zet het er even in. 06-573-28203. Dan gaan wij naar de man die gisteren een tijd neerzette van 1 uur 38 minuten en 42 seconden.
1: Jasper. 40 seconden.
0: 40 seconden.
1: Al dus de officiële uitslag.
0: Want jij deed mee aan de halve marathon.
1: Ja.
0: Heb jij Anne ook nog gezien die wij net spraken met dat beademingsstrasko?
1: Nee, ik ben er niet tegengekomen.
0: Nee, nou goed, heldin. Jij ook in dit geval.
1: Nou, niet zo erg als Anne. Nou,
0: nee, dat maar goed.
1: Door, en nog geld ingezameld voor het goede doel. Oh. En echt heel zwaar met zo'n masker.
0: Op jouw manier ook, Jasper. En ze had dezelfde klacht als jij. Dus op het moment dat je op je kont blijft zitten en je gaat dan opstaan,
1: ja, dan wordt het
0: dan
1: zwaar.
0: Breekt alles.
1: Je moet ook iedere keer een trap naar boven om hier naartoe te komen.
0: Hey, je hebt het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen?
1: Ja, Reptielenpark de Oliemeulen in Tilburg. Die vraagt bezoekers om hulp. En een kindertekening is online voor bijna 140.000 euro verkocht.
2: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
3: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
3: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
7: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Even

0: helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
1: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
0: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
2: 1 over half 6. Waar staan de files? Robert Vriezen van de ANWB. Goedemiddag,
3: Ronnie. Ja, ik kan dan antwoorden waar niet. Want 240 kilometer file bij elkaar alleen al in Noord-Brabant. Het is een drukke spits. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht rijdt het maar langzaam over 8 kilometer tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 20 minuten vertraging daardoor. Op de A2 vanuit Eindhoven door naar Utrecht. Nog eens 17 kilometer langzaam rijden. Tot aan Waardenburg nog eens 20 minuten vertraging. Je oponthoudt dus meer dan een uur als je gebruik maakt van de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam. Want je komt daar in 23 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Er zijn maar 2 rijstroken open van de A16. Omrijden richting Rotterdam via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Gaat volgens Rijkswaterstaat allemaal nog tot 6:30 vanavond duren. Daardoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Een 30 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij Hank. 12 kilometer file. Vanaf Breda Noord een 30 minuten vertraging. Een 30 minuten vertraging ook op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Door 12 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. 7 kilometer file daar en 40 minuten tijdsverlies. En 20 minuten vertraging als je over de A59 vanuit Os naar Zierikzee rijdt. Want je komt in 6 kilometer file tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Sabina.
4: Dank u vriendelijk, tot later.
3: Alsjeblieft weer.
4: Hoi hoi.
5: Omroep Brabant.
2: Een zonnige dag vandaag in onze provincie. Temperatuur nog zo'n 17 graden. Vanavond wordt het geleidelijk wat bewolkter. En vannacht is er kans op wat motregen. En koelt het af naar een graad of 12. Het nieuws krijg je van Jasper Stads.
6: Goedemiddag. Het gaat niet goed met de oliemeulen in Tilburg. Het reptielenpark heeft een aantal flinke tegenvallers gehad. Omgewaaide bomen, een ingestorte bouwkeet en nu komen er steeds minder bezoekers. Het geld is dus wel even op, terwijl het park juist wil investeren voor de toekomst. Op Facebook vraagt de oliemeulen daarom bezoekers om hulp via een crowdfundingsactie. PSV mag morgenavond weer aan de bak voor de Champions League in Leipzig tegen Leipzig in de tweede ronde van het toernooi. PSV kan een overwinning meer dan goed gebruiken, maar clubicoon René van der Kerkhof ziet dat niet gebeuren.
7: Je moet ook een beetje realist zijn. PSV heeft misschien 1 of 2 goede wedstrijden gespeeld in de competitie en thuis tegen Shakhtar was het ook al minder. Dus ik hoop dat ze een puntje te mogen niet verliezen, dus ik ga voor 1-1.
6: De wedstrijd Leipzig-PSV begint morgenavond om 9 uur. In de Willy en René podcast van Omroep Brabant houden de clubiconen alvast een voorbeschouwing. En in Hilvarenbeek kijken ze trots naar de gevel van bakker Zwanen. Sinds kort hangt daar een speciaal bord waarop staat dat de bakkerij hofleverancier is. Oftewel, meer dan 100 jaar bestaat. Bijna de helft daarvan maakte bakker Dennis zelf mee.
8: Ik ben hier in deze bakkerij geboren, hierboven. Wij woonden vroeger hierbij. En ik had geen box, maar ik werd in een broodkrat in de bakkerij gezet. Dus dat is 44 jaar geleden.
4: Kan ook, hè?
6: Ja, lekker in de broodkrat, mee de bakkerij in. En de bakkerij zit dus al 100 jaar in dezelfde familie. Of dat de komende 100 jaar ook zo is, dat blijft natuurlijk afwachten. Want de dochter van bakker Dennis is nu pas 13 maanden. De technische problemen bij Albert Heijn zijn goed nieuws voor Jumbo. De Brabantse supermarktketen ziet online ineens een stuk meer bestellingen binnenkomen. Sinds vanochtend heeft de Albert Heijn last van een zogenoemde cyberveiligheidsincident. Hierdoor kloppen prijzen in de winkels niet en kunnen er geen boodschappen worden bezorgd. En dat merken ze ook in Eindhoven.
9: Ja, de bonus is niet verrekend. En ja, goed, je print je bonus uit en dan lever je weer in daarna en dan komt het gewoon goed.
10: Nou, ik wilde mijn kaart inleveren, die 15 euro op groene producten, maar ja, helaas.
11: Ik heb net de bon gecontroleerd, maar alle bonus was er wel afgetrokken.
4: Ik vind het wel grappig, want je hoort die vrouw zeggen, de bonus die is niet verrekend. En je hoort de sirene op de achtergrond, zo van, help, alarm, alarm, alarm.
6: Ja, hoeveel drukker de Jumbo het heeft, dat wil de supermarkt niet zeggen. Concurrent Picnic die heeft het over duizenden extra bestellingen vandaag. En dat oude Pokémon-kaarten veel geld waard zijn, dat heb je misschien al wel eens gehoord. Nou, nu is er weer eentje voor veel geld verkocht. Iemand betaalde op een online veiling bijna 140.000 euro voor 1 kaart.
4: Hou op.
6: Nou, dat was alleen geen normale kaart, maar eentje met een kindertekening van een Pokémon daarop. De kaart is in 2010 getekend door een meisje van 6. Zij deed toen mee aan een tekenwedstrijd van Pokémon. De kaart is zoveel geld waard omdat er toen de tijd maar zo'n 100 van zijn gemaakt.
4: Huh? Ja, ik snap hier.
12: Ik snap dit helemaal niet.
4: Niks van.
12: Ik wil zeggen, ik snap nog best dat als jij een soort gouden Charizard of weet ik veel wat vindt. Maar een getekende? Ja, door een meisje van 6?
13: Ja, die heeft gewoon met de hand zeg maar, op een tekening een Pokémon getekend. En Pokémon heeft dat tekeningetje zeg maar, als plaatje op die kaart gedrukt.
4: 100 keer dus. 100
13: keer een keer.
12: Oh, hij is wel echt gedrukt.
13: Ja, het is wel een echte kaart. Okay, in plaats van als je een heel fancy plaatje hebt van Pokémon, is het een getekende versie.
12: Oh ja, oké. Okay. Nee, nu snap ik het meer.
4: Ja. Ja, en dan gaan sommige mensen lekker op en die tellen daar 140.000 euro voor neer.
12: Hey, je kan maar beter een hobby hebben, hè?
4: Ja, toch niet.
13: Maar ja, ik denk dat het meisje van 6 wat heeft getekend helemaal niks voor krijgt.
12: Ja, dat is helemaal zielig inderdaad, ja.
4: Ja, dat kan toch eigenlijk niet?
12: Nou, die heeft waarschijnlijk meegedaan aan zo'n wedstrijd. En die heeft gewoon bij de voorwaarden afgevinkt. Ja. Ik geef nu al mijn rechten af.
4: Ja. Leuk tekeningetje, meisje. Kom maar hier.
12: Ja, ja. Nintendo.
4: Hé, hey, dankjewel Jasper. Tot over een uurtje weer voor een update. Wij gaan een spelletje spelen.
14: Roddy.
4: Ja, een spel waarmee je kans maakt op de anti-stress Brabo-boelieden. Maar als extra, we hebben het beloofd, Marjolein, hè?
12: Ja, de noodradio.
4: Noodradio. De roulettetafel, is die al in de hout?
12: Nee, hij moet nog even binnenslepen.
4: Oké, okay, nou, Marjolein, hoor ik net, gaat zometeen een roulettetafel halen, dames en heren. En er zitten vakjes in van 0 tot en met 36. En de vraag die ik je nu alvast ga stellen, en daar kun je op inzetten, hè, gewoon via de app, hartstikke simpel. Gaat het balletje in die roulettetafel straks vallen op een even of een oneven getal? Een 2 is even, Marjolein. 7 is oneven. 13?
12: 30?
4: 30, nou?
12: Ja, wat?
4: 7?
12: Ja, oké. Okay,
4: nee,
12: ja,
4: 13?
12: Nee, ja. Ja, 13 is ook oneven.
4: Jij hebt echt een even
12: oneven.
4: Ja, zo heerlijk, hè, dit. Oh, een beetje stangen. Maar goed, ik vraag het aan jou. Gaat het balletje, en dat weet natuurlijk nu nog niemand, maar is een beetje glazen bolwerk, gaat het balletje straks vallen op een even of een oneven getal? Nou, zet even in via de app. Dus app even of oneven. Naar 06-573-28203. En misschien mag je zo meteen meedoen met ons spel. En dan maak je dus kans, hè, op de anti-stress Brabo-boelie. De klein rood autootje met het Brabander logo op het dak. En als extra deze week ook nog gewoon een noodradio. Kan allemaal.

0: John Travolta en Olivia Newton-John, you're the one that I want.
1: Ronnie's Radio Roulette.
0: Ja, je kunt nog heel even inzetten voor Ronnie's Radio Roulette. Gaat het balletje zometeen in de roulette-tafel vallen op een even of een oneven getal? Dat is de vraag. 06-573-28203. Zometeen ga ik aan de bel trekken. Vanaf dat moment niet meer inzetten. Tot die tijd gewoon even een appje sturen. Heel makkelijk. Je appt even of oneven naar 06-573-28203. En misschien mag je zometeen meedoen met ons spel en maak je kans op een antistress Brabo-bolide, maar ook nog een noodradio. Keihendig om te hebben. We gaan naar Donnie de Koning, die is van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wederom een cadeautje qua zonneschijn vandaag in Brabant. Daar hebben we niet over te klagen.
2: Nee, inderdaad. Maar het was wel een hele koude start met zelfs wat vorst aan de grond. Dus het was misschien eventjes fris als je erop uit moest. Maar in de middag was het inderdaad heerlijk weer om er lekker op uit te gaan. Maar vanavond gaat de bewolking toch wel toenemen. En dan volgt vannacht ook her en der wat regen. Bij dan toch veel zachter weer in de nacht met 12 of 13 graden. En dan morgen toch een wat wisselvalligere dag met meer bewolking. Af en toe wat regen. In de avonduren ook nog buien die gaan overtrekken. Maar het wordt wel erg zacht met temperaturen van maar liefst 19 of 20 graden morgen.
0: Nou, dat is toch belachelijk warm eigenlijk voor de tijd van het jaar, denk ik, of niet?
2: Ja, eigenlijk wel. Normaal zitten we rond een graad of 14 of 15. Dus dan zitten we zomaar 5 graden boven.
0: Ja, en de dagen daarna houdt dat weer een beetje stand?
2: Ja, dan wordt het eigenlijk weer een stuk mooier. Met op woensdag een mix van wolkenvelden en zonneschijn en temperaturen van een graad of 18. En donderdag, dat lijkt dan toch echt wel de mooiste dag te worden. Met maar liefst 20 of 21 graden. Flink wat zonneschijn erbij. Dus het kan haast een beetje nazomers aanvoelen op die donderdag.
0: Nou, heerlijk. Dankjewel voor deze update. En tot de volgende weer, Donnie.
2: Tot de volgende.
0: Hoi, hoi. Dames en heren, daar gaat hij dan voor.
3: Ronnie's Radio Roulette.
0: Laat ik maar meteen even aan de bel trekken, want inzetten is niet meer mogelijk via 06-573-28203. Er zijn een hoop mensen die geappt hebben. De een die appt even, de andere die appt oneven. Dat is natuurlijk ook de bedoeling, want dat was ook mijn vraag.
4: Dat zijn de smaakjes bij het kopje.
0: Precies, dus het is eigenlijk heel erg eenvoudig. Gewoon inzetten en als je het bij het rechte eind hebt, dan kan het zijn dat we je zometeen terugbellen en dat je mee mag doen met Ronnie's Radio Roulette. Afhankelijk van het nummer waar die op gaat vallen, daar hoort een vraag bij. En als je die goed beantwoordt in de uitzending, krijg je dus die antistress Brabo-bolide. Maar ook een noodradio. Weet je het antwoord niet? Dan gooien we de lijn open en mag iedereen appen. En dan komt er vast en zeker uiteindelijk een winnaar uit. Jij hebt...
4: Ik heb hem.
0: Oké, okay, de roulette-tafel. Zullen we dan maar gewoon?
4: Ja, laten we gaan.
0: 3, 2, 1, go!
3: Ronnie's Radio Roulette.
4: Ja, het is een goede gooi geweest.
0: Ik vind het zo'n lekker geluidje ook op de een of andere manier. Hè?
4: Ja. Oké, okay, het is een even getal.
0: Het is een even getal.
4: Ik weet het 100% zeker.
0: Dus als jij even hebt geappt, dan kan het zijn dat we je zo meteen bellen. En dat je mee mag doen met Ronnie's Radio Roulette. Dus heb je even geappt,

0: Baby Doll. Ik zeg hoog tijd voor een lekker spelletje.
1: Roddy's Radio Roulette.
0: Met kans op de anti-stress Brabo Bolide. En als extra vandaag een noodradio. Maar ja goed, dan moet je natuurlijk zometeen wel het juiste antwoord noemen in ons spel. Eerst even naar het getal waarop het balletje gevallen is. Jij had het over even, Marjolein.
2: Ja.
0: Vier, dat is even.
2: Dat klopt.
0: Ja, yes. Hey Peter, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij hebt even geappt, dus dat wil zeggen dat je even wat tijd voor ons hebt. En dat je dus even mee mag doen met Ronnie's Radio Roulette. Nummer 4. Is dat een geluksgetal van je toevallig, Peter, of niet?
3: Nee, dat is 7.
0: Oh, 7. Nou ja, ik heb pech, want ik hoop dat er wel een vraag uitkomt waar je iets mee kunt. Want ja, er komt een vraag, die hangt dus aan dat nummer 4 hangt die vast. En als je die goed beantwoordt, dan is de anti-stress Brabo Bolide voor jou. En als je hem fout beantwoordt, dan ga ik alle lijnen opengooien. En dan mag iedereen meedoen. Ik zal eens even kijken wat er onder 4 hangt, als jij het goed vindt, Peter. Waar komt het trouwens vandaan?
3: Mierlo.
0: Altijd goed, hè? Volk uit Mierlo, altijd goed.
3: Collega's bij jullie ook, hè?
0: Ja, wie niet, hè? Uit Mierlo. Er zijn zo ongelooflijk veel die uit Mierlo komen. Even kijken. Ja, zeker. Even, ik zit even te kijken bij nummer 4. Beetje warm draaien voor het gevoel van de jaren 80 staat hier volgende week. Je hoort zometeen, Peter, een quote uit een hele populaire en bekende tv-serie uit de jaren 80. En ja, ik hoef niet te weten van wie die quote is, dat mag wel. Maar ik wil eigenlijk alleen maar weten uit welke tv-serie die komt. Hij wordt uitgesproken door een van de hoofdrolspelers uit de serie. Hoe oud was jij in de jaren 80, Peter, als ik vragen mag?
3: Tussen de 20 en de 30.
0: Oké, dus dat moet wel lukken, denk ik dan.
3: Ja, dat
0: moet je herkennen. Ben je er klaar voor? Luister even naar de quote. Dus ik hoef niet te weten wie het zegt, maar ik wil graag weten uit welke serie die komt.
3: Ja?
0: En het was een soort wel van geëikte uitspraak in die serie. Luister even mee, daar komt hij aan.
4: I love it when a plan comes together.
0: Ja.
3: Ja, ik weet het.
0: Jij weet het?
3: Ja.
0: Uit welke tv-serie komt die quote?
3: Dat was de A-team.
0: Hij doet het gewoon, hè, Peter. Hartstikke goed, man. Weet je ook nog wie hem uitsprak in die tv-serie?
3: Ja,
0: of niet?
3: Dat was Hannibal.
0: Hannibal, ja, zeker. I love it when a plan comes together. Hè. Dat was elke keer als het uiteindelijk allemaal weer op zijn pootjes terecht kwam.
3: Yep.
0: En hij trots was op zijn mannen in dat zwarte busje. Dan sprak hij de woorden uit. I love it when a plan comes together. Met in zijn ene hoek van zijn mond ook die sigaar altijd toch wel.
3: Ja, dat klopt. Ik zie hem nog helemaal voor me.
0: Precies, geweldig. Oh, die herinnering. I love it. When a plan comes together. Hé, hey, jij krijgt van ons de anti-stress Brabo Bolide. En we doen er ook bij, zoals beloofd. Een noodradio toch, Marjolein?
2: Ja, zeker.
3: Ja, hartstikke leuk.
0: Heb je er al eentje in huis of nog niet?
3: Nee. Ik heb er geen in huis. Ja, ik heb wel de anti-stress Brabo Bolide al.
0: Oh, oké.
2: Okay. Maar die heb je ook nodig bij een noodgeval.
0: Precies, nou inderdaad. Ja. Want je hebt twee handen, dus je moet...
3: Waarom?
0: Nou, je krijgt een anti-stress Brabo Bolide en je krijgt een noodradio. Dus die gaan we naar je opsturen. Blijf even aan de lijn. En volgende week lekker luisteren naar het gevoel van de jaren 80 natuurlijk.
3: Ik heb hem heel de dag opstaan.
0: Nou, mooi. Tot de volgende. Houden we.
3: Houden.
5: Luister volgende week.
6: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
5: Een week lang herinneringen. Een week lang.
6: Bij gezellige radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je
5: vanaf maandag.
7: I got my mind set on Omroep Brabant.
5: Invisible Man.

Queen en The Invisible Man uit de jaren 80. En volgende week dus het gevoel van de jaren 80. De hele week hier bij Omroep Brabant op de radio. Daar wordt echt een feestje. Peter die scoorde zojuist. Woonachtig in Mierlo. De anti-stress Brabo Boelied en een noodradio. Nou, als je er ook eentje wil winnen, zo'n noodradio. Ook morgen geven we er weer eentje weg in Afslag Zuid. Dus lekker meedoen met ons spelletje. En wie weet ben jij de volgende winnaar. We gaan richting zessen. Doen we met The Last Train Home. Is er eentje van John Mayer. If you want

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
5: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
7: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
7: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
8: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
9: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
10: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want alles voor je huis koop je bij Koppens.
11: Meubels, complete slaapkamers, verlichting en woonaccessoires.
10: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
11: Koppens biedt veel meer.
10: Kom langs in Volkel.
11: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
9: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo, om aangeboren afwijkingen op te sporen, wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de Looks moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaags geraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dank u. Gaan we naar Robert Vriezen van de ANWB. Want de hele middag al een drukke avondspits, Robert.
15: Ja, ik worstel me er doorheen. 170 kilometer is er nog van over. We zaten ruim boven de 200 kilometer. Alleen al in Noord-Brabant, kan je nagaan. Kapotte auto staat er nog wel op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Zaltbommel. De linkerrijstrook is dicht. 13 kilometer file vanaf afrit Sint-Michielsgestel. Een 30 minuten vertraging. 30 minuten vertraging ook voor het verkeer op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Dat is door 4 kilometer file tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Daar zitten ook veel omrijders tussen voor de problemen op de A16. Maar daar heb ik goed nieuws over. Want de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is weer vrijgegeven bij Hendrik Ido Ambach. Nog wel 21 kilometer file. Met 1 uur vertraging. Want hij lost natuurlijk maar langzaam op die file. Daardoor ook file op de A17. Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer en 1 half uur tijdsverlies. Dan naar de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Bij Werkendam 20 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. De omleidingsroute voor de problemen op de A16. En er is er ook nog eens een ongeluk gebeurd. Waren bergingswerkzaamheden aan de gang bij Numansdorp. Die zijn afgerond. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Maar wel 7 kilometer file en 1 half uur vertraging. A50 Eindhoven-Os. Bij Sint-Oederode een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. 3 kwartier vertraging daar. En 1 kwartier vertraging op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo. Bij Alfred Panningen. Want na een ongeluk is daar de linker rijstrook dicht.
14: Dank u vriendelijk. We gaan richting 7. We hebben nog een uurtje te gaan als het gaat om Afslag Zuid. Met straks een bijzondere cursus die je kunt volgen in Tilburg. Echt een hele bijzondere cursus. En verder wat goede muziek. Michael Jackson staat klaar, maar ook CeeLo Green. It's okay. Binnen enkele ogenblikken op de radio hier.
16: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
17: Goed voor het water
16: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch. En jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
21: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
21: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
23: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
24: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
25: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
3: Volgende week, een week lang,
5: het gevoel van de jaren 80.
6: Is Omroep Brabant. Met nu
7: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
26: Ja, helemaal goed. Gezellig. Woehoe!

0: Volgende week het gevoel van de jaren 80. Vanaf volgende week maandag een hele week hier op de radio. Met natuurlijk ook deze man, hè. Michael Jackson, One Day in Your Life.
1: Omroep Brabant.
0: We gaan naar Marjolein, want die praat je even bij.
2: 5 herten zijn overleden in een hertenkamp in Zuid-Holland. Vermoedelijk doordat iemand ze ongekookte rijst heeft gevoerd. De dieren werden afgelopen week plotseling ziek. Eerst dachten ze aan een virus, maar bij onderzoek werden grote hoeveelheid rijst in hun maag gevonden. Vermoedelijk heeft iemand dat in de voederbak gegooid, waarna het in hun maag is gaan uitzetten. En wie denkt dat cafeïnevrije koffie nergens goed voor is, heeft het mis. Uit een nieuw onderzoek blijkt namelijk dat decaf mogelijk je geheugen kan verbeteren. Onderzoekers testen 31 mensen die normaal meerdere koppen koffie per dag drinken. Ze moesten 2 weken stoppen en werden daarna in 2 groepen verdeeld. Wat bleek? De mensen die cafeïnevrije koffie kregen, scoorden beter op geheugentest.
0: Oh.
2: Wel benadrukken de onderzoekers dat het nu nog gaat om een klein onderzoek en dat het voor echt zekerheid groter onderbouwd zou moeten worden.
0: Mag ik een decaf?
2: En de tandarts in België was zo boos over zijn ontslag dat hij met zijn Porsche dwars door de praktijk van zijn oude werkgever is gereden. Hij reed door de glazen voordeur, dwars door de wachtruimte en via de achterdeur weer naar buiten. Vervolgens was hij nog niet klaar. Hij keerde om en ramde nog een 2e keer het gebouw.
0: Zo.
2: De schade is enorm. De man raakte zelf lichtgewond en is uiteraard door de politie meegenomen.
0: Hij was echt boos.
2: Hij was echt heel boos.
0: Een tandarts die heeft zelf het algemeen toch wel allemaal op een rijtje, zou
2: je
0: zeggen.
2: Ja, ze zijn toch slimme mensen, zou je zeggen.
0: Van, nou ja, die denken wel 10 keer na voordat ze dit
2: toch,
0: soort dingen doen.
2: Die maar... kan dat een soort van overzien.
0: Maar deze was echt boos. Nou, blij dat hij geen patiënten meer behandelt.
2: Inderdaad,
0: toch?
2: Zo. Oh, dan was die goed gegaan.
0: Precies. We gaan dan zo meteen richting Tilburg, want daar bieden ze...

0: Fantastische zangeres Bente en Parachute. Ja, een cursus Frans, daar hebben we allemaal wel eens van gehoord. Computercursus heb je ongetwijfeld ook wel eens van gehoord. Maar in Tilburg kun je tegenwoordig ook gewoon op cursus. En dan op de cursus Tilburgs. Tillykunde, zo heet het. En ja, het is echt waar. Het is een complete cursus van 10 weken. Je zit niet alleen in de schoolbanken, maar gaat ook juist de stad in. En leert zo alles over Tilburg. Oftewel, Tilly dus in dit geval. Nou, de eerste lichting die begin dit jaar, die was zo enthousiast dat ze inmiddels zelf een vervolgprogramma hebben daar. Allemaal officieel op de mbo-school De Roy Pannen. En Elef Teria is docent op De Roy Pannen en mede-initiatiefnemer ook van Tillykunde. En die hebben we aan de lijn. Goedenavond, Elef Teria. Dat zeg ik goed toch, hè? Zo, hè?
1: Ja, heel goed. Ja, en dat voor de eerste keer. Goedenavond.
0: Goedenavond, het was even oefenen voor mij. Hey, Tillykunde, dat klinkt eigenlijk een beetje als misschien toch wel een soort van grapje, maar dat is het absoluut niet, hè?
1: Nee, absoluut niet. Het is zeker geen grap. Nee, Tillykunde is de stadsopleiding van Tilburg voor Tilburg.
0: Ja, want wat gebeurt er precies tijdens Tillykunde?
1: Ja, Tillykunde is eigenlijk de stadsopleiding van Tilburg, waarbij we eigenlijk kijken waar Tilburg vandaan komt en ook waar naartoe gaat. Dus de opleiding. En dat is aan de hand van 10 thema's. En die vinden plaats in Tilburg uiteraard op verschillende locaties.
0: Ja, en wat voor thema's zijn dat dan? Ik bedoel, Tilburg is natuurlijk een veelzijdige stad, dus misschien kunnen we er ook wel 20 thema's bij bedenken. Maar jullie hebben er 10 uitgekozen. Noem eens wat thema's waar mensen zich in kunnen gaan verdiepen tijdens die cursus.
1: Ja, het klopt dat eigenlijk 10 thema's niet genoeg zijn. Daarom is er ook zeg maar de vervolgcursus, dat is focus. Maar even inzoomen op de basis. Ja, welke thema's komen eraan bod? We beginnen met Tilburg in vogelvlucht, waarbij we eigenlijk even de mijlpalen in de historie van Tilburg induiken. Maar er zit ook het thema carnaval in, Tilburgse taal, Tilburgstad van makers. Ja, zo noem ik er maar een aantal op. Ja. Dus zeg maar, ja, van alles.
0: Wat is jouw favoriete onderdeel?
1: Oeh, dat is moeilijk.
0: Ja. Want ik vind namelijk carnaval vind ik heel erg. Als ik aan Tilburg denk, denk ik inderdaad meteen natuurlijk het carnaval. Ik denk ook aan de taal die in Tilburg gesproken wordt. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan, ik noem maar iets, het drankje wat daar veel gedronken wordt, schrobbeler.
1: Ja, die zit er ook in.
0: Die zit er ook in.
1: Ja, dat is de derde bijeenkomst.
0: Oh, oké. Dus de derde bijeenkomst word je dronken.
1: Ja, dat hangt er vanaf hoe goed je daarin gaat. Maar weet je, we maken nou wel grappen over. Ja. Maar het is wel een stukje van de identiteit van Tilburg. Die kun je moeilijk negeren, toch?
0: Nee, zeker. Nee, ja. Maar dat hoort er ook absoluut bij. Ik bedoel, ik maak er inderdaad ook een grapje over. Maar ik vind het ontzettend leuk dat het gebeurt. Want jullie hebben begin dit jaar voor de allereerste keer hebben jullie dat gedaan. Hoe ging dat toen? En hoe waren de reacties toen?
1: Nou, wat ik heel erg mooi vond is dat zeg maar vanaf dag 1 was het echt een groep. Die mensen die kenden elkaar niet en die kwamen binnen en ze hadden wel een gemeenschappelijke delen liefde voor Tilburg. Mm-hmm. Zeg maar, het idee om hieraan mee te doen was van iedereen zeg maar, ook wel heel verschillend. Het is een heel diverse groep. Er waren ook mensen bijvoorbeeld bij die zeiden van ja, ik woon een aantal jaar in Tilburg en ik vind het eigenlijk een lelijke stad en ik hoop naar aanleiding van de cursus dat ik de stad wat beter leer kennen. En mooier vind. Dus het is echt wel een hele mengelmoes van mensen die hieraan meedoen. Maar de basis van het idee achter Tillykunde is zeg maar wel gestoeid ook zeg maar op de 3 pijlers van De Roy Pannen. Dus dat het zeg maar dat je de praktijk richt, dus dat je echt de stad leert kennen vanuit de praktijk. Mm-hmm. Van gastsprekers die ook kenner zijn op een gebied. Bijvoorbeeld we hebben een thema sport. Dat doet Thijs Kemmeren. Mm-hmm. Die weet alles daarover. Dus het is echt wel daarop gericht, kleinschalig. Dus het is in kleine groepen.
0: Ja, en iedereen kan ook gewoon deelnemen of moet je specifiek uit Tilburg komen?
1: Nou, wat we vragen is, omdat het animo is heel groot, we vragen wel mensen om een motivatiebrief te schrijven.
0: Ja.
1: En dat doen we omdat we willen gewoon dat de mensen die meedoen echt gemotiveerd is. En we willen een diverse groep samenstellen, zodat we zo het maximale programma kunnen halen.
0: Ja, dus je kunt ook gewoon uitgeloot worden, begrijp ik eigenlijk.
1: En niet uitgeloot worden, op basis van motivatie, hè?
0: Ja. Wat gaaf wel. Maar dan is er dus heel veel belangstelling. Want hoeveel mensen kunnen er uiteindelijk terecht?
1: 30 deelnemers.
0: Ja, en de volgende cursus die begint in januari, zag ik. Wat kost het? Het is 10 weken lang. Wat kost het? Het is 1 keer in de week, geloof ik, hè?
1: Dus 10 bijeenkomsten waarbij we wel een korte vakantie hebben. Want ja, met carnaval kun je natuurlijk geen killekunde doen.
0: Nou ja, of de praktijkles natuurlijk, dat kan ook, hè, dan.
1: Nou, we hebben zeg maar het thema carnaval, zeg maar, voordat carnaval begint. Zodat we ook echt, want die gebeurt ook zeg maar in de bouwhal. Ja, ja. Dat je ook echt carnavalzaag ziet. Dan hebben we 2 weken vakantie, maar het zijn 10 bijeenkomsten. En de bijdrage hiervoor is €175.
0: Nou, dat is hartstikke tof dat dit georganiseerd wordt. En misschien dat andere steden nu ook wakker worden, denken, hé, dat is misschien ook wel iets voor ons. Want hoor je uit andere hoeken in Brabant ook geluiden van, hé, dat is leuk wat jullie doen?
1: Ja, ik hoor zo in de wandelgangen dat er meer initiatieven aankomen, wat ik heb begrepen. Den Bosch heeft natuurlijk al langer een stadsopleiding, maar er zijn meer Brabantse steden die ermee aan de gang gaan.
0: Ja, en moet je ook examen doen aan het einde?
1: Nee, ik krijg wel een certificaat.
0: Ja, dus dan ben je geslaagd voor de cursus tillykunde dan uiteindelijk?
1: Ja. Ja. En dan kun je nog door voor de master, ja. Die kunnen focussen.
0: En dan kun je eigenlijk overal terecht, hè, waar je maar wil. Met zo'n diploma op zak, bij wijze van spreken. Dan gaan er alle deuren voor je open, toch, of niet?
1: En je kunt je wel kenner noemen in ieder geval.
0: Ja, nee, ik vind het echt oprecht vind ik het een heel leuk initiatief. En ik denk dat hierna misschien nog wel veel meer mensen zich gaan inschrijven. Dus werk aan de winkel voor jullie. Ik vond het leuk om je even gesproken te hebben. En heel veel succes met deze waanzinnige cursus.

0: even de voetjes van de vloer met Tavares uit de 70s. En Heaven Must Be Missing an Angel. We gaan richting het nieuws. Krijg je zo meteen van Jasper. Wat zit erin zo, Jasper?
1: Nou, het is opnieuw onrustig in Raamsdonksveer. En het was even carnaval, maar dan in Amsterdam.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Dit smaakt naar meer.
4: Nou, dat komt al goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
5: Met Rousseau chocolade.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
7: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
10: Voordeelhaartjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe beeldenberghotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
9: Voordeelhaartjes.nl. Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeelhaartjes.nl.
11: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een

0: online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: En dan het verkeer. Hoe staan we gesteld? Robert Vriezen van de ANWB. Goedenavond.
2: Goedenavond, Ronnie. Nou, het gaat de goede kant op. Ik druk nog een keer op refresh, want die reclame duurde zo lang. 3 minuten. Ja, dan valt het toch wel weer af. A2, daar rijd ik nog wel langzaam vanuit Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 8 kilometer file en een half uur vertraging. Altijd nog een uur op onthouden als je over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt. Want je komt in 21 kilometer file tussen Breda-Noord en Zwijndrecht. Goede nieuws is dat alle rijstroken wel weer vrij zijn bij Zwijndrecht na een ongeluk eerder vanmiddag. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. 10 minuutjes extra bij Werkendam als je kiest voor de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 10 minuutjes op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Numansdorp. Bergingswerkzaamheden, maar de weg is daar weer vrij. Kwartiertje vertraging op de A50 nog vanuit Eindhoven naar Os is het file rijden tussen industriegebied Eggersreit en Sint-Oederode. En na een ongeluk is de A67 ook weer vrij vanuit Eindhoven naar Venlo. Nog wel 6 kilometer file bij Panningen. Kwartiertje vertraging.
1: Dank u vriendelijk.
3: Omroep Brabant.
1: Nou, op veel plekken nog temperatuur van zo'n 16 à 17 graden. Vanavond wordt het geleidelijk wat bewolkter. Vannacht is er kans op wat motregen en dan koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgenochtend begint de dag bewolkt en blijft de temperatuur hangen op een graadje op 15. En voor nieuws gaan we naar Jasper Stads.
4: Goedenavond, het is opnieuw onrustig in Raamsdonksveer. Net als een jaar geleden wordt het dorp geteisterd door groepen hangjeugd die vuurwerk afsteken en zorgen voor een onveilig gevoel in de wijk.
5: Het zijn echt explosies die gericht onder tunneltjes, waar de mooie klankenkast is, wordt afgestoken. En voornamelijk ook zulke grote groepen. Mensen worden gefilmd. Ik ben zelf ook al gefilmd door de groep.
4: Vorig jaar liep er extra politie door de wijk. De gemeente overlegt nog of dat nu ook nodig is. Een man van 28 is gisteravond zwaar mishandeld in Tilburg. Hij werd in het centrum belaagd door een groep en geslagen. De politie denkt dat er 4 mannen en 4 vrouwen bij de mishandeling betrokken waren, maar heeft nog niemand opgepakt. En de reddingsbrigade in Eindhoven is de beste van Nederland. Een team won het Nederlands kampioenschap. Hiervoor moesten ze een opdracht zo goed en snel mogelijk oplossen. Ze moesten 2 vermoeide duikers en een drenkeling redden vanaf de bodem van het zwembad, terwijl er langs de kant iemand als zogenaamde ramptoerist alles stond te filmen. Als het aan het kabinet ligt, worden alle kippen verplicht ingeënt tegen salmonella. De minister maakt zich zorgen omdat het aantal besmettingen de laatste jaren stijgt en inmiddels boven de volgens de Europese Unie veilige norm zit. De laatste maanden gaat het wel ietsje beter, maar toch komt de minister met deze vaccinatiemaatregel. Ook voor mensen kan een salmonella-besmetting bij kippen gevaarlijk zijn. De bacterie wordt via de eieren doorgegeven en dat kan gevaarlijk zijn voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbaren. En nog een kleine maand en dan is de nieuwe film van de makers van New Kids in de bioscoop. De film Carnaval gaat over, je verwacht het niet, carnaval. En de film wordt volgens acteur Huub Smit een feest ter herkenning.
6: Het is gewoon carnaval zoals ik hem heb ervaren vroeger. En voor sommigen zal het heel erg over de top zijn. En natuurlijk gebeuren er absurdistische dingen, maar het is natuurlijk ook een film. Het is niet realistisch, het is geen documentaire.
4: Vandaag was de perspresentatie en bij een film over carnaval verwacht je zoiets in Brabant. Maar het moest volgens regisseur Flip van der Kuil toch echt in Amsterdam.
7: Nee, ik zei Brabant en nu staan we hier.
8: Ja, maar waarom dan?
7: Blijkbaar is de pers niet zo fan van reizen naar Brabant.
8: Nee, dus komen wij wel.
7: Dus we moeten precies.
4: Ja. Ja, vanaf de helft van de helft, dan draait hij in de bioscoop. En de première, die is dan wel in Brabant.
1: Ja, waar is die dan?
4: Die is in Tilburg.
1: In Tilburg, leuk. Ja, ja, ik verheug me er wel op.
4: Ik ben heel benieuwd. Onlangs kwam natuurlijk de trailer uit. Ja. Zag wel weer, ja, het was echt New Kids, maar ook wel echt carnaval.
1: Maar ik vind ook, als je zo'n Huub Smit dan hoort praten, dan denk ik, ja jongen, daar ben ik helemaal niet. Jij moet gewoon jongen! Zo, weet je wel.
4: Zonder Walter Vuurbal.
1: Nou, precies dat. Ja, dat is toch even wennen. Elfde van de elfde dus in de bioscoop, carnaval. En ik denk dat, ja, dat die film van heel veel mensen in Brabant de harten gaat stelen. Dankjewel Jasper. En in de tussentijd meer nieuws op web en app. Hè. Kijk er even. Jij mag zometeen nog even stemmen. Want onze muziekbestemming, waar gaan we naartoe? Welke richting moeten we volgen om bij jouw favoriete muziekbestemming uit te komen? Laat het zo weten.
9: Omroep Brabant.
10: Are you ready?

0: Henk Iglesias en Not In Love. Muziekbestemming. Ja, dan kom jij, zou ik maar zeggen, om de hoek kijken om even van je te laten horen. Want de vraag die ik aan je stel is: welke richting moeten we volgen om bij jouw favoriete muziekbestemming uit te komen? Ze staan ook op onze socials, Marjolein, hè, de liedjes. Dus het kan zomaar zijn dat je daar gestemd hebt. Nou ja, die tellen we allemaal netjes mee, dus don't worry. En misschien denk je, nou weet je wat, ik wil gewoon twee keer op mijn liedje stemmen. Ik doe het één keer via de socials en ook gewoon via de app.
1: Dat mag.
0: Dan geef ik hem een extra duwtje in de rug. Dat mag zeker. Ja, ik dacht met het gevoel van de jaren 80 in het vooruitzicht, hè, volgende week hebben we dat natuurlijk vanaf volgende week maandag een week lang. Pakken we gewoon even drie liedjes uit het decennium, de jaren 80. En jij mag zeggen welke kant we op gaan. Dat is volledig aan jou. 06 573 28203.
2: Linksaf.

0: jouw muziekbestemming?
1: Ja, roept u maar. Geef het vooral door via de app. Nogmaals, als je al gestemd hebt via de socials, tellen we dat gewoon allemaal netjes mee. Maar misschien denk je, ja, ik wil een bepaald liedje nog even een duwtje in de rug geven. Wil je dat we straks linksaf gaan richting Madonna, Into the Groove? Dan heb je linksaf of een pijltje naar links. Rechtdoor is richting Man at Work en Down Under. En rechtsaf is dat liedje dat je net hoorde. Mordicante en Jekke, Jekke, Jekke. Je kunt stemmen totdat ik straks aan die bel trek. Dat gaat over een minuutje of zes ongeveer gebeuren. Dus laat in de tussentijd van je horen. Linksaf richting Madonna. Rechtdoor naar Man at Work. Of rechtsaf naar Mordicante. Allemaal om alvast een klein beetje op te warmen voor het gevoel van de jaren 80. Dat vanaf volgende week maandag te horen is. Een week lang. Ja, en als je het over de jaren 80 hebt, dan heb je het ook over deze queen, kan ik wel zeggen. Tina Turner scoorde in die periode heel veel hits, waaronder

0: luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij gezellige radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je
0: vanaf maandag. I got my mindset.

0: David Guetta en Anne-Marie en Baby Don't Hurt Me.
1: Muziekbestemming.
0: Volgende week het gevoel van de jaren 80. En wij dachten om een beetje op te warmen pakken we gewoon 3 liedjes. De een die gaat linksaf, de andere rechtdoor en de andere rechtsaf. En jij hebt het voor het zeggen. Laat ik alvast aan de bel trekken. Want de stemmen worden momenteel geteld. Ik wil wel de liedjes nog even aan je laten horen qua mogelijkheden.
1: Linksaf.

0: jouw muziekbestemming?
1: Ja, dat is de vraag die we dan bij stellen natuurlijk. Maar stemmen kan niet meer. Dat is veelvuldig gebeurd via onze socials. Dank je wel daarvoor. En nogmaals, we tellen alles mee. Hè, als je gestemd hebt via Facebook, Omroep Brabant Radio. Of misschien via de stories van ons Instagram-account. Ook Omroep Brabant Radio. Volg ons sowieso. Kun je af en toe ook meestemmen. En dan zie je ook leuke dingen voorbij komen uit de uitzending. Maar je kunt ook mooie dingen winnen. Nou, er is daar veel gestemd. Tellen we allemaal bij de stemmen op die via WhatsApp zijn binnengekomen. Marjolein die heeft niet de einduitslag. Maar jij weet wel, Marjolein, welke kant we sowieso niet op gaan. We hadden natuurlijk linksaf richting Madonna, Into the Groove. Rechtdoor Man at Work, Down Under. En rechtsaf Morricante, Jekke Jekke. Welke kant gaan we sowieso niet op?
2: Ja, het is een grootheid, maar toch gaan we er niet naartoe. Niet naar links.
1: We gaan niet naar Madonna.
2: Geen Madonna.
1: Wat zeg jij mij nou?
2: Ja, ik weet het.
1: Gaan wij niet naar Madonna?
2: Ja, mijn oren klappen ook.
1: Into the Groove. We gaan niet Into the Groove.
2: Hey.
1: Oké, zetten we een dikke vette streep door Madonna en Get Into the Groove. Dat betekent dat we rechtdoor gaan richting Man at Work, Down Under. Of dat we rechtsaf gaan naar dat zonnige liedje van Morricante. Jekke, jekke, jekke. Nou, ik stop alle data in de computer. En die gaat ons vertellen welke kant we op gaan. Wordt het rechtdoor of wordt het rechtsaf?
3: Rechtdoor.
1: We gaan rechtdoor. We gaan naar Man at Work.
3: Muziekbestemming bereikt.

0: volgende week maandag starten we met het gevoel van de jaren 80, zoals we dat al een aantal jaar doen in deze periode. Met dit liedje ongetwijfeld dan ook nog een keer op de radio. Man at Work en Down Under, we gingen rechtdoor. Het werd niet Madonna linksaf met Into the Groove, ook niet rechtsaf naar Morrie Kanten met Jekke Jekke. Muziekbestemming werd rechtdoor, Man at Work en Down Under. Wat schaft de pot zometeen, Marjolein, eigenlijk?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Ja. Dat weet ik eigenlijk nog niet.
0: Nee,
1: nog
0: niet. Hey. Moet je nog over nadenken.
1: Ja.
0: Beetje laat, hè?
1: Het is een beetje laat.
0: Het is 7 voor 7.
1: Ja, je hebt ook helemaal gelijk.
0: Ja, sorry.
1: Ja,
0: okay.
1: Niet goed voorbereid.
0: Nou, eet smakelijk voor zometeen, jij Marjolein.
1: Ja, dankjewel.
0: En ook jij als je nog moet eten natuurlijk. En morgen dan melden wij ons weer net na 4 voor een nieuwe Afslag Zuid. En morgenochtend dan zitten John en Jasper hier met een kei goeiemorgen. En dan gaan ze, over eten gesproken, weer kaartjes weggeven voor het kei goeiemorgen ontbijt gourmet.
2: Hey Joe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
6: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
5: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
6: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
5: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
9: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
10: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
13: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
12: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
14: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
12: Het weer, opklaringen, morgen, in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
15: Volgende week, een week lang,
16: het gevoel van de jaren 80. Omroep Brabant. Met nu
17: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep-Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep-Brabant tipplaat.
2: Ik ben al veel te lang beneden. En niemand ziet hoe diep ik zit.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: er volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
3: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
2: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
4: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
2: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïense autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïense hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
3: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
2: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
4: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
2: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Ja.

0: Help NOL. De zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: hier. Het gevoel van hier.
1: Ja, dat het gewoon gelukt is. Je hebt de belofte aan jezelf gedaan en je hebt het gewoon gedaan. De vrienden staan onderweg te supporten. Ja, dat is gewoon bizar.
2: Omroep Brabant.
1: Dat moet je toch niet vragen aan een Brabander?
0: Het gevoel van hier.
3: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. De woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
3: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
2: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na 2 weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80. Omroep Brabant. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer. Opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80.
0: Omroep Brabant.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: Ik ben al veel te lang beneden. En niemand ziet hoe diep ik zit.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80. Omroep Brabant in stereo. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen.
2: What a feeling.
0: Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je vanaf

0: avond. Kei gezellig.
1: Voldoening. Plezier.
2: Het gevoel.
3: Je hebt de belofte aan jezelf gedaan en je hebt het gewoon gedaan. De vrienden staan onderweg te supporten. Ja, dat is gewoon bizar.
0: Omroep Brabant.
3: Dat moet je toch niet vragen aan Brabant, hè?
1: Omroep Brabant.

0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer